0: De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. Twee anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: kan dat ook?
1: Ja, dat kan.
0: Je kan
1: echt alles laten doen. Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Ik kan het veranderen en dan kan ik straks zingen. Kan dat?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar

0: Lars Melietse met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info. Check Funx.nl of de NPO Luister-app.

Yeah. Hey, bro, yeah.

0: must-haves.
1: Ja toch!
0: Jij hebt de festivalzomer van je leven. Samen met je bestie of mattie. Ga naar funnix.nl/festival en fix je FOMO met de Funnix Festipass.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen halfstok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info. Check vanix.nl of de NPO Luister-app.

0: gotta play it safe. No face, no case.
1: Ik wil naar het park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was, ik kan me herinneren dat ik maar één keer volgens mij in heel mijn jeugd naar zo'n park ben geweest. En ze had zoiets van, hé, hoezo dan? En dan leg ik eruit. We hadden het niet zo breed. Check nu de nieuwe aflevering van Club Crash met Noorden en Wef.
2: Iedere vrijdag op het YouTube-kanaal Funnix Talks en de NPO Luister-app.

0: Lars Melitze met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon, het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden en de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Als je liggen en parfum met je zijn toeset. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten druk.

0: lekker swingend en dansend gaan opstaan met muziek van Ronnie Flex, Kai Imane en Idali. Laten we eens beginnen met de actualiteit. Het nieuws van NOS op 3.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
4: Fernando.
0: Rise and shine.

0: Jonah Fraser en J.R. Pana.
1: Your city, your sound.
2: Een hele, hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show. Rise and shine. Je ochtendcamera staat weer paraat. En we gaan ook de dag inkleuren met good vibes. Het wordt kapot heet. Dus hopelijk zit je helemaal in de vibe van je airco. Of ben je gewoon omringd met verkoelende dingen. In ieder geval, het wordt weer een hot day. Nou, vandaag wil ik het even hebben over het volgende. En je kent ze. De tikkies. De mensen die altijd tikkies sturen. Nou, daar gaan we het over hebben. Wat is de gekste tikkie die je ooit hebt gehad? Nou, ik ga je eerlijk zeggen. De gekste tikkie... Nou, ik heb een paar, maar dan zijn we tot morgen bezig. Maar eentje die me echt is opgevallen, die ik echt gek vond. Ik ging uit eten met een paar vrienden van me. En weet je, in mijn vriendenkring is het heel normaal. Het rouleert. Dus de ene pakt hem de ene keer, de andere pakt hem de andere keer. Het gaat heel organisch. Maar er was iemand die niet onderdeel vormde van de vriendengroep. En ik vond deze guy een beetje raar. Hij keek de hele tijd op de menukaart en zei, wat kost dit? Wat kost dat? Oké, whatever. Vervolgens bestelt die man het meeste van iedereen. Maar ging hij ook nog eens tikkie sturen naar iedereen. Omdat hij vond dat hij gewoon recht had op een bepaald bedrag. Toen dacht ik, Markel, we pakken hem samen en de volgende keer, weet je, pakt iemand anders hem. Maar nee, deze guy ging iedereen gewoon een tikkie sturen, omdat hij vond dat de ene had extra besteld en hij ook. En dit had ik niet. Hij ging letterlijk alles omcirkelen op die freaking bon, om onder te verdelen wie wat had gedaan. Toen dacht ik, je bent koude gierig, man. Zo bedoel. En ik heb daardoor heb ik zijn tikkie niet betaald. Uit protest. Je bent fucking gierig, kill. Steek die fucking tikkie in je reet. Sorry voor mijn taalgebruik op de vroege ochtend. Maar ik haat gierige mensen. Kijk, smurfen met Gargamel. Ik haat smurfen. Ik haat tikkie sturen naar motherfuckers. In ieder geval, dat is mijn situatie. Donna, my sister, good morning.
8: Good morning.
0: Wat is de gekste tikkie die je ooit hebt gekregen?
8: Nou, deze heeft er echt voor gezorgd dat ik heb gedacht, als deze vriendin, wat nu dus ook geen vriendin meer is, nog één keer zoiets flikt, dan ben ik er klaar mee. Dus ken je dat iemand iets doet en je weet bij jezelf, dit is de laatste kans die je krijgt?
0: Ja.
8: Op een gegeven moment, waren we in Utrecht en ik zou met de trein gaan. Zij was met de auto. En toen zei ze van, je moet helemaal met de trein, weet je wel. Vind je dat niet, zeg maar, het is toch niet relaxed voor je dat je met de trein moet gaan? Ik zei, nee hoor, vind ik niet erg. Doe ik gewoon muziek en zeg, weet je wat, ik breng je wel thuis. Zeg ik, wat lief, weet je zeker? Ja joh, schat, anders moet je met de trein gaan. 5 minuten nadat ik de deur had dichtgedaan, kreeg ik een tikkie voor de benzine. Ik dacht, ja, maar even serieus. Kijk, ik wil echt meebetalen, don't get me wrong, als we samen ergens naartoe rijden. Natuurlijk, ik zeg ook altijd van, hey, zou ik dan, of de parkeerkosten, die zijn tegenwoordig ook heel duur, of zullen we de benzineprijzen, zullen we die zeg maar samen splitten, zoiets. Maar als je mij pusht dat ik bij jou in de auto stap, omdat je het een soort van brengt, alsof je mij een favor doet, en ik heb de deur nog niet dichtgetrokken, of ik heb al een tikkie voor de benzine, denk ik, huh? Ik had gewoon in de trein kunnen stappen.
0: Ja.
8: Want ik vond het prima om de trein in te gaan met mijn kortingsabonnement. Maar ik moest van jou in de auto zitten. En jij zei, weet je wat, nou, weet je, ik breng je wel lekker thuis. We hebben het net gezellig gehad. Krijg ik een tikkie? Nou, dat vond ik echt niet kunnen.
0: Ja, en de vriendschap.
8: Niet. Nou, het was de laatste kans. Het was de laatste kans die ik kreeg. Daarna kreeg ik een keer een dagje sauna. En toen vervolgens kwam ik thuis, kreeg ik een tikkie voor alles wat we daar hadden gegeten. Zei ze, nee, ik wil alleen de entree betalen. Zei, ja, maar je had me toch... Je zei de hele tijd in het restaurant, ja, gezellig. En ik heb het je gegeven, ik hoop dat je het een leuk cadeau vindt. Volgens krijg ik alsnog een tikkie.
0: Ach.
8: Ja, maar ik had niet gezegd dat ik het eet. Ik zei, laat zitten, jongen. Ja, dingen die je me geeft, maar die je me dus uiteindelijk niet geeft.
0: Ach.
8: Of dat er bepaalde dingen aan het cadeau zijn, wat ik dan had moeten snappen. Dat, ja, irritant, man.
0: Ja, die verborgen messages.
8: Ja, vervelend.
0: Zo.
8: Als je dan meteen wat voor betalen.
0: Ja, die gekke tikkies, maar je hoort het al. Helemaal gierig en shit en wel. Misschien, weet je wat ik het leukste vind? Als iemand die zelf dat soort vervelende tikkie stuurt, zo even. En zegt, weet je wat het is? Ik ben die persoon. Kom er vooruit. Kom uit de kast. Laat
8: we willen je spreken. We willen je spreken.
0: Wat is de gekste tikkie die je ooit hebt gehad? Laat het doorkomen via de NPO Luister.

0: tikkie die je ooit hebt gehad? Nou, Donna, naamgenoot, die zegt... Good morning, Donna Nando. Ik zeg altijd, je kan niet in iemands portemonnee kijken. Dus je kan niet van iedereen verwachten dat ze iets betalen voor iedereen.
1: Ik snap waar ze vandaan komt, maar weet je wat het is? Ik vind het verschil een beetje wanneer het gaat om dingen die je dus inderdaad zogenaamd zou geven aan iemand. Dus in mijn geval dat iemand me aanbiedt, ik breng je wel naar huis. En dat ik nog zeg, nee, ik ga met de trein. Nee, ik doe het. En dat ik dan een tikje voor de benzine krijg.
0: Ja.
1: Maar ook het stukje als je met z'n allen eet en drinkt. Je weet toch nooit precies, heeft iemand een lumpiaatje extra gegeten die dag of niet? Of één drankje extra. Dus als je dat echt zo allemaal op die bon gaat checken voor die 2 euro... Het geeft gewoon niet echt een lekker gevoel.
0: Er is geen geld dat blijft thuis, heeft mijn moeder me geleerd.
1: Nou, dat vind ik wel heel hard.
0: Zei, mijn moeder zei, mijn moeder heeft me zo opgevoed. Mijn moeder zei, als jij geen geld hebt om luxe uit eten te gaan met vrienden of iets, whatever. Stel het uit tot de volgende keer. Weet je, of geef gewoon aan
1: die
0: jongens.
1: Ja, die zit subtiel.
0: Anders ga je op een gegeven moment, breng jezelf in een moeilijke situatie. En dan ga je op een gegeven moment moeilijke tikkies sturen en weet ik veel wat allemaal. Doe het wanneer je het kan doen. Dan heb je ook geen stress. Dan ben je gewoon eerlijk tegen je vrienden en zeg van, jongen, deze maand niet. Wij moeten leren om te zeggen, nu even niet.
1: Ja, gewoon die eerlijkheid inderdaad, ja. Dat het even niet gaat. Want ik kan me helemaal voorstellen, als je met friends bent en het scheelt echt die 2 euro, die maakt heel erg verschil zeg maar, op jouw maandlasten. Ja. In plaats van dat je hem als tikkie achteraf stuurt. Ik weet zeker als je hem vraagt aan je mattie.
0: Ja.
1: Van hey man, ik zit echt even krap. Dus ik klink misschien fucked up. Maar die 2 euro, ik red het even niet. Nou, ik geef je de 4. Ik geef je 4 euro. Ja. Snap je, we verdubbelen hem.
0: Ja.
1: Maar als je hem als tikkie krijgt, voelt hij toch een beetje... Ik weet niet, man.
0: Dat is een...
1: Tikkie op je hoofd.
0: Ja. Wat een soort snitch story, ik weet niet.
1: Ja, snap je?
0: Ja. We hebben een voice note binnengekregen.
2: Goedemorgen, Fernando. Hey, gisteren nog, man. Ik kreeg een tikkie van Mattie van me. Hij had een Red Bull voor me gekocht. Ik zei nog tegen hem, ik hoef geen Red Bull, man. Ja, hier, later krijg ik een tikkie van 2 euro nog wat. Hey, ik zeg, Broski, meen je dat nou echt? Ja, weet je wat? Dan ga ik ook iedereen maar een tikkie sturen. Ik heb iedereen in mijn WhatsApp een tikkie gestuurd van 500 euro. En niemand had. Gierige mensen.
1: Ik wacht nog steeds op reactie van tikkies van 4 euro. Laat staan van 500.
0: Zo.

0: appjes stromen naar binnen.
1: Ik heb een keertje een tikkie gehad, Nando en Donna. Niet normaal, die staat nog steeds open trouwens. Hebben we nooit meer een woord gerept. Ik denk dat is een tikkie van 2019 of zo. Ik weet het niet eens meer. Maar ik heb een festivalkaartje betaald voor een toenmalige man die alle drinken, alles heeft hij gehad. Maar die man die kwam me halen en heeft me weer thuis gebracht. En toen kreeg ik deze tikkie. Ik dacht, hé, als ik een tikkie moet sturen, zijn we duurder uit.
0: Ongelooflijk, die tikkie sturen de mensen. Robertino, vriend van de show, good morning.
2: Good morning, Nando.
0: My brother, wat is de gekste tikkie die jij hebt ontvangen?
2: De gekste tikkie die ik heb gehad is van mijn eigen kind.
0: Oh.
2: Ja, we waren een keer bij een Turkse supermarkt. Yeah. En dan kan je aan de achterkant kan je vlees halen. Dus ik was vlees aan het halen en hij komt naar me toe. Papa, mag ik een Turkse pizza? Ik zeg, prima. Ik zeg, ga zo betalen, kom ik eraan. Dus ik zit op mijn vlees te wachten en pling. Ik dacht, wie is dat nou, joh? Dus ik even kijken, stuurt hij me een tikkie? Heeft hij die pizza al zelf besteld?
0: Wauw.
2: Kijk, dat zijn mijn kinderen.
0: Wow.
3: De vraag is, heb je dit ook betaald?
2: Ja, natuurlijk. Het is mijn kind.
3: Ja, nee, dan blijven ze sturen, hè? Ik snap wel waarom ze door blijven sturen.
2: Ik heb er eentje, die wordt echt een accountant. Die is 14 jaar en die weet al dat hij geld aan zijn vrienden kan lenen met vrij hoge rente, zeg maar.
0: Oh, wauw. Hey. Hij is die guy van die tikkie.
2: Ja, zo iemand, ja.
0: Ja, hij is binnen.
2: Ja, dat is, maar dat deed hij van zijn moeder, dus die wil van mij hebben.
0: Geweldig, Robertino. So lobby. En nogmaals gefeliciteerd, Robertino is onlangs getrouwd.
3: Ja, gefeliciteerd. Dus even applaus.
0: Even blessings op deze man.
3: Blessings.
2: Ja, dankjewel.
0: Ik heb de foto's en filmpjes gezien, dat zag er echt mooi uit. Maar vertel ons even, want je bent vriend van de show, vertel ons even hoe het was.
2: Ja, hoe het was. Het was sowieso een hele lange dag. Ik heb s'ochtends heb ik mijn vrouwtje opgehaald met de koets. De koets van de koning en koningin. Die heb ik kunnen huren.
3: Wow. Oké.
0: Dat is ook met een slavending erop, of niet?
2: Ja. Je moet check mijn Insta.
0: Hey.
2: Dus ik heb er opgehaald en we zijn samen naar de kerk gegaan. We hebben daar een gebedje gedaan. Daarna zijn we gaan lunchen met iedereen die erbij was. Zijn we daar naar een locatie gegaan, hebben we daar een ceremonie gehad. Dat is wel mooi, ik heb gehuild, ik heb heel veel gehuild.
3: Oh.
0: Mooi man.
2: We hebben daar een taart gesneden, we hebben gegeten met z'n allen, we hebben gebarbecued. En we hebben s'avonds lekker met een bandje hebben gewoon geknald.
0: Mooi. Blessings man. Je hebt geen tikkies gekregen op je wedding day, toch?
2: Nee, ik denk dat ik tikkies moest sturen. Ja. Ik kom gewoon kort.
3: Precies, Uno reverse.
0: Lobby man, thanks man broeder, liefde. Thank you.

0: puntje waar ik nog echt haat op krijg online is mijn stem. Mm-hmm. Wil ik het echt doen omdat ik dat wil of omdat mensen dat van mij verwachten?
1: Wil je weten hoe dit afloopt? Check de nieuwe aflevering van It's Complicated met Jay
2: en Mahi.
0: En ik vind ook mijn stem past wel bij me ofzo. Het maakt ook wel kennis.
2: Vind ik ook.
0: Ja.
2: Ja. Maar kan dat ook?
0: Ja, dat kan.
2: Je kan
0: echt alles laten doen. Ja.
2: Dus
0: ja.
2: Ik kan het veranderen en dan kan ik straks zingen. Kan dat?
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Zometeen muziek van Coy Leray, Lil Kleine en Yves Laurent. Zoetigheid voor je oren. Maar ja, laten we naar buiten kijken. Wat zien we dan? Ja, het is zonnig en warm. Temperaturen zullen tussen de 27 en 32 graden schommelen. Met de nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht een grote brand geweest. Een bedrijfspand is daar bijna helemaal verwoest. En bij de brand kwamen ook roetdeeltjes vrij.
6: Deze brand kwam wel heel veel rook vrij. Er zijn ook deeltjes vrijgekomen. En de deeltjes zijn tot een kilometer ver gevonden door onze meetploegen. Vindt u deze deeltjes in uw tuin of op uw voertuig of iets dergelijks? Advies is opruimen met handschoentjes aan. En iets schoonmaken kan gewoon met water en zeep.
5: Het bedrijventerrein waar de brand woedde ligt vlakbij snelweg A4. Die weg is een tijdje dicht geweest vanwege de rook. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie. En die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. En Frankrijk is door naar de volgende ronde op het WK. Ze wonnen met 3-0 van Irak, mede dankzij Kylian Mbappé.
7: Dankzij Olise en daar is hij. Daar is hij. 1-0 Mbappé, 14e minuut. En WK-goal nummer 15. En Irak doet wat het kan, maar hiertegen is toch geen kruid gewassen. Kylian Mbappé.
5: Ja, hij scoorde daarna ook zijn 16e WK-goal en staat nu weer 2 doelpunten achter Lionel Messi, die gisteravond topscorer aller tijden op een WK werd. Die wedstrijd van Frankrijk werd trouwens 2 uur lang stilgelegd vanwege een storm. Fans moesten schuilen en dat was wel even balen.
8: We got concerned. I'm like, we pay a lot of money. They're not cheap tickets. And I was like, it's been an hour.
9: It's a really long delay, but I'm glad that they went back out on the field.
8: We brought ponchos.
10: Yes.
8: So we brought some ponchos, but yes, after the halftime, we were inside. Wasn't the best, but at the end of the day, great game still. We saw a lot of goals, which is great.
5: Ja, Noorwegen is ook door naar de 16e finales na een 3-2 overwinning op Senegal. En op dit moment spelen Jordanië en Algerije nog een wedstrijd. Het staat daar 1-0.
4: Ja, ik ben zo trots op Kylian Mbappé. Kijk, iedereen heeft het over Messi. Ik snap het, jongens. Maar besef, Messi heeft 28 WK-wedstrijden gespeeld. En Kylian Mbappé, 16. Kylian Mbappé, die gaat gewoon zijn record voorbij. Jongens, besef dat. Die jongen staat nu op 16. Messi op 18. Maar Messi is na dit WK is hij klaar. Kylian gaat zeker boven de 2024 komen. Ja, ik ben trots op hem, man. Kylian, go get him.

0: Clive Davis. En dan denk je misschien, wie de hel is Clive Davis? Nou, dat is een platenbaas, een iconic platenbaas. Een man die verantwoordelijk is voor carrières als... Whitney Houston is een beetje voor mijn tijd. Heeft hij nog iets relevants gedaan daarna? Oh, jawel hoor. I keep on falling in. Ja, Alicia Keys doet hij gewoon hoor. Hij had de sleutel tot succes en een gouden oor tekende de greatest of all time. De man is zo best wel een oude leeftijd gekomen te overlijden. 94 is hij geworden. Dat is best wel... Dat is niet een mooie leeftijd, maar het is niet zeg maar dat hij 60 was of 70 was. Dat hij niet... Hij best wel lang geleefd.
1: Het is geen tragische leeftijd, laat ik het zo zeggen. Ja. En misschien voor als je luistert en je denkt van... Oké, maar ja, wat voor rol heeft hij dan bij dat soort dames bijvoorbeeld? Of bij die artiesten? Want wat doet hij dan precies? Nou, zijn rol is dan, zo moet je het zien, om nieuw talent sowieso te vinden. Om dan uiteindelijk die artiesten te begeleiden. Een beetje te bepalen welke nummers, welke albums goed gaan werken. Dus welke ze uit zouden moeten brengen. Marketingstrategieën. En hij heeft Whitney Houston heeft hij dus ook echt inderdaad daadwerkelijk ontdekt. En bij Alicia Keys, wat Nanda inderdaad zei, heeft hij een belangrijke rol in de carrière, zeg maar, gespeeld. Ja. Dus dan heeft hij bijvoorbeeld met haar in de studio gezeten en gezegd van... Hey, dit nummer zou je moeten aanpakken. Nee, werk eens even door met deze demo. Dus als we hem niet hadden gehad, hadden we heel veel hits niet gehad van onze favoriete artiesten. Dus mag zeker in het zonnetje gezet worden.
0: Zeker, shout-out aan hem. Hij is ook een paar keer in opspraak geraakt. Hij is bijvoorbeeld in 1973 is hij ontslagen bij Columbia Records. Omdat hij geld van het bedrijf zou hebben gebruikt voor de aankoop van drugs.
1: Oh.
0: Ja, die heeft hij ook gewoon gedaan. Maar hij heeft, wat ik zei...
1: We live and we learn, weet je?
0: Ja, hij heeft hele toffe dingen. Maar hij is ook verantwoordelijk voor Sean Puffy Combs. Ik weet niet of we daar blij mee moeten zijn. Maar hij heeft hem wel geholpen in het begin.
1: Verantwoordelijk. Ja, maar verantwoordelijk. Hij werkte aan het begin met hem samen om zijn label op te bouwen.
0: Ja,
1: dus ik bedoel, toen was... Puffy was nog niet de Puffy die
0: hij
1: nu was.
0: Hij was niet de Puffy die we nu kennen die achter de tralies zit.
1: Snap je? Dus ik bedoel, ja, hij heeft daar Notorious B.I.G. uiteindelijk mede getekend en zo. Dus hij heeft niet zeg maar babyolie uitgesmeerd.
0: Nee, hij heeft niet de babyolie in de uitverkoop
1: gedaan. Precies, dus laten we die, laten we die even niet op zijn naam zetten.
0: Clive Davis, man. Rest in peace, man. Belangrijk om dit soort mensen die best wel grote namen aan ons hebben gegeven. En mocht je meer van hem willen checken, als je die film van Whitney Houston nog niet gezien hebt, check hem. Daar komt hij uitvoerig in voor. En dan zie je een beetje hoe belangrijk zijn rol is geweest voor het presenteren van een van de mooiste stemmen op aarde. Hij was ook degene die haar de naam gaf, The Voice.

0: is flex.
1: Are you ready?
2: Yeah!
0: Ready? You ready, ready?
3: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
4: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
3: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. De

0: Ja, man. Nieuwe muziek van Popcaan. First Man. Sean Paul, Esco. Rick Ross, Original Coffee. Franklish, K-Black, Bollebof. En nog vele andere artiesten geprompt en gestopt in één playlist. Nando Leak Sound System on Spotify, baby. Nando Leak Sound System.
1: Hola. Wake up. You know what,

effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads, your city, your sound.

0: in Amsterdam Noord. Haal de tickets online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: It's Complicated met Jay
1: en Mahi.

0: Orlando, USA. Een Rotti van Roep smaakt altijd goed.
1: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.vanix.nl/vacatures.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door...
5: Ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
5: Sneller!
6: Your city, your sound.
7: Phonix! Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter!
8: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
9: In the mood for vibes?
10: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
9: Jij brengt de mood bij de vibes.
10: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
11: Good morning. Go mama, go mama. Van Dior zometeen. Welke Nederlandse artiest release het nummer Sugar Daddy? Ja, ze heeft nu ook een Phonix liedje met Kevin. Maar die dame... Daar wil ik het antwoord van. Laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. Dat is namelijk de kwalificatievraag voor 5 voor Fernando. We gaan zometeen weer helemaal los. De 30 seconds van de radio, maar dan vele malen leuker. Dus wees scherp en reageer. Reskies, van NOS Dries, was Papin.
12: Aan het einde van je geld een stukje maand overhouden. Volgens budgetclub Nibud komen steeds meer huishoudens moeilijk rond. Bijna 40% van de huishoudens heeft moeite met het betalen van de rekeningen. Dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongeren hebben het lastig, omdat zij vaak een wisselend en lager inkomen hebben. Onder meer de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen zijn voor veel mensen steeds lastiger te betalen. En ook hebben huishoudens vaak te weinig op hun spaarrekening staan om klappen op te vangen. In de Canadese stad Montreal heeft iemand uit het raam van een hotel op mensen geschoten. Een burger en een politieagent zijn gedood. 2 anderen raakten gewond. De premier van Quebec reageert geschokt.
13: I would first like to extend my most sincere condolences to the families and loved ones of those who lost their lives. My thoughts are also with those who were injured, the members of our police services and all those who have been affected by this strategy.
12: De schutter zelf is door de politie doodgeschoten. In Amsterdam openen vandaag 12 plekken waar mensen kunnen afkoelen. Daar is water en er zijn zitplekken en toiletten. Volgens de GGD en de gemeente moet je dan denken aan locaties als een theater, kerk of buurthuis. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Lionel Messi heeft eigenhandig Argentinië naar de knock-outfase van het WK geloodst. Messi nam beide doelpunten voor zijn rekening in de wedstrijd tegen Oostenrijk en werd daarmee WK-topscorer aller tijden.
14: Messi, hier wat ruimte gevonden voor Almada. Terugleggen, laten lopen en dan is het wel raak voor Leo Messi. Hij doet het weer en hij heeft zijn record te pakken. 17 WK-goals.
12: Ja, dat waren zijn 17e en 18e doelpunt op een wereldkampioenschap. De sterspeler is bezig aan zijn 6e WK. Krijg je nog het weer? Ja, het wordt weer heet en zonnig vandaag. Bij 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
15: Festival FOMO.
16: Hell no.
15: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
16: Oh my god!
15: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check Funix.nl of de NPO Luister-app.
10: Fernando.
11: Rise and shine, good morning, Dior.

0: wat hebben wij gisteren gezongen, jongen. En ja, Donna, wat vind je ervan? Want we hadden een weddenschap en we hadden dus een soort... Ja, een analyse gemaakt wat het zou worden. Oranje tegen Zweden. Jij zei 2-1. Ik zei 3-2 volgens mij. Beide hebben verloren. Nederland heeft in ieder geval gewonnen. Dus either way, we won. Maar een tegenprestatie was dat we individueel het Wilhelmus zou zingen. En ik vond het best wel kut. Want ik dacht, ja, kijk, ik kan gewoon niet zingen. Jij wel. Dus ik vond het wel best wel fucked up om te doen.
1: Nou, ik wist niet dat je het zo erg vond. Want je was juist heel relaxed erover. Want kijk, je moet je voorstellen, guys. Elke dag na de show, dan gaan we even met elkaar zitten van... Wat gaan we doen, weet je wel? Wat gaan we morgen weer eens over hebben? We kijken ook natuurlijk al vroeg in de ochtend wat er allemaal is gebeurd. En toen hadden we dus die challenge bedacht. Nando zit daarbij aan tafel. Zeggen we, ja, is goed, leuk, ja, prima. Ja, oké, is wel een leuk idee, wel een leuk idee. De volgende ochtend, toen ik het weer herhaalde, ik vond hem heel rustig, zeg maar. Toen ik zei, ja, want we hebben wel verloren, zeg maar, de challenge, dus we moeten wel gaan zingen. Oh, maar echt op een plein. Ik zei, ja, dat hebben we met z'n allen bedacht. Ja, maar zingen we dan samen? Nee, we zingen apart. Dus je wist het al. Je wist al waar je aan meedeed. Maar jij zat waarschijnlijk gewoon weer niet op te letten.
0: Ik dacht, het wordt waarschijnlijk een duet, dat we het samen
1: doen.
0: Nee,
1: het Wilhelmus is geen duet. Het is of een koor allemaal hetzelfde, maar dat kon sowieso niet. Want we wisten allebei de tekst niet, dus dat had sowieso niet gekund. Maar ik vind dat je het heel goed gedaan hebt.
0: Nee.
1: Jawel, je hebt het echt goed gedaan en je deed het met de hele overtuiging. Ik vond dat je het hartstikke leuk deed. Echt?
2: Zing!
1: Zing nou eens, joh! Okay, niet de tekst, nee, je moet gewoon doen wat je kent. Uit je hoofd.

0: Don't you think it's so? Wilhelmus. Wilhelmus. Ik denk dat Donna dit beter doet. Ik kan absoluut niet zingen, maar dat is
1: nooit. Maar het is eerst een melodie van Wilhelmus.
0: Wilhelmus, Wil Blankabang.

0: Ja, gruwelijk gezongen. Ze maar moeten jou laten invliegen om dit te doen.
1: Nou, dan moet ik eerst de tekst leren. Want volgens mij klopt er helemaal niks van. Ja, het begin was wel nog oké. Kijk, keep it hard, keep it banging. En Wilhelmus Blakkermang, wat jij zong.
0: Remix.
1: Dat zit er sowieso, zeg maar, niet in. Even kijken, wat is het nou? Oh, ik zei de prins van Spanje heb ik altijd geëerd. Het is de koning van Spanje. Oké, de tekst is Wilhelmus van Nassau. Ben ik van Duitse bloed.
0: Okay.
1: Den vaderland getrouwen blijf ik tot in den dood.
0: Okay.
1: Een prinsen van Oranje ben ik vrij onverveerd. Den koning van Spanje heb ik altijd geëerd. I'll be on the beat.

0: voor Fernando.
1: Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Ben je goed met 30 seconds? Nou, dan gaan we het zo meteen spelen. Ja, Maher was gisteren lekker bezig. En je kan tegen Maher gaan strijden. En het woord echt een uitdaging. Welke Nederlandse artiest released het nummer Sugar Daddy? Deze vrouwelijke artiest ken je ongetwijfeld. Je hoort er ook voorbij komen op Funix met een nummer met Kevin. Ja, de klap erop. Dus, wie is deze persoon? Welke Nederlandse artiest released het nummer Sugar Daddy? Ja, die. Nou, dat antwoord laat je marineren. Je gooit hem in de NPO-luisterapp en je speelt zometeen mee. 5 voor

0: seconde. Donna, wie hebben we?
1: Maher, want die heeft gisteren gewonnen. En Jennifer, die wil hem wel eens uitdagen.
0: Good morning, Maher en Jennifer.
2: Good morning.
3: Goedemorgen.
0: Hi. Wie is die Nederlandstalige vrouwelijke artiest die het nummer releaste, Sugar Daddy?
3: Roxy Dekker.
1: Roxy Roo.
0: Maher, we gaan met jou beginnen. Ben je ready?
2: Ik ben ready.
0: 3, 2, 1, go!
2: Een grote driehoek van steen in Egypte.
0: Pyramide.
2: Draag je om je nek als sieraad.
0: Ketting.
2: Geen diesel, maar...
0: Benzine.

0: Usher?
1: Oh, Usher. Ik dacht dat je bedoelde Uber.
0: Oh, nee. Usher staat er. Maar dat maakt niet uit. Het is ook nog vroeg. En ik bedoel, 4 punten is een steady score.
2: Mooi score.
0: Lekker gedaan.
1: Lekker, Flando.
2: Lekker bezig, man. Good vibes, man. We hebben nu Jennifer. Jennifer, ben je ready?
3: Ja, ik hoop het. Iets waar je geld in kan bewaren waar een code op zit.
2: Pinpas. Pinautomaat.
3: Nee.
2: Pinpas.
3: Nee.
2: Combinatieslot. Kluis.
3: Ja. Jij zit in de Efteling, in Walibi. Dan
2: achtbaan.
3: Heel snel gaan. Iets waar je op kan slaan heel hard en dan komt er geluid uit.
2: Nee. Slaan. Boksbal.
0: Nee. Nee. Een trommel.
3: Ja.
2: Okay.
0: Een trommel. Ja, Jennifer, ik vond wel dat je het heel goed deed. Je liet je ook niet uit het veld slaan, maar het waren er 2. Dus ja, Maher, die heeft gewonnen. Die horen we morgen weer.
2: 5 voor Fernando.
0: Hey.
2: 5 voor Fernando. 5 voor Fernando.
0: 5
2: voor Fernando. Lekker bezig, Maher. Morgen weer same time, same place.
1: Tot morgen.
2: Lobby.
4: You guys have so much aura. It's like everything you do, like the way you walk, the clothes, the way you talk. Hey.

0: park. Toen zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was, ik kan me herinneren dat ik maar één keer volgens mij in heel mijn jeugd naar zo'n park ben geweest. En ze had zoiets van, hè, hoezo dan? En dan leg ik eruit, we hadden het niet zo breed. Check nu de nieuwe aflevering van Club Crash met Noorden en Wef.
1: Iedere vrijdag op het YouTube-kanaal Phonics Talks en de NPO Luister-app.
2: Zometeen Noah No featuring Lil Kleine met Ewa Safi. Let's go! Zonnig en warm, 27 tot 32 graden. Meskizi met het nieuws van NOS op Dreezy. Good morning.
3: Goedemorgen. Moet jij ook steeds vaker financieel de eindjes aan elkaar knopen, dan ben je niet de enige. Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. Volgens het Nibud is dit voor 40% van de huishoudens een probleem. 2 jaar geleden was dit nog 32%. Vooral jongvolwassenen tussen de 18 en 30 hebben het moeilijk.
4: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Ze zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert. En als we wat breder kijken, dan zien we dat veel mensen ook te maken hebben met hoge lasten. Die ze eigenlijk heel moeilijk kunnen beïnvloeden. Denk aan een hoge huur, terwijl je niets kunt gaan kopen. Of hoge zorgkosten als je chronisch ziek bent. En daar is weinig aan te doen. En dat maakt het moeilijk om rond te komen.
3: Ook onder meer de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen zijn voor veel mensen steeds lastiger te betalen. En daarnaast hebben huishoudens vaak te weinig op hun spaarrekening staan om klappen op te vangen. Ga je elke dag met het OV naar werk of school? Let op, want morgen wordt er gestaakt. Er rijden tot 8 uur geen treinen, bussen, metro's en trams. Vakbond FNV protesteert hiermee tegen bezuinigingen van het kabinet. Na 8 uur morgen wordt het OV weer opgestart, maar het kan alsnog even duren voordat alle treinen en bussen weer rijden. En zoals dat vaak gaat bij grote evenementen komen er ook weer rankinglijstjes. De quote zocht uit welke speler op het WK het meest verdient. Nou, dat zal je waarschijnlijk niet verbazen. Bovenaan de lijst staat Cristiano Ronaldo. Hij harkt per jaar zo'n 262 miljoen binnen aan salaris en sponsordeals. Nummer 2 is Lionel Messi. Die moet het doen met minder dan de helft, zo'n 122 miljoen. En ook de topverdieners bij Europese clubs doen het niet slecht. Zo verdient Frankrijkster Kylian Mbappé bij Real Madrid 83 miljoen. En strijkt de Noorse spits Erling Haaland ongeveer 70 miljoen op bij Manchester City. De spelers van Oranje mogen volgens het Zakenblad niet mopperen, al zit er niet één Nederlander bij de 11 spelers met het dikste inkomen.
2: Wauw.
3: Ja.
2: Wauw. Wauw. Ja. Ja. Als jij hoort 262 miljoen aan sponsordeals en salaris.
5: Ja, nou, we kunnen wat leuke dingen bedenken. Heerlijk.
2: Wat?
5: Ja, dat is wel lekker geld hoor.
2: En zijn vrouwtje, die heeft hij ontmoet, zeg maar, in de kledingzaak.
3: Ja, ja.
2: Haar leven is anders.
3: Ja,
2: wow.
3: Nou, dat kun je inderdaad wel zeggen met 262 miljoen op
2: maar
3: je...
2: Maar ik denk ook dat het ook voor zo iemand heel normaal wordt. Op een gegeven moment is het gewoon niet meer... Gisteren had ik Donas een artikel gestuurd. Ronaldo is ook een guy die ook mensen ook gunt. Hè. Hij heeft een vrouw die hem altijd eten gaf toen hij jong was. Die heeft hij geholpen door een restaurant voor het te kopen.
3: Ja.
2: Hij doet dat soort dingen. Somebody gives back to people. Ja.
5: Kijk, dan moet ik wel zeggen, ik vind dat soort verhalen altijd heel schattig. Aan de andere kant denk ik van, dat is voor hem hetzelfde als dat ik een vriendin mee uit eten neem. Snap je wat ik bedoel? Ja. Want voor hem is ergens een zaakkoop van 30.000.
3: Ja, joh.
5: Ergens een foodtruck. 206.
2: Tuurlijk. Maar het idee dat hij het doet en dat hij een persoon niet vergeten is die hem eten gaf als kind. Ik ken mensen die je vergeten terwijl je alles voor ze hebt gedaan.
5: Het is heel aardig, maar 262 miljoen, dan mag ik hopen dat je wat leuks voor me koopt.
3: Ja.
5: Beter vergeet je me niet. Hallo.
2: Fernando. Stel even hoe de tikkies eruit zien die je hem stuurt.
5: Zo.

0: Life. Ja man, stel je voor. Je vrouw staat op het punt om te bevallen van jullie eerste kind. Maar je zit ondertussen op een WK. Wat doe je dan? Nou, dat is precies de situatie van de Belgische voetballer Jeremy Doku. Daar zit hij nu in. Zijn vrouw is in begin juli uitgereikt en Doku heeft gezegd... als het nodig is, stap ik in het vliegtuig. Ik wil erbij zijn als mijn eerste kind geboren wordt.
1: Ja, maar toch snapt dus niet iedereen die keuze. Zelfs een sportpresentatrice, een Franse sportpresentatrice... die zei, je baby zie je de rest van je leven nog. Maar een WK speel je misschien maar één keer. En volgens haar wordt er ook een beetje overdreven hoe belangrijk het is dat een vader er tijdens de bevalling ook eigenlijk is. Dus die uitspraken die gaan nu helemaal rond natuurlijk op social media. Want ja, wat is er dan belangrijker? Een WK waar je hele leven naartoe hebt gewerkt? Of de geboorte van je eerste kind? Kijk, als je het mij vraagt, ik zou het wel begrijpen als zou mijn partner er dan niet bij zijn. Dat wel. Ik zou het wel begrijpen.
0: Ja, maar jij bent op die hossel, want jij begrijpt dat Cristiano Ronaldo 262 miljoen meeneemt. En dus ik heb, nou, ik snap het.
1: Nou, niet eens de money, ja. Echt niet. Het gaat echt niet om het geld. Echt helemaal niet zelfs. Daar zat ik nog niet eens over na te denken. Maar het gaat me er eerder om dat ik me inderdaad kan voorstellen als mijn man of hoe... Ja, in dit geval, stel Jeremy Doku was mijn man geweest. Als hij zijn hele leven zo hard gebikkeld heeft, getraind heeft, dingen heeft gelaten om daar te zijn. Forget about the freaking money. Maar als jij daar dan onderdeel van zou willen zijn, dan zou ik dat echt begrijpen. Ja. Dat buff ik wel in mijn eentje. Dat wel.
0: Maar weet je, het komt ook omdat jij weet hoe het is en wat je moet laten om het allerhoogste te halen. Mm. Heel veel mensen weten het niet en die denken dat je dan egoïstisch bent.
1: Ik zou het niet egoïstisch vinden.
0: Ja.
1: Kijk, ik snap hem ook dat hij erbij wil zijn. Want ik vind dan ook wel weer dat die dame zegt van... ja, de baby zie je de rest van je leven. Nou, dat is je ook niet gegeven in het leven.
0: Want het is niet vanzelfsprekend als je bij het geboorte van je kind bent... dat je hem altijd daarna ziet. Want het kan ook moeilijk gemaakt worden. Dus.
1: Ook daar dacht ik niet over na. Ik dacht eerder de gezondheid van de baby. Ja. Ik denk niet naar over toxic baby mommies en ja. Money. Want die zit heel ergens anders dan
0: ik. Ja, ik voel je.
1: Met geld en toxic. Nee, daar zit ik helemaal niet. Ja. Ik zit in dat ik hem snap dat hij ook zoiets heeft van... wat als die vrouw het niet redt op dat bed, hè? Tijdens het bevallen.
0: Dat is
1: doodgaat. Dat is allemaal niet gegeven.
0: Maar dan zou hij toch juist daar moeten zijn, toch?
1: Ja, maar hij gaat er ook zijn. Hij gaat er ook zijn.
0: Maar jij zou zeggen, blijf daar.
1: Nee, ik zou hem begrijpen.
0: Okay.
1: Maar ik begrijp hem ook dat hij erbij wil zijn... omdat wat die dame zegt, je ziet hem de rest van je leven. Dat weet je niet. Je weet niet eens of je je vrouw nog ooit gaat zien. Omdat je niet weet of het allemaal goed gaat.
0: Klopt,
1: het
0: is afkloppen. Ja.
1: Dus ik snap ze allebei.
0: Ja.
1: Maar wat jij dan? Want je zit me een beetje... Je kijkt heel apart naar me. Je zit allemaal te lachen.
0: Nee.
1: En dat ik alleen maar over geld nadenk.
0: Nee.
1: En dat ik alleen maar denk over dat die vrouw dat kind bij me weg gaat halen. Dus ik weet niet waar jij zit met je hoofd.
0: Nee, kijk. Heel veel ervaring hiermee. Nee.
1: Okay.
0: Wat ik weet en wat ik zeg maar... als je op het allerhoogste niveau... Want er zijn heel veel vaders die... bepaalde dingen gemist hebben, omdat ze op bepaalde plekken aan het bezig zijn. Als jij een Formule 1-coureur bent of je bent een voetballer op het allerhoogste niveau... en je moet dan presteren, dan mis je heel veel. Je hoort ook heel veel zakenmannen die heel succesvol zijn. Die hebben heel veel moeten missen. Je kan niet super succesvol zijn en alles hebben. Dat klopt niet. Dat bestaat niet. Je kan niet heel erg goed zijn in iets. En dat je zegt, oh maar mijn vader was er altijd bij. Oh, die was er altijd bij. Je hoort altijd bij die verhalen waarbij een vader of een moeder super succesvol is. Ja, ik heb haar of hem niet veel gezien. Dat is een keuze. Dat moet je zelf maken. Dat moet je zelf mee kunnen leven. Maar ja, als je mij vraagt, kijk, stel ik ben op mijn piek aan het pieken. Ja, dan zie ik hem morgen. Of dan laat ik, of sterker nog, ik laat ze bevallen waar ik ben.
1: Ja, maar ze kan toch niet vliegen? Dat gaat toch niet, schat?
0: Jawel, je kan toch vliegen als je zwanger bent, of niet?
1: Als je hoogzwanger bent op het punt om te bevallen, is het niet veilig.
0: Dan had ik een berekening gemaakt. Als ik weet dat ik zeg maar in Amerika ga voetballen, over 2-3 maanden zeg ik, wij gaan daar wonen daarvoor. Want jij gaat bevallen in Amerika waar ik bij ben.
1: Waar jij bij bent en de rest van de familie en vrienden zijn er allemaal niet.
0: Zeg maar, als ik zo rijk ben, vlieg ik iedereen over. Met een tikkie.
1: Ja, blijf dromen. In je fantasiewereld. Jongen, zeg.
0: Ik zeg, get a woo, baby.

0: 9 van mij zijn.
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren.

0: zoetigheid voor je oren. New Tunes. Een playlist gevuld met Popcorn, Sean Paul, First Man, Esco, Rick Ross, Original Coffee. Check it out, man. Nandolik Sound System op Spotify. Maar het is... Doona, weet je welke tune ik eigenlijk terug wil halen?
1: Welke?
0: Ja, ik weet dat jij die ook nog steeds voelt.
1: Oké.
0: En ik weet dat wij de enige zijn hier in heel Nederland die hem op de radio gedraaid heeft.
1: Oh, ja. Fally Poepa. En Wizkid. Ach, eindelijk weer. Wat een goede keuze dan. Ah, ik geniet. Ik geniet.
0: Hey.

0: Ciao, ciao. Fale poepa whisky. Nando, ik spon je head. Reskies, wat heb je voor ons?
1: Ja, moet je ook steeds vaker financieel de eindjes aan elkaar knopen? Dan ben je niet de enige. Dat hoor je straks.

0: via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Volg Vanis op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.

0: eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
2: Kan het ook sneller?
1: Ondernemers pakken meteen door.
2: Ik voel dat doorpakken niet.
1: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
2: Sneller!
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonics en Phonics Gemist. Zien we je daar?
4: Fawaka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via fawakafest.com.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: It's Complicated met Jay
7: en Mahi. We bespreken

0: een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood via de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste. Nu bij Dirk, Hertog Oranje Schepijs, 2,49. Leuk voor het WK.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Zometeen muziek van The Stick featuring Morad met RS6.
7: Renske met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. De meeste jongeren komen moeilijk rond. Dat heeft budgetclub Niebund berekend. 2 jaar geleden kon 40% van de jongeren de eindjes lastig aan elkaar knopen. En nu is dat opgelopen naar 54%. De stijgende prijzen van bijvoorbeeld boodschappen raken jongeren harder, omdat hun inkomen vaak lager is en niet elke maand gelijk is. En Niebund heeft ook een advies.
9: Nou, het is in elk geval van belang dat mensen die kunnen sparen dat ook doen. En we zien dat ongeveer 1/4 van de Nederlanders minder dan 1000 euro achter de hand heeft op de spaarrekening. Dan zijn ook problemen die zich voordoen, onvermijdelijke uitgaven, ook in één keer een groot probleem. Dus voor de mensen die dat kunnen, adviseren wij altijd om in elk geval 10% van het maandelijkse inkomen apart te zetten.
8: Mensen hebben vooral moeite met het betalen van de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen, omdat die veel op en neer gaan. Bij een schietpartij in Canada zijn 3 mensen omgekomen. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beeld is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waar Montreal onder valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht een grote brand geweest. Een bedrijfspand is daar bijna helemaal verwoest. En bij de brand kwamen ook roetdeeltjes vrij.
10: Bij deze brand kwam wel heel veel rook vrij. Er zijn ook deeltjes vrijgekomen. En de deeltjes die zijn tot een kilometer ver gevonden door onze meetploegen. Vindt u deze deeltjes in uw tuin of op uw voertuig of iets dergelijks? Advies is opruimen met handschoentjes aan. En iets schoonmaken kan gewoon met water en zeep.
8: Het bedrijfterrein waar de brand woedde ligt vlakbij snelweg A4. Die weg is een tijdje dicht geweest vanwege de rook. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En het is tot nu toe het WK van de grote sterren. Messi, Mbappé, Haaland, Kane. Ze hebben allemaal al meerdere goals gemaakt dit toernooi. Collega Jeroen Stekelenburg kijkt zijn ogen uit.
11: Tot nu toe is het echt smullen dit WK. Met geweldige wedstrijden en echt met topspelers die elkaar de hele tijd proberen te overtoepen. Want het gebeurt dus nu allemaal op 1 dag. Messi speelde de eerste wedstrijd van de dag. Nou, dan denk je van die staat op 5 doelpunten. Die is al bijna topscorer van dit WK. Maar dan denkt Mbappé van wat jij kan ik ook. En die maakt ook 2 doelpunten. En nou ja, daarna dus Haaland. Als dit zo doorgaat, dan wordt dit echt een heel uniek wereldkampioenschap.
8: Messi is inmiddels de topscorer aller tijden op het WK met 18 goals. Mbappé zit hem wel op de hielen met 16 doelpunten. Krijg je nog het weer? Het wordt heet en zonnig vandaag. Bij 27 graden in het noorden tot zo'n 32 graden in het zuiden.
2: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
12: Oh my god!
2: Met deze week Funtige Deuntjes Festival. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
13: Fernando.
6: Goedemorgen, dit is Distinct en Morad RS6.

0: Good vibes.
1: Lekker wakker word.
0: Hey.
1: Keep it hard, keep it banger, baby.
0: Phoenix fam, ik moet even weten wat je hiervan vindt. Want Fernando en ik hebben een discussie al de hele week en we komen er gewoon niet uit. Dus ik wil wel even toestemming. Fernando, mag ik eerst even mijn kant van het verhaal doen?
1: Ja.
0: Oké. Nou, ik was bij iemand thuis, bij een vriendin. Een goede vriendin, ken ik al heel lang. En ik was er ongeveer om 12 uur 's middags. Dus nou, die vriendin had gewoon lekker eten geregeld. Lunch hebben we gehad. Lekkere salade. Heerlijk. Maar ze weet natuurlijk ook dat ik altijd heel vroeg naar bed moet. Omdat mijn wekker om 4 uur 's ochtends gaat, 5 dagen in de week. Dus ik zat daar en ik zat daar heel lang. En bleef maar kletsen. Gezellig. Om 12 uur had ik dus voor het laatst gegeten. En uiteindelijk werd er om 9 uur 's avonds pas gezegd van... zal ik even eten bestellen anders? Maar ja, toen ben ik al weggegaan. Want het was sowieso nog een uur rijden naar huis. Eigenlijk in een ideale wereld slaap ik al om 9 uur 's avonds. Dus als ik dan ook nog zou gaan wachten op het eten wat besteld werd... daar gaan zitten eten, dan was ik gewoon veel te laat. Dan was ik gewoon al mijn slaap kwijt. Dus ik ben weggegaan. Maar ik vind het niet de schuld van mijn vriendin... dat ik niet heb gegeten die dag. Want... zij heeft gewoon voorgesteld om te gaan eten, maar het was voor mij te laat. Dus ik vind dat het mijn eigen probleem is. Fernando denkt daar heel anders over.
1: Jazeker.
0: Ja, zeg, nou moet je het ook zeggen hoe je het al heel de week zegt.
1: Ik ga het ook zeker zeggen.
0: Oh,
1: kijk,
0: God.
1: Als jij naar jouw vriendin gaat en jij bent daar om 12 uur.
0: Ja.
1: En ze heeft eten geregeld, althans je bent aan het lunchen. En pas rond 9 uur zegt ze... ja, we gaan weer eten bestellen. Dan denk ik, maar heeft ze niet in het ondertussen gedacht van... hé, Madonna, die moet nog goed eten. Want Donna, je vergeet te zeggen, je was ook nog ziek.
0: Ja, ik was ziek geweest.
1: Je was ziek geweest.
0: Ja, klopt.
1: En iemand die ziek geweest is, die heeft gewoon extra goede voeding nodig... om weer aan te sterken. Heeft ze daar iets over gezegd tussendoor? Nee. Dus ik vond dat... wel een beetje apart, want ik vind als iemand jouw vriendin is en je kent haar lang, volgens mij kennen jullie elkaar iets van 11 jaar, langer dan 11 jaar, dan vind ik het heel raar dat je dan bij iemand komt, ze denken niet met je mee, ze weet dat je de week ervoor best wel ziek bent geweest, dat ze niet meedenkt aan voeding, vind ik raar, vind ik haar verantwoordelijkheid.
0: Ja, maar de voeding kwam, alleen die kwam gewoon voor mij te laat.
1: 9 uur te laat, ja.
0: Voor mij kwam het te laat, omdat zeg maar, toen ik kwam, is er wel gelijk eten geregeld. Maar ik ben daar lang gebleven en ik ben degene die zei toen het eten besteld werd... nee, ik ga liever slapen, want ik moet morgen al heel vroeg op. Maar dan is het toch mijn eigen probleem.
1: Maar nogmaals, wie nu luistert, moet je voorstellen, ze is 9 uur lang bij iemand... en in die 9 uur wordt er geen eten gepresenteerd en geserveerd.
0: Jawel, jawel. Nee, maar nu lieg je, want dat is niet waar. Want ik ben er 9 uur in totaal geweest. Mm-hmm. Maar om 12 uur had ik wel gelijk eten gekregen.
1: Hoe lang was het eten dan?
0: Hoe lang?
1: Hoe lang heb je gegeten? Een kwartier, een half uurtje.
0: Ja, oké, maar ik heb toch een maaltijd gehad?
1: Ja,
0: dus
1: maar...
0: ik heb maar 1 maaltijd gemist. Dus niet alsof ik tussendoor normaal gesproken... om 1 uur 's middags nog spaghetti had gegeten. En om 2 uur 's middags nog tagine had gegeten. En om 3 uur 's middags... dus ik heb maar 1 maaltijd gemist.
1: Je hebt 8 uurtjes niet gegeten sinds je salade.
0: Ja, maar dat is ook in het normale leven ook normaal, hoor.
1: Ik ben nog nooit naar vrienden geweest dat ik 8 uur niet heb gegeten. Maar oké, laten we het bij de luisteraar laten.
0: Nee, niet per se misschien bij vrienden, maar überhaupt in het leven heb je toch wel eens dat je om bijvoorbeeld om 11 uur 's ochtends even ontbijt en je hebt een super drukke dag en pas om 7 uur 8 uur 's avonds ga je pas weer eten. Het is niet alsof ik daar uitgehongerd in de kelder lag te vergaan van de honger 3 dagen lang.
1: Maar je hebt 8 uur niet gegeten.
0: Dat is best normaal.
1: Oké, ik ben benieuwd. Als jij bij jouw vriend bent of vriendin, je bent op bezoek bij iemand thuis en die persoon laat je 8 uur lang niks eten. Wat vind je daarvan?
0: Ik vind wel, je breekt hem echt lichtelijk. Maar je hebt echt gezegd, je moet die vriendin afschrijven voor de rest van je leven.
1: Nou, ik vind,
0: ja,
1: zeg
0: je
1: maar,
0: moet nu wel eerlijk zijn, ja, maar je zegt hem heel tranquilo.
1: Ja, ik heb een mening over mensen
0: nou,
1: die zeg maar niet met mij meedenken.
0: Geef hem,
1: ja, ik zou zeggen,
0: ook.
1: Ik zou zeggen, spoel die vriendin door.
0: Zie je nou? Ja, ik vind het echt intens.
1: Maar weet je, het is iemand die niet met mij meevoelt of meedenkt. Ik ben een week daarvoor ziek geweest. Ik kom bij ze, ze laten me 8 uur lang gewoon buikknorren.
0: Maar zelf heeft ze ook niet gegeten. Dus het is niet zoalsof ze... Ik zeg wel, ik lag ergens
1: ziek.
0: In een kelder. Ja, maar ik was weer beter.
1: Jij bent te lief. Wat vind je ervan?
0: God.
1: Als je luistert, wat vind je hiervan? Laat het doorkomen via de NPO Luister app. Wat doe je als je naar een vriend of vriendin gaat... en die persoon laat je 8 uur lang...
0: Nee,
1: niks
0: maar luister. Die laat je niks eten, maar op het moment dat ze gaan eten... je moet niet vergeten, ik besloot om weg te gaan.
1: Aan het einde van de avond, dus na die 8 uurtjes. Je moet goed vertellen. Dus jij besloot, toen de hele dag voorbij was... Toen je 8 uur lang niks te eten hebt gekregen, toen besloot jij om niet met hun mee te gaan. Maar het probleem wat ik heb, is dat je 8 uur lang niks te eten kreeg. En daar heb ik moeite mee, want vrienden moeten voor elkaar zorgen.
0: Zij aten ook niks, Nando.
1: Maar jij was ziek de week daarvoor. Misschien doen ze aan een of andere soort, hebben ze Ozempic of zo. Waardoor ze dan minder eten.
0: Nou, ik vind het echt overdreven dat ik nu deze persoon voor altijd moet afschrijven uit mijn leven.
1: Voorlopig.

0: structuur niet eten, aan je lot worden overgelaten. Don en ik hadden een interessante situation, een interessant gesprek. Lang verhaal kort, ze ging onlangs aan een vriendin die ze al 11 jaar kent. Ze ging daar naartoe, rond 12 uur hebben ze geluncht. En dat was het, want pas om 9 uur 's avonds zei diezelfde vriendin: oh ja, we gaan even wat eten halen. Nou, Donna moest de volgende ochtend vroeg opstaan, dus Donna zei toen: nee, dank je, ik moet weer naar huis.
1: Maar
0: toen
1: dacht
0: ik:
1: normaal.
0: Dat is heel normaal voor jou.
1: Het is mijn keuze dat ik vertrek, dus ik hoef dan toch niet per se die persoon nu voor de rest van mijn leven af te schrijven of wat een evil vrouw is dat.
0: Maar zullen we de rol omdraaien? Stel nou dat ik bij jou was, had je me 8 uur lang zonder eten gelaten?
1: Ik had het waarschijnlijk niet gedaan.
0: Waarom niet?
1: Waarom niet? Omdat ik waarschijnlijk...
0: Omdat je een hart hebt.
1: Nee, maar het is niet zo. It's not that deep. Wacht, we hebben Denicia, Adelaide. Denicia, wat vind jij ervan?
2: Ik vind dat Fernando overdrijft.
1: Oh, dankjewel.
0: Oh, dan heb je haar erbij gehad.
1: Nee, ik heb meerdere mensen gebeld en ze namen niet op. Moet ik iemand anders bellen?
0: Ja, zeg maar wie ik moet bellen. Erbij.
1: Wie dan? Zeg maar.
0: We gaan
1: zeg
0: iemand anders
1: wie,
0: erbij.
1: Dan toets ik het in, maar Denicia, leg...
0: Denicia, leg uit.
1: Nee, leg uit, leg uit. Waarom overdrijft Fernando?
2: Omdat soms kan je ergens zitten en dan is het zo gezellig en dan vergeet je eigenlijk gewoon om te eten. En ik denk dat Donna volwassen genoeg is om te zeggen van... Ik heb honger, daar is je vriendin niet verantwoordelijk voor.
1: Precies. Ik heb zelf ook een aandeel erin dat ik besluit om er niet om te vragen. Dus dan is die persoon toch niet ineens evil. Er werd eten voorgesteld, het kwam alleen van mij te laat.
0: Er werd aan het einde van de avond eten voorgesteld. Goed vertellen.
1: Het einde heb ik zelf ingelast door weg te gaan. Denicia, dankjewel. Fernando die wil iemand anders horen. Dat is Eerlijn.
2: Ik ben
0: Eerlijn. Eerlijn, good morning.
3: Goedemorgen.
0: Hey.
3: Hi. Ja, ik vind ook, Nando heeft gelijk, man. In die 8 uur, weet je hoe lang dat is? Dat is gewoon een hele dag, hè?
0: Ja.
3: Je moet toch wat eten? Al was het iets kleins, wat je zegt, een pastaatje. Zullen we even snel een pastaatje maken? Weet ik veel. Maar je moet toch wel wat eten? Je weet toch ook dat je de volgende dag moet gaan werken? Je moet gewoon weg.
1: Maar ja. Kijk, het eten werd ook gebracht. Het kwam alleen
3: ja,
1: van mij te laat.
3: Dat was gewoon het... Nee, te laat. 9 uur. Kom op.
1: Kijk, het was wel redelijk laat. Maar vind je dan ook, wat je zegt, Fernando heeft gelijk. Vind je dan ook dat ik die vriendin nu echt zeg maar laag
3: nee,
1: op de lijst
3: nee,
1: moet
3: dat
1: zetten?
3: Niet, dat niet, dat niet. Nee,
1: dus je overdrijft toch?
0: Nee, ik ben,
3: ja, dat niet.
1: Zie je, je overdrijft
0: nee, ik ben,
1: gewoon.
0: Nee,
3: ja,
0: overdrijf.
3: Je overdrijft.
0: Ik ben gewoon
3: maar,
0: gevoelig.
3: Je overdrijft niet over dat het echt te lang is dat je iemand geen eten meer aan 8 uur.
0: Ja.
1: Maar je overdrijft wel in het feit dat die persoon dat het iets zegt over de vriendschap of wie die persoon is.
0: Hij
1: dat
0: zegt
1: is
0: in ieder geval
3: nee, dat niet. Want ik weet hoe meiden onder elkaar kunnen zijn. Je kan zoveel wegkletsen dat je gewoon vergeet dat je eigenlijk moet gaan eten. Maar alsnog, tussendoor, zou ik als vriendin wel denken van... Hé, hey, ik heb best wel honger, man. Die salade is al lang geleden.
1: Ze heeft gewoon ja. Misschien geen goede time management, zegt Reza in de NPO Luister-app.
0: Nou, PM zegt, oh, een vriendin, ja, sowieso zie je hier aan, she only thinks about herself. Zeg je dat?
1: Maar PM zegt ook, Donna kan toch ook zeggen, ik heb honger, we bestellen wat.
0: Ja, maar Donna, is, Donna is een, wil mensen nog tot last zijn. Dus jij zal nooit zomaar, jij zal eerder weggaan en het zelf oplossen.
1: Dat klopt.
3: Ja, precies. Ja.
1: Dat klopt, dat is
0: je bent te lief.
1: Nee, jij bent te hard.
0: Nee, ik geef hem jou. Dus nee, ik zal gewoon voor je opkomen.
1: Je bent gewoon te hard.
0: Volgende keer neem ik eten mee.
1: Nee, jij gaat er niet aan de deur staan. Ik hou je buiten.
0: Ik breng food.
1: Eerlijn, dankjewel.
0: Eet die foto op, eet die breng food.
1: Nee, ik durf jou niet naar binnen te laten. Jij blijft echt buiten, hoor. Nee, jij blijft zeker buiten. Blijf reageren en op je luister.

0: Richard, Rauw Alejandro en Wizkid. Vandaag hebben we het over... Wat doe je als je naar een vriendin toe gaat die je al 11 jaar kent? Je zit daar, je eet alleen maar om 12 uur... en vervolgens 8 uur lang wordt jou niks meer aangeboden. Geen eten, geen drinken, niks. Je eet pas om 9 uur, althans... De mogelijkheid wordt aangeboden, maar in dit geval ben je Donna en dan zeg je... nee, ik moet vroeg opstaan, ik ga naar huis, ik ga niet met jullie eten om 9 uur. Dus, nogmaals, 8 uur lang heeft ze niks gegeten.
1: En kijk, hoe ik erin sta, ik heb zoiets van... het is ook een beetje mijn eigen schuld, ik heb het zelf niet aangegeven, het was gewoon een gezellige dag... Fernando zegt, je moet deze persoon voor altijd skippen. Want die laat... Jawel.
0: Ik vind gewoon... Ik vind, het toont aan dat ze niet met jou meedenkt. Echte,
1: nee, dat is niet na één
0: people
1: keer.
0: People that care are busy with your well-being and food. Food is the passion thing.
1: Maar je kan het... Het is één keer in zoveel jaar tijd. Okay. Je kan het gewoon een keertje dat het net niet helemaal lekker loopt.
0: Oké. Okay.
1: Maar Delcia, wat vind jij ervan?
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Vertel. Als ik honderden van een vriendin zou thuiskomen, zou ik wel denken van... Hey, had jij niet op mij gerekend dat ik zo lang zou blijven, dat het zo gezellig zou zijn?
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Maar zou het iets zeggen, vind je dan, over de vriendschap?
2: Ja, moeilijk. Ik vind van wel. Want uiteindelijk voelt het bij mij als ik ooit weggekeken van wanneer ga je nou eindelijk weg, zodat wij kunnen eten.
1: Maar kijk, ik werd wel ook gevraagd of ik ook iets wilde. Hè? Ik besloot zelf van, ik ga slapen.
2: Donna, om 9 uur. We moeten eigenlijk een personal trainer erbij halen die gaat vertellen hoe laat je eigenlijk nog hoort te eten. Na 7 uur eten, dan geen avondeten meer. Dan doen we een snackie.
1: Kijk, het was wel laat, vooral als je wekker om 4 uur 's ochtends weer gaat. Dan was het wel, zeg maar, zo.
2: Ongeacht of je wekker om 4 uur gaat of om 10 uur gaat, je gaat niet toch een keertje om 9 uur in de avond eten. Want je gaat sowieso niet met een lekker gevoel slapen.
1: Nou, ik kan wel zeggen, ik had trek de volgende ochtend toen ik hier zat op de radio.
0: Want uiteindelijk is ze hongerig naar bed gegaan. Moezar, vertel.
3: Goedemorgen. Feroes en ik vinden dat Fernando gelijk heeft. 100%. 8 uur lang zonder eten kan echt niet. En wij denken zelfs dat ze je gewoon eigenlijk gewoon weg wilde hebben. Dat ze je geen eten wilde voeren. Dus ja, nee, je hoeft daar niet te skippen natuurlijk. Maar het zegt wel iets over jullie vriendschap. Later.
1: Soufiane die zegt...
4: Doei!
1: Oh, doei, schat! Soliman die zegt nog een appje op luisteren. Mijn vrienden zijn niet verantwoordelijk om mij te voeden. Als zij het aanbieden, is het mooi meegenomen. Nou zegt Soufiane nog... 1 ding weet ik zeker, die vriendin is geen Marokkaanse of Surinaamse. Ze was inderdaad Nederlands.
0: Klopt. New music. New.

0: Ja! Heerlijk! Zometeen. De moordende minuut. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. Maar je moet scherp zijn, hè? Want je weet het. Je krijgt 1 minuut de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben. Dus wordt het een hoemba ja of een hoemba nee? Oké? Hier komt de kwalificatievraag. Van welk band was Freddie Mercury de zanger? Misschien heb je de biopic gezien. Gruwelijk, hè? Bohemian Rhapsody was huge. Michael Jackson is voorbij. In ieder geval, van welk band was Freddie Mercury de zanger? Ja, dat kan je googlen, maar laat het toch even weten via de NPO luisteren.
1: Oh, you wanna know where I'm at? We outside!
2: Wil jij deze zomer naar

0: must-haves.
1: Ja toch?
0: Jij hebt de festivalzomer van je leven. Samen met je bestie of mattie. Ga naar phonix.nl/festival en fix je FOMO met de Phonix Festipass. Bad Bunny treedt vandaag op in, ja, Gelderdom, Arnhem. En morgen weer, dan gaat hij door en door. Het weer, 27 tot 32 graden. Reskeezy met het nieuws van NOS of Dream. Wordt het ook zo heet nieuws? Waarschijnlijk wel. Good morning.
2: Ja, zeker wel. Want vanwege de hitte, veel scholen gaan dus vandaag werken. En morgen, vandaag en morgen met een tropenrooster. De lessen beginnen eerder, de lunchpauze is korter en kinderen zijn eerder vrij. Vooral oudere schoolgebouwen met platte daken zijn extra warm deze dagen. Op deze school in Veenendaal hebben ze ook een tropenrooster en dat is wel nodig.
3: Ik heb het nogal heet. In de schaduw zitten, in de pauze, heel veel water drinken.
4: Ik doe soms op het toilet een beetje water op mijn nek en op mijn gezicht en veel water drinken.
3: Soms word je wel een beetje afgeleid door de hitte.
4: Dan zweet je heel erg en dan plak je de hele tijd aan je stoel.
2: Ja, vandaag valt het nog een beetje mee, maar vanaf morgen wordt het warmer met vrijdagtemperaturen van 37 graden. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen, dat zegt budgetclub Nibud. Bijna 40% heeft problemen met het betalen van de rekeningen, tegenover 32% 2 jaar geleden. Vooral jongeren hebben het lastig, omdat ze vaker een lager en wisselend inkomen hebben. En opletten als je met het OV naar werk of school moet. Morgen is er een grote OV-staking. Tot 8 uur 's ochtends rijden er geen treinen, metro's, trams en bussen. Het is een actie van vakbond FNV. En die willen een statement maken tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid.
5: Ik hoop dat wij kunnen laten zien hoeveel mensen zich hier zorgen om maken. En dat ook de mensen die er misschien een beetje last van hebben, dit accepteren. Omdat ze snappen, ja, het eigenlijk ook, gaat ook om mij. Of het gaat om mijn kinderen, of het gaat om mijn vrienden, of het gaat om mijn tante, mijn oom. Maar het gaat ook om iedereen. Iedereen raakt dit. Die verkorting van de WW en de afbraak toch ook wel een beetje van onze verzorgingsstaat.
2: Ja, morgen na 8 uur komt het OV weer op gang. Maar het kan daarna nog wel even duren voordat alles weer rijdt.
0: Fernando. Rise and shine. Good morning.

0: Ja man. Like me, a very, very good morning. We gaan de morning bespelen met Rajiv. Rajiv, how you doing?
1: Good man, good.
0: Ja,
1: good.
0: Volg je het hitteplan voor vandaag? Want vandaag is het kapot heet, hè? 32 graden.
2: Oh.
1: De kinderen wel, man. Ik ben gewoon vandaag op kantoor, dus...
0: Zie, de kinderen hebben een geweldig leven. Die krijgen een hitteplan en de vaders en de moeders ontwikkelen.
2: Ze betalen geen huur. Heerlijk, man.
0: Amazing life, jongen. Oh,
2: maar misschien gaan we papa heel blij maken. Want als hij de morgende minuut wint, dan gaat hij naar Funzige Deuntjesfestival.
0: Zonder kinderen.
2: Dat ook zeker.
1: Would be nice, would be nice.
0: Would be nice. Set me free.
2: Would be nice.
0: Heerlijk. Ben je er klaar voor?
1: We gaan het best doen, man.
3: De moordende minuut.
0: Van welke band was Freddie Mercury de zanger?
1: Queen.
0: Welk fastfoodketen verkoopt de Big Tasty?
1: McDonald's.
0: Welke kleur heeft een robijn?
1: Groen.
0: Hoe heet de vrouw van Barack Obama?
1: Michelle Obama.
0: Welke kleur heeft de middelste baan van de vlag van Nigeria?
1: Wit.
0: Maak de slogan af. Have a break, have a...
1: KitKat.
0: Welke kleur krijg je als je geel en rood mengt?
1: Oranje.
0: Welke stad heeft als bijnaam de sleutelstad?
1: Leiden.
0: Van welk sport ken je de term hole-in-one?
1: Golf.
0: Van welk land komt IKEA?
1: Zweden.
2: Nou.
0: Zo.
2: Het is hem niks te heet, joh.
0: Nee, man. Die man heeft zijn eigen hitteplan gemaakt, man. Hij dacht, hé, vurig kwam hier.

0: Rood is de kleur van een robijn.
1: Oh ja.
0: Ja, dan gaan we naar smaragd. Smaragd is
2: groen. Ja, smaragd,
0: toch?
2: Klopt. Ja, smaragd is groen. Maar ja, heerlijk joh. Je gaat lekker naar, wat zeiden we nou? Vunzige deuntjes.
0: Vunzige deuntjes.
2: Vunzige deuntjes ga je lekker naartoe.
1: Nice. Top.
0: Geniet ervan. Geniet van je dag. Zo lobby, man. Dankjewel.
1: Dank je.

0: Heerlijk hoor.
1: Ja toch? Lekker even iets anders. Nieuwe tunes die normaal gesproken niet voorbij komen op de radio. Er is een playlist voor jou. Nando Leak Sound System. Gooi je zijn weg, man. Heb niks voor niks nodig. Gewoon check die playlist. Nando Leak Sound System op Spotify. Keep it hard, keep it banging. Deze staat er ook tussen.
2: Nando Champions League.

0: pak aan. Heerlijk is dat, jongens. Schudden en jiggelen en shaken. Heerlijk toch, hoor?
1: Heerlijk. Goeie tune ook, hoor. Wine and jiggle.
0: Ja, ik zei Reskies, ging ook los. Je moet gelijk nou doen, maar Reskies, wat heb je voor ons?
2: Nou, dieven in bussen. We hebben gisternacht flink hun best gedaan op een plofkraak bij een juwelier en parels meegenomen. Maar veel zal hun buit niet waard zijn. Hoe dat komt, hoor je zo.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
2: Kan het ook sneller?
1: Ondernemers pakken meteen door.
2: Ik voel dat doorpakken niet.
1: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
2: Sneller.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads, your city, your sound.
1: ¿Qué más pues mi gente? Palmundo está de vuelta.
2: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerde Strand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonna Fraser, Bresh, Salsa Madhouse y muchos más. Tickets verkrijgbaar via palmundofestival.com.
1: Ay, qué chimba.
3: Palmundo.
0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Check Funix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funix.nl/vacatures. Funix. Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
7: Zometeen, get started and hate the mix, baby. Gaan trekken. Preskiezen staat paraat met de nieuws van NOS op 3. Wat heb je voor ons?
8: De waterkwaliteit in Nederland is zo slecht dat het binnenkort de bouw stil kan leggen. Het kabinet hoopt deze week maatregelen te nemen waardoor Nederland eindelijk van het stikstofslot kan. Maar belangenorganisaties waarschuwen dat de kwaliteit van het water in Nederland voor een volgend slot kan zorgen. Want Nederland voldoet nu niet aan de Europese waterregels en dat kan leiden tot rechtszaken, zegt mijn collega Ewout Kiviet.
9: Vergunningen die voor de rechter gaan komen, dan heb je bijvoorbeeld over bouwvergunningen. Je wil ergens gaan bouwen, komt er rechtszaak over, gaat mogelijk niet door. Nou, dat klinkt heel bekend, maar zo ging het dus met stikstof ook. Ja, als het water straks niet meer mag verslechteren, dan kan het dus ervoor gaan zorgen dat projecten niet doorgaan.
8: Het opschonen en onderzoeken van water kan ook nog eens flink in de papieren lopen. Het is nog steeds snikheet in Europa. In Frankrijk is code rood afgegeven omdat het daar 39 tot 42 graden kan worden. Ook blijven op verschillende plekken scholen dicht en gaan evenementen niet door. Extreme temperaturen komen door klimaatverandering. Ook hier in Nederland wordt het superwarm deze week. In het zuiden van het land kan het wel 38 of 39 graden worden. Terwijl veel twintigers zich afvragen of ze vanavond naar de kroeg gaan of misschien naar de sportschool, neemt de 20-jarige Tieming Heringa vandaag plaats in het college van het Friese Dantumadiel. Hij is dan voor zover bekend de jongste wethouder ooit in Nederland. Hij krijgt onderwijs, cultuur en jongeren in zijn portefeuille. En bij de plofkraak gisternacht op een juwelier in Bussum zijn de overvallers ervan doorgegaan met nepparels, blijkt nu. NH Nieuws ging langs bij de eigenaresse die na een eerdere diefstal vorig jaar bordjes in de etalage had staan met daarop de tekst: let op, alle parels in de etalage zijn nep.
10: Wat je dus kunt zien van het gaat om imitatieparels. En dat is ook wat je, ja, dit soort dingen, dit is gewoon van kringloopwinkels, heb ik bij elkaar vergaard in de loop van de maanden. Maar ook mijn bovenbuurvrouw, die heeft een kindje. Die ligt aan bed, weet je, dat kan gewoon niet dit.
11: Het is gewoon zo'n kansloos iets. Dan kom je hier buiten, alle sieraden liggen voor de deur op de grond.
12: En die mensen doen zo hun best, weet je. Dit is gewoon, ze geven alles voor die winkel.
8: De eigenaresse wil het liefst zo snel mogelijk weer open, maar ze denkt nog na over of ze weer nepparels in de etalage gaat leggen. Krijg je nog het weer? Het wordt dus weer heet en zonnig vandaag bij 27 graden in het noorden tot zo'n 32 graden in het zuiden.
5: Festival FOMO.
13: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
13: Oh my god!
5: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.

0: lekker mix van Miguel Kaidel. Brengt ons natuurlijk in hete sferen. Ja, het is heet vandaag. Het wordt zelfs 32 graden. Ongelooflijk. Bedenk je toch niet? Hitteplan wordt er zelfs uitgetrokken. Best Kiezen met de nieuws van NOS op Dreezy. What's poppin'?
1: Een mega heftig schandaal in België. Belgische mannen fotograferen stiekem hun vrouwen als ze zich douchen of aankleden. En die beelden delen ze dan onderling in appgroepen. De Vlaamse omroep VRT ontdekte zeker 20 sites en chatgroepen waarin dat gebeurde. Een van de slachtoffers vertelt dat haar ex-man zelfs mannen naar haar werk stuurde om haar te bekijken.
2: Die foto's waren ook totaal niet anoniem. Mijn voornaam, mijn familienaam, gewicht, lengte, alles. En ja, dus ook waar dat ik werkte, waar het mannen mij konden zien. Dat vind ik heel belangrijk dat er nog altijd. Dat er eigenlijk nog mannen zijn die komen waarvan dat ik altijd mij afvraag. Dat heb jij ook een van die.
1: Hoeveel vrouwen slachtoffer zijn geworden is moeilijk in te schatten, omdat websites en groepen regelmatig verdwijnen en daarna weer ergens anders opduiken.
0: Wat verschrikkelijk. Wat een vies peuken. Dus je hebt dus van die mannen die stiekem hun vrouw fotograferen en dan die foto's onderling delen in appgroepen.
1: Ja,
0: waarom zou je je foto...
1: Ja.
0: Ik heb zoveel vragen.
1: Ja.
0: Waarom maak je die foto's en wil je ze ook nog eens delen met anderen in appgroepen?
3: Ja, wat macht, is de macht willen hebben. Macht willen hebben over een website.
0: Stoort.
1: Ja. En in dit geval, deze mevrouw was gewoon 20 jaar getrouwd, hè, met deze man.
3: Ja, dit is echt walgeluk. Ja.
1: Kinderen, alles. Bizar.
3: Ja, dit is echt walgeluk gewoon. Echt.
1: Ja.
0: Hoe worden ze aangepakt? Wat gaat er gebeuren?
1: Nou ja, het is natuurlijk hartstikke strafbaar. Dus wordt daar zeker wel onderzoek naar gedaan. Maar ja, je bent natuurlijk als vrouw zijnde voor het leven getekend. Laten we wel zijn.
0: Onderzoek, als dit mijn dochter was of...
1: Dat zal je partner maar zijn.
0: Je wordt meegesleurd, ja, hoor, die gast.
1: Vreselijk.
0: Zo. Ja.
1: En in Amsterdam openen vandaag 12 plekken waar mensen kunnen afkoelen. Daar is water en er zijn zitplekken en toiletten. Volgens de GGD en de gemeente moet je dan denken aan locaties als een theater, kerk of buurthuis. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. En het Nederlands elftal hoefde gisteren niet te voetballen, maar er was wel een persconferentie. Rechtsback Denzel Dumfries nam daar even de rol op van teamarts en vertelde hoe het staat met de fitheid van de selectie.
4: Volgens mij is iedereen fit. Het ziet er allemaal goed uit. JP, zijn blauwe oog, is volgens mij weg. Er is maar veel een klein verbandje van een soort lijm hier rondom zijn wenkbrauw. Timber, goed volgens mij.
5: Meegetraind,
4: zit er goed in. Dus volgens mij ziet er allemaal goed uit, ja.
1: Nederland komt in de nacht van donderdag op vrijdag weer in actie. Om 1 uur speelt Oranje dan tegen Tunesië.
0: Fernando. Rise and shine. Good morning. Dave and Thames. Rain Dance.
6: Jouw

0: John of Fraser, J.R. met Panna.
1: Don en ik hadden een interessante situation. Een interessant gesprek. Lang verhaal kort. Ze ging onlangs aan een vriendin die ze al 11 jaar kent. Ze ging daar naartoe. Rond 12 uur hebben ze geluncht. En dat was het. Want pas om 9 uur 's avonds zei diezelfde vriendin... Oh ja, we gaan even wat eten halen. Nou, Donna moest de volgende ochtend vroeg opstaan. Dus Donna zei toen... Nee, dank je, ik moet weer naar huis.
2: Maar
1: toen
2: dacht ik... En dat is normaal.
1: Dat is heel normaal voor jou.
2: Het is mijn keuze dat ik vertrek. Dus ik hoef dan toch niet per se die persoon nu voor de rest van mijn leven af te schrijven. Of wat een evil vrouw is dat.
1: Maar zullen we de rol omdraaien? Stel nou dat ik bij jou was. Had je me 8 uur lang zonder eten gelaten?
2: Ik had het waarschijnlijk niet gedaan.
1: Waarom niet?
2: Waarom niet? Omdat ik waarschijnlijk...
1: Omdat je een hart hebt.
2: Nee, maar het is niet zo... It's not that deep. Wacht, we hebben Denicia aan de lijn. Denicia, wat vind jij ervan?
3: Ik vind dat Fernando overdrijft.
2: Oh, dankjewel.
1: Oh, dan heb je haar erbij gehad.
2: Nee, ik heb meerdere mensen gebeld en ze namen niet op. Moet ik iemand anders bellen?
1: Ja, haal iemand anders erbij.
2: Wie dan? Zeg maar.
1: We gaan iemand anders erbij.
2: Wie, dat toets ik het in, maar Denicia, leg...
1: Denicia, leg uit.
2: Nee, leg uit. Waarom overdrijft Fernando?
3: Omdat soms kan je ergens zitten en dan is het zo gezellig en dan vergeet je eigenlijk gewoon om te eten. En ik denk dat Donna volwassen genoeg is om te zeggen van... Ik heb honger, daar is je vriendin niet verantwoordelijk voor.
2: Precies. Ik heb zelf ook een aandeel erin dat ik besluit om er niet om te vragen. Dus dan is die persoon toch niet ineens evil. Er werd eten voorgesteld, het kwam alleen van mij te laat.
1: Er werd aan het einde van de avond eten voorgesteld. Goed vertellen.
2: Het einde heb ik zelf ingelast door weg te gaan. Denicia, dankjewel. Fernando die wil iemand anders horen. Dus Airline hangt ook.
1: Airline, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Hey.
4: Hi. Ja, ik vind ook, Nando heeft gelijk, man. In die 8 uur, weet je hoe lang dat is? Dat is gewoon een hele dag, hè? Ja. Je moet toch wat eten? Al was het iets kleins, wat je zegt, een pastaatje. Zullen we even snel een pastaatje maken? Weet ik veel. Maar je moet toch wel wat eten? Ze weten gewoon dat je de volgende dag moet gaan werken. Je moet gewoon weg.
2: Maar ja. Kijk, het eten werd ook gebracht. Het kwam alleen van mij te laat.
4: Dat was gewoon te laat. 9 uur, kom op.
2: Kijk, het was wel redelijk laat. Maar vind je dan ook, wat je zegt, Fernando heeft gelijk. Vind je dan ook dat ik die vriendin nu echt zeg maar laag op de lijst moet zetten?
4: Dat niet.
2: Dus je overdrijft toch?
1: Nee,
4: dat niet.
2: Zie je, je overdrijft.
1: Ik ben gewoon gevoelig.
4: Je overdrijft niet over dat het echt te lang is dat je iemand geen eten meer aan 8 uur.
1: Ja.
2: Maar je overdrijft wel in het feit dat die persoon dat het iets zegt over de vriendschap of wie die persoon is.
1: Hij
2: dat
1: zegt
2: is
1: in ieder geval
4: nee,
1: dat, het
4: dat niet. Want ik weet hoe meiden onder elkaar kunnen zijn. Je kan zoveel wegkletsen dat je gewoon vergeet dat je eigenlijk moet gaan eten. Maar alsnog, tussendoor, zou ik als vriendin wel denken van... Hey, ik heb best wel honger, man. Die salade is al lang geleden. Funnix.

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch was ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik hou je niet aan de lijn.
1: Nee,
0: weet wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
2: Voorzichtig, sowieso random. Very, very good morning. Gandalf is weer in de building.
3: Yes, sir. We zijn er weer.
2: We zijn eye on the prize.
3: Sowieso.
2: Ja.
3: Nou, dat was vanochtend iets minder prijsschieten, kan ik je vertellen.
2: Wat gebeurde?
3: Er stapte een man vanochtend tijdens de taxirijden vol enthousiasme en een aardige man. En ik ben altijd iemand zoals... Ik doe altijd kauwgom eten tijdens het rijden, omdat ik denk, ik moet fris ruiken, toch?
2: Ja, ja.
3: Dus gewoon uit beleefdheid, niet omdat die man iets had of zo, zei ik tegen hem van, joh, wil je ook een kauwgompje? En hij zei toen, nee, hoeft niet. En echt 5 seconden later zegt hij, nou, trouwens, weet je, doe maar wel, want ik kom er nu achter dat ik mijn tanden ben vergeten te poetsen.
1: Ah.
2: Ja.
3: En toen dacht ik, wauw. We hebben een tingy moffel hier zo in de doen.
1: Kijk, hij is wel eerlijk.
3: Hij is wel eerlijk. Maar ik zou me wel laten droppen bij een appie of zo, man. Want,
1: zo.
2: Nee, maar soms ben je ergens, heb je geen tandenborstel. En dan moet je... En je gaat niet meestal... Althans, zo ben ik niet. Ik koop dan mijn Albert Heijn ergens een tandenborstel. Maar ik ga niet met de tandenborstel voor iemand anders.
3: Nee. Maar dat bedoel ik. Kijk, moffel, op dat moment moet ik hem afzetten op locatie. Ik zou zeggen, hey, drop me even snel bij een appie.
2: Ja.
3: Dan haal ik even een tandenborstel of wat
2: creatief,
3: dan
2: ook. Tandpasta op je wijsvinger. En dan je tandenborstel.
3: Ja, maar gewoon, als je dat toch niet tandpasta al koop, haal dan ook een tandenborstel.
2: Nee, maar ik bedoel, stel je bent ergens blijven slapen waar je niet thuis hoort.
3: Ja, sowieso. Ja.
2: Dat je daar gewoon even op je hand zet. En dan gewoon over iemands wasdoekje.
3: Ja.
2: Of een hand.
1: Nee, met een handdoek?
2: Nee, het is gewoon een washandje. Zet je gewoon en dan poets je hem gewoon zo even.
3: Maar dan moet je die ook wel tot je beschikking hebben.
2: En je schraap je tong ook ermee.
3: Ja.
1: Met die handdoek?
2: Ja, met het washandje. Want op je tong blijft heel veel vuiligheid hangen. Daarom stinken mensen uit een moffel.
1: Maar
2: die tong
3: tong altijd wassen.
1: Maar als je dan te gast bent en die persoon ziet een afgelikte handdoek ergens liggen in de hoek, dat is wel vies hoor. Dus
2: nee, ik neem hem gewoon mee.
1: Dat vind ik ook vies. Eeuw, dan heb je zo. Stel je was in de taxi gestapt bij Quinna en dan zegt hij: ruik jij dat ook? En dan is het je broeierige handdoekje met je mondvocht.
2: Ik zou gewoon zeggen, ik heb geen idee wat het is. Ik ruik iets. Geen idee wat het is.
1: Is
3: maar zo begon ik dus de eerste rit. Dus ja, dan zit de energie er lekker in.
1: Rook je hem ook? Of
3: nee, maar je gaat wel bewust opletten. Dus probeer ook op mijn ademhaling te letten en zo.
2: Soms wordt het wazig als iemand stinkt. Hè? Dan komt er een soort walm eruit.
1: Eeuw.
3: Het had zomaar gekund.
2: Ja.
3: Het had zomaar gekund.
1: Hij had het gewoon niet moeten zeggen.
3: Want zometeen hebben we het afgelopen vrijdag over gehad. Take it natuurlijk. Overleden, helaas. Alleen ik vind toch dat we vaak mensen pas credits geven als ze overleden zijn. Zometeen een producer die ook wel meer credits moet krijgen.
2: Hi.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phonix.nl/vacatures. Volg Phonix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: It's Complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Check Funix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
3: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
4: Kan het ook sneller?
3: Ondernemers pakken meteen
4: nee,
3: door...
4: Ik voel dat doorpakken niet.
3: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
4: Sneller!
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
7: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Van Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Van Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via vanwakafest.com.
7: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
9: Check Funix ook op YouTube. Je vindt daar al onze series, reports, docu's en nog veel meer.
10: Abonneer je nu op ons YouTube-kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's.
11: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.

0: met zometeen muziek van Ira Starr, maar we hebben ook Jonna Fraser en SBMG. Alleen voordat we daar zijn, eerst nog even first things first. Afgelopen vrijdag natuurlijk Tay Keith overleden, hebben we het samen over gehad. Maar we gaan ook nog even stilstaan bij een andere fenomenale producer. Wie het is, dat ga je zo meteen horen. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Een hele goedemorgen.
1: Goedemorgen. Meer dan de helft van de jongeren komt iedere maand moeilijk rond. Dat is een stijging ten opzichte van 2 jaar geleden, toen nog maar 40% van de jongeren het einde van de maand financieel niet haalde. Dat blijkt uit onderzoek van budgetclub Nibud.
2: Mensen maken zich meer zorgen, mensen hebben meer moeite om rond te komen, mensen hebben meer betalingsproblemen. En we zien toch dat ook zich concentreert bij met name jongvolwassenen in de 20. Jongeren zijn ook juist vaak degene die huren, er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
1: Het betalen van de vaste lasten lukt jongeren vaak nog wel, maar de kosten van variabele uitgaven zoals boodschappen, vervoer en kleding wordt steeds lastiger. Bij de Brouwersdam in Oudorp is gisteren een Duitse toerist overleden. Die was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd door een omstander uit het water gehaald en gereanimeerd. Hulpverleners namen het daarna over, maar tevergeefs. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over vooral criminele Afghaanse asielzoekers die terug moeten naar Afghanistan. Er zijn geen afspraken over gemaakt waardoor ze in de EU blijven. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisia Hekster.
3: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
1: De Taliban is een gewelddadige groep die momenteel aan de macht is in Afghanistan. Het bezoek is omstreden omdat die groep de mensenrechten schendt. En als Nederland van Zweden wint, mogen jullie mij met bitterballen bekogelen. Dat was de belofte van een Zweedse TikToker. En gisteren was het zover. Zijn volgers hadden er zin in. Hij zette zich schrap in Tilburg.
4: And if you win, you're allowed to throw bitterballen at me.
5: Yes, yes. A deal is a deal.
6: Ja, we hadden ze van tevoren al in de airfryer gedaan. Dus ze waren gelukkig niet zo hard als dat het net was. Maar,
7: There was a lot of bitterballs. Frozen ones, melted ones. I got some in my face, some in my mouth, some in my nuts.
8: Wij hebben allemaal best wel druk met scriptie en zo. Alleen afleiding nodig, I guess.
7: Bitterballs everywhere.
1: Ja, ook zijn eigen meatballs bleven dus niet bespaard. Krijg je nog het weer. Nu nog aangenaam koel. De rest van de dag heet en zonnig. Het wordt 27 graden in het noorden en 32 in het zuiden.
9: Festival FOMO.
10: Hell no.
9: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
10: Oh my god.
9: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
0: Where Do We Go is onderweg, maar eerst La Vida Loca van Jonna Fraser.

Where Do We Go? And rest in peace, Dave Keith. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Het blijft een bekend gezegd, hè. Je gaat mensen nog meer waarderen als ze overleden zijn. En eigenlijk is dat gewoon het meest kromme wat er is. Waarom zou je mensen niet direct hun flowers geven als je het ze ook gewoon nog letterlijk zelf kan vertellen? Nou ja, nu in het bijzonder noemde ik Take Heat, maar ik vind sowieso, als we in de muzikale industrie blijven, dat producers meer flowers moeten krijgen, want zonder hun heb je namelijk geen eens een tune. Misschien heb je die docu gezien van A New Wave, maar daar vond Chirac ook dat hij toen tijdens de seriereeks van de concerten, dat hij ook meer moest krijgen dan dat hem verteld was. En eigenlijk ook volledig terecht. Hij is de lijm geweest die alles met elkaar heeft verbonden, echt waar. En een producer waarvan hij vandaag de dag eigenlijk in mijn ogen veel te weinig flowers nog steeds krijgt, dat is Timbaland. Want soms zit ik natuurlijk wel eens op Reddit, inspiratie opdoen. En dan lees ik dat mensen gewoon zeggen, Timbaland is overrated. En dan denk ik, wauw. The disrespect, the disrespect. En het ergste misschien nog van alles, als hij dus ooit niet meer onder ons is, dan zullen diezelfde mensen hem opeens wel zijn flowers geven. Maar goed, je kent het systeem. Tijdens Rewind of Phonics geven we die flowers wel al meteen. Samen met Justin Timberlake is dit Sexy Back.

0: Zometeen kan jij in de prijzen vallen door middel van de Morning Mashup. Twee tunes gemixt tot één. Alleen voordat jij en ik daar zijn. Miguel door je speakers met Adorn.
1: In the morning.
2: Morning Mashup.

0: kan dat ook?
1: Ja, dat kan.
0: Je kan echt alles laten doen.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Ik kan het veranderen en dan kan ik straks zingen. Kan dat?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: gaat.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. En als die zometeen door je speakers pompt en je denkt bij jezelf, Quincy, kom op nou, ik weet de juiste antwoorden. Dan kan je me dat gewoon laten weten door middel van een appje in de NPO luisteren. En ben je dan vervolgens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Ben je gewoon een Funnies Goodie pakket? Zo makkelijk kan het zijn, maar ik vind het sowieso al leuk en gezellig als je meedoet. Dus voor nu zou ik zeggen, luister goed mee, spits je oren. Dit is de

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Het is jouw moment om te shinen en zelfs met een Funnies Goodie pakket naar huis te gaan. Ja. NPO Luisterapp, die staat open. Drop de antwoorden erin waarvan jij denkt dat die goed zijn. Gaan we zo meteen kijken of je het ook daadwerkelijk juist hebt.

Jonah Fraser, This Thing, Serrano, To The Night. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend spelen The Morning Mashup. Zojuist heb ik hem laten horen. Veel reacties binnengekregen, maar zit de juiste ertussen? Daar gaan we zo meteen achter komen. Misschien ben je nu pas net ingetuned, denk je Quincy, ik heb hem nog niet gehoord. Dan zou ik zeggen, luister mee. Dit is The Morning Mashup van

0: Ja, Soufiane, die komt als eerste NPO Luisterrap ingeslijt. Die zegt tegen mij, Quinna, ja, dat is vet, Joe, Ashanti, what's love? En die andere weet niet hoe die heet. Oké. Ja, we hebben hem wel echt gewoon van je nodig, snap je? Ik krijg een appje van James en die zegt, Quinna, jij zoekt naar laten gaan en all I have. Oké. En Rendel, die heeft ook nog een voice memo toegestuurd.
1: Fat Joe en Ashanti. What's love got to do met Monica Geuze. Ik kan je niet laten gaan.
0: Oké, zullen we luisteren naar de juiste antwoorden?

Love Fat Joe en Ashanti. Dat betekent dat Rendel, jij bent de eerste die de juiste antwoorden heeft toegestuurd en naar huis gaat met het Fun is Goody pakket. Gefeliciteerd. Er zitten eigenlijk meer winnaars in de NPO Luister, maar ja, alleen de eerste die gaat er met de prijs van door. Maar don't worry, I got you. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Kan je gewoon weer meedoen met de Morning Mashup. Maar voor nu naar die tijden van Monica Geuze, die even Ronnie Flex mee en Frenna onder andere op de tune heeft. Dit is Laten Gaan tijdens Rewind of Funix.

Neo, Miss Independent tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy door je speakers. En ik hoop dat deze tunes ervoor zorgen dat je dinsdagochtend wat soepeler verloopt. Dat je er wat lekkerder in je vel gaat zitten. Het hete weer komt eraan. Blijf vooral hydrateren, veel water drinken. Maar zometeen een tune onderweg. Zeker voor de dames. Wat eigenlijk wel die anthem kan zijn, ook in 2026. Welke tune het is, dat hoor je zometeen. Eerst Bare Minimum.

0: Pretty Girl Summer. De anthem natuurlijk nog steeds voor alle dames. En zometeen ken je dat verhaal van die producer tag, waarvan de dame in kwestie nooit wist dat het een producer tag zou worden. Daarover zometeen meer, maar eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Wat heb je zometeen voor ons?
1: Een heftig schandaal in België. Daar zijn appgroepen ontdekt waarin mannen stiekem naaktbeelden delen van hun partner. Daar hoor je zo meer over.
0: Life is so weird. So weird.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Check Funix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Fawaka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibe, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via fawakafest.com.
3: The DJ and the DJ Fernando. Number love and number respect.
4: Yeah. Beelzoo.

0: aflevering op alle Funix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
4: Met zometeen muziek van Yves Laurent, maar we hebben ook I'm the One van DJ Khaled. En ken je dat verhaal van die producer tag waarvan de dame in kwestie niet wist dat het een producer tag zou worden? Nou, ik heb er zometeen het hele verhaal voor je. Hoe het in elkaar steekt hoor je na het laatste nieuws van Renske. NOS op 3, een hele goede morgen.
5: Goedemorgen. Er zijn tientallen chatgroepen waar mannen stiekem naaktbeelden delen van hun partner. De Vlaamse omroep VRT is daar achter gekomen. Na een verhaal over zo'n chatgroep in Italië tipte een vrouwelijke kijker ze dat het ook in België gebeurt.
6: Zij kwam er 4 jaar geleden achter dat haar partner, waar ze op dat moment al 20 jaar mee samen was, eigenlijk al jarenlang stiekem naaktbeelden van haar maakte. Als ze in de douche staat, als ze zich omkleedt in de badkamer, als ze naakt slaapt. En hij deelde die foto's, meer dan 1200 foto's zelfs, met andere mannen op verschillende fora en in chatgroepen.
5: De VRT heeft zo'n 20 van die sites en chatgroepen ontdekt. Daarin zijn naast Belgen ook Amerikanen, Italianen en Nederlanders actief. Een man van 23 is gisteren opgepakt toen hij een fiets probeerde te stelen in Tilburg. Het slachtoffer wilde de fiets in eerste instantie verkopen aan de man en daarom maakten de twee een afspraak. Tijdens de afspraak pakte de man een mes en ging hier vandoor op de fiets. Alleen had de dief niet door dat er een GPS-tracker in de fiets zat en daardoor kon de politie hem snel opsporen. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven om Israëlische burgers te beschermen. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat dat ook de gevechten in Libanon moeten stoppen. En opletten als je met het OV naar werk of school gaat. Morgen is er een grote OV-staking. Tot 8 uur 's ochtends rijden er geen treinen, metro's, trams en bussen. Het is een actie van vakbond FNV. Die willen een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid.
7: Ik hoop dat wij kunnen laten zien hoeveel mensen zich hier zorgen om maken. En dat ook de mensen die er misschien een beetje last van hebben, dit accepteren. Omdat ze snappen, ja, het is eigenlijk ook, gaat ook om mij. Of het gaat om mijn kinderen, of het gaat om mijn vrienden, of het gaat om mijn tante, mijn oom. Maar het gaat ook om iedereen. Iedereen raakt dit. Die verkorting van de WW en de afbraak toch ook wel een beetje van onze verzorgingsstaat.
5: Morgen na 8 uur komt het OV weer op gang, maar het kan daarna nog even duren voordat alles weer rijdt. Krijg je het weer? Ja, het is nu nog te doen. De rest van de dag wordt het heet en zonnig. Het wordt 27 graden in het noorden en 32 in het zuiden.
2: Festival FOMO.
8: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god!
2: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Zometeen Frenna Starlife. Eerst DJ Khaled met I'm the One.
3: Your

0: Highest Flex, Yves Laurent, Brasco, Blow. En mocht iemand ooit je random vragen om iets in te spreken, blijf dan goed opletten.
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Ja, het kan namelijk zomaar eens door een artiest verwerkt worden in een tune. Of misschien zelfs nog erger. Je wordt zelfs een producer/label tag. Nou, dat is Jessica Gomez overkomen. In eerste instantie zal die naam je misschien niet direct iets zeggen, maar als je dit hoort, dan herken je het waarschijnlijk wel.
2: What is this?
3: Maybach music.
2: I like this Maybach music. Sweet.
0: Ja, zij is de stem dus achter de label tag die Rick Ross gebruikt voor zijn label Maybach Music Group. En het ergste van alles is, ze wist niet eens toen ze dit uitsprak dat het daarvoor gebruikt zou gaan worden.
4: So I didn't even know that they were going to use it. Like I knew that it was at the beginning of that song, but they never they didn't use that song. Jay didn't use it on his album. No one used it. So when I say Maybach Music, he cut that and used it in all of his songs.
0: En eigenlijk dan dus ook nog het meest lijpe van het hele verhaal. Tot de dag van vandaag heeft ze er nooit geld voor gekregen. Rick Ross heeft een paar jaar geleden wel toegegeven dat het haar stem is. Maar omdat het gewoon in een soort speelse flow was, er is niks vastgelegd. Ja, is het gewoon gebruikt. Dus blijf altijd heel erg goed opletten. Ja, linksom of rechtsom. Het is eigenlijk wel een boss move, toch?

0: Night Skate, Trobi M's, Kaya Imani.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey.
2: Het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes sir, yes sir, yes sir. Het mooiste moment van de ochtend als je het mij vraagt. 11:30, tijd voor een bizar verhaal om thuis te delen zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Kan je zo meteen droppen in de NPO-luisterapp. Ik zou zeggen, pak hem er vast bij. Kan je zo meteen lekker snel meereageren en blijf vooral hydrateren. Veel water drinken. Hou ook even een blokje om. Weet je, je hebt hard gewerkt. Je verdient het oprecht. Vandaag zijn jij en ik in het dorpje Rovinje in Kroatië. Als ik het goed uitspreek, sorry als je Kroatisch bent. Niet boos worden alsjeblieft. Bewoners in een flat hebben daar sinds kort een nieuwe bewoner erbij op de vierde verdieping. Alleen, ja, die buren zijn er niet heel erg blij mee. Sterker nog, ze willen eigenlijk dat die bewoner zo snel mogelijk weggaat. Maar aan jou natuurlijk de vraag tijdens Bakkie Bizar. Wie is dan die bewoner van dat appartement? Is dat antwoord A, een paard? Antwoord B, een drillsergeant? Of is dat antwoord C, Chris en Fruitig? Ja, heeft hij gewoon een vakantiewoning daar in Kroatië, die Chris en Fruitig? Zou zomaar kunnen, antwoord C. Maar ja, het kan ook antwoord B zijn, een drillsergeant. Of antwoord A, een paard. Welk antwoord denk jij dat juist is? Drop het in de NPO-luisterapp. Gaan we zo meteen checken of je het juist hebt. En in de tussentijd heerlijke muziek door je speakers. Wat dacht je van Distinct en NASA? Dit is Business op Phonics. Goedemorgen.

0: nog een bizar verhaal om thuis te delen. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Oftewel, dit bakkie bizar. Ja, vandaag gaat het bakkie over een flat in Kroatië waar de buren niet blij zijn met een nieuwe bewoner. Alleen aan jou was wel de vraag, wie is dan die nieuwe bewoner van dat appartement? Antwoord A, een paard. Antwoord B, een drillsergeant. Of antwoord C, Chris en Fruitig. Ja, dat waren twee verschillende antwoorden die binnen zijn gekomen. Vaste luisteraar van de show, Kubra, die stuurde eventjes een voice memo door.
1: Hey daddy, ik heb hier de speakers. Ik ga voor antwoord B. Oké, bye-bye.
0: Ook Appie was er.
2: Hey you. Ik denk antwoord A. Bye-bye.
0: Ja, daar komt wel meer tempo in hoor, Appie. Dit zijn de twee meest voorkomende antwoorden die binnen zijn gekomen. Alleen de vraag is, welk antwoord is juist? Is dat antwoord A, een paard? Antwoord B, een drillsergeant? Of antwoord C, Chris en Fruitig? Het juiste antwoord, wat er in het appartement is gekomen, dat is antwoord A. En dat is in dat geval, is dat gewoon een paard. En dan denk je bij jezelf, huh, what? Wait a minute, een paard? Ja, het dier was verstoten van zijn moeder. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk hartstikke zielig. Toen dacht er dus iemand bij zichzelf, nou weet je, ik ga dat dier opvangen en die ga ik gewoon in mijn appartement ga ik gewoon verzorgen, zodat die aan kan sterken. En uiteindelijk is dat ook gewoon gebeurd. Maar er waren niet alle bewoners tevreden mee. Dus mocht je zelf in een appartement wonen, ik denk niet dat het beste idee is om gewoon een paard in je appartement te laten wonen. Het werkt niet goed. Het werkt niet goed. Nee, en eigenlijk is het ook wel een klein beetje zielig voor het dier, hoe goed het ook bedoeld is. Maar goed, tijd om weer de muziek in te gaan. Dior, Go Mama, die hoor je zo meteen. Eerst uit voor Siggy en Dins. Dit is Shushu.
3: Jacques Chirac.

voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar de

0: Floranes en Dylan Lieberamento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Sala Eddy.
2: Oh, sensationeel!
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje Van. Te zien op het YouTube-kanaal van Fanix en onze socials. Kijk nu naar Het Pleintje Van.

0: Een van die tunes die getipt wordt voor de zomertune 2026. Mauvais Joe met Pile. Pile, pile, pile, pile. Zometeen heerlijke tunes om de middag mee op te starten. De dikste van de week onder andere. En de man die vanavond in de Gelredome staat. Wie het is, dat hoor je zometeen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Wat heb je zometeen voor ons?
1: Een bijzonder gezicht in Hilversum vanochtend. Daar ging met deze zomerstemperaturen een strooiwagen de weg op. Waarom? Dat hoor je zo.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phonix.nl/vacatures. Volg Phonix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: Fawaka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via fawakafest.com.
3: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Check de leukste Phonix podcast nu via de Phonix app. Abonneer je snel en luister wanneer het jou uitkomt. Onderweg naar school of in de tram naar werk. Check ze nu allemaal in de Phonix app.
5: Phonix.
6: It's Complicated met Jay
7: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
6: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
7: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix-kanalen.
6: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonix.nl.
2: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonix en Phonix Gemist. Zien we je daar?
8: Your city, your sound.
9: Phonix!
10: Check Phonix ook op YouTube. Je vindt daar al onze series, reports, docu's en nog veel meer.
11: Abonneer je nu op ons YouTube-kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's.
12: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
11: Volg jij ons ook al?
13: Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @PhonixFM.
0: In the mood for vibes?
14: Luister dan nu het subchannel Phonix
0: Vibes.
14: Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
14: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: zometeen de dikste van de week. Maar ook Yo Silvio met Ketchup. Ja, vanaf vandaag begint het steeds warmer en warmer en warmer te worden. Dat brengt me meteen bij de vraag. Wat is jouw favoriete zomertune? De tune die voor jou echt de zomer symboliseert. Dat kan je droppen in de NPO Luisterapp. Gaan we het er zo meteen samen over hebben. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske, NOS op 3. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag. De Vlaamse omroep VRT heeft minstens 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen stiekem naaktfoto's van hun partner deden. De mannen maken beelden van hun vrouw die onder de douche staat of zich aankleedt en delen die vervolgens met andere mannen. Er zouden ook Nederlandse mannen actief zijn geweest. In sommige gevallen is dat al jaren aan de gang. Een van de slachtoffers zegt dat haar toenmalige echtgenoot zelfs mannen naar haar werk stuurde, zodat ze haar in het echt konden bekijken.
2: Die foto's waren ook totaal niet anoniem. Mijn voornaam, mijn familienaam, gewicht, lengte, alles. En ja, dus ook waar dat ik werkte, waar de mannen mij konden zien. Dat vind ik heel belangrijk dat er nog altijd dat er eigenlijk nog mannen zijn die komen waarvan ik altijd mij afvraag. Heb je ook een van die?
1: Veel mannen zouden het ook zien als een wedstrijd. Ze worden populairder als er meer mannen opgewonden raken van stiekem foto's van hun vrouw. Het Nibud zegt dat 38% van de huishoudens moeilijk rondkomt tegen 32% 2 jaar geleden. Daarbij spelen uitgaven aan bijvoorbeeld kinderen, vervoer en boodschappen een grote rol. En vaak is er ook te weinig spaargeld om tegenvallers op te vangen. Een opmerkelijk gezicht in Hilversum vanochtend. Er ging een strooiwagen de weg op om zout te strooien. Dat onttrekt vocht aan de buitenlucht, waardoor de temperatuur van het asfalt een paar graden daalt. Het wegdek gaat daardoor minder snel kapot. En Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud. Ze neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. Hij staat te trappelen om het leven voor zijn leeftijdsgenoten te verbeteren.
3: We gaan bijvoorbeeld investeren in schoolgebouwen. Die heb ik ook in de portefeuille. We gaan investeren in sportclubs waar jongeren heel veel komen. En we gaan investeren in bijvoorbeeld woningen voor jongeren. Want dat is toch het grootste probleem onder jongeren. De woningnood. Wij willen de jongeren graag vasthouden in eigen gemeente. Dan moeten er wel woningen zijn en daar gaan we mee aan de slag.
1: Ja, de 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren ook meer wil betrekken bij de lokale politiek. Krijg nog het weer? Ja, nu is het nog te doen. De rest van de dag wordt het heet en zonnig. Het wordt 27 graden in het noorden en 32 in het zuiden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luisterapp.
0: Wat is jouw favoriete zomertune? Drop het in de NPO Luisterapp.

0: wat is jouw favoriete zomertune? Want, speciale reden waarom ik het vraag. Eind juni gaan we het gewoon weer doen. Elk jaar, jaar in, jaar uit, de beste zomerse tunes. Die ga je voorbij horen komen in de Funix Zomer Top 500. Ik ga dit samen doen met Fruitige Chris. Ja, wij twee presenteren deze prachtige hitlijst. Alleen, wij zijn wel heel erg benieuwd. Welke tunes vind jij dat in die mooie hitlijst terecht moeten komen? De lijst is op dit moment nog leeg, er staat helemaal niks in. En jij kan dus jouw favoriete zomerse tunes doorgeven via www.funix.nl. Dan kan je stem uitbrengen en misschien komt jouw favoriete tune wel op nummertje 1. Alleen ja, vandaag beginnen we ook echt richting die hittegolftemperaturen te gaan. Dus ik denk, weet je, laten we gewoon alvast een voorproefje doen, jij en ik. Welke zomerse tune is voor jou echt gewoon jouw allernummer 1? Gewoon met vlag en wimpel. Dat jij denkt bij jezelf, ja, dat is voor mij de zomer. Als je deze tune voor me draait, kan je droppen door middel van een appje in de NPO luisteren. Ik ben heel erg benieuwd met welke tune je komt. Vergeet ondertussen natuurlijk ook niet te stemmen. Maar als eerst, geef eventjes door welke tune jij er zometeen wil horen als de nummer 1 zomertune.
1: Busy. Run it, bitch.

Money maken is verplicht voor mij. Maar ken je gekke kech, zo'n eeuw, fix voor mij. Fix een bitch, ben met neefjes. Nieuwe waggies, geen occasions. Geen Chinezen, heel veel Asian. Full rotation, geen relation. Heb geen tuintje in mijn hart, maar wel een tuintje in je huis. Don't. Heb geen money meer op zak, maar zie een beetje in je kluis. Vanaf en toe bij PC, net een motherfucking muis.

Wine Up, Nicky Jam, Anuel Dobbele. Tijdens Rewind of Phonix, wat is jouw favoriete zomertune? Aangezien we volgende week gaan beginnen met de Phonix Zomer Top 100 hier bij Phonix. Zomer Top 100, Top 500 trouwens. 500 heerlijke tunes. Je kan nog steeds stemmen www.phonix.nl. Zodat die heerlijke lijst gevuld kan worden. Maar de vraag was aan jou, ja, wat is jouw favoriete zomertune? En er zijn echt hele lekkere tunes voorbij gekomen. Onder andere Tour du Monde zie ik. Ik zie Zaza. Ik zie Peppa, Summertime. Maar er is één tune die toch heel vaak naar voren is gekomen. Dat is die tune van Don Omar samen met Lucienzo. Onder andere Badros die deze toestuurt en Toto. Dit is dan.

Amanda Paul met Keisha Cole. Give it up to me tijdens Rewind op Phonix. Nog iets minder dan een kwartiertje te gaan. Is het tijd voor kwart voor Quincy. Dus heb je een hete tune liggen waarvan je denkt, die moet zo voorbij komen? Drop hem alvast in de NPO luisteren. Girl,

0: maakt inmiddels geen muziek meer, maar er worden wel tunes over haar gemaakt. Joy Doe Filet met Rihanna.
1: Kwart voor Quincy.
0: Nog iets minder dan 10 minuten te gaan, dan is het kwart voor 1 en tijd voor kwart voor Quincy. 3 tunes die ervoor gaan zorgen dat energieniveau super hoog gaat liggen. En ja, daar past natuurlijk ook een heerlijke tune bij. En welke tune heb jij ervoor nodig om je energie echt sky high te laten gaan? Kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Die staat natuurlijk altijd voor je open. Alleen in dit specifieke geval wil ik heel erg graag van je horen welke tune jij zometeen zou willen horen. Meest voor de hand liggend, een heerlijke zomertune. Volgende week de Funnik Zomer Top 500. Maar als iets anders voor je werkt, dan is dat natuurlijk ook geen probleem. Het enige wat je wel dus moet doen, is het laten weten door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Ja? Dus open die NPO Luisterapp. Laat me weten welke tune jij zo meteen wil horen. Wie weet hoor je die dan ook tijdens kwart voor Quincy. In de tussentijd Architrex, Izzy SB, met Beetje Fout.

Maak me niet heet tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede middag, Quincy door je speakers. En het is 12:15. Elke werkdag 12:15 is de tijd voor 12:15. Drie tunes die voor veel energie gaan zorgen. King Niels die komt de NPO luisterrap in en die zegt... ja, weet je, Quinna, die favoriete zomertune van mij... dat is sowieso die van Soul King Tour du Monde. Heerlijke Franse vibes en hij blijft gewoon lekker. Ja, dan weet je hoe het gaat, toch? Eerste tune 12:15, King Niels. Je hoort hem nu door je speakers.

0: kan momenteel alleen met Shaba van A$AP Ferg en A$AP Rocky. Als ik die mag horen, dan zou ik heel erg dankbaar zijn. Kwart voor Quincy.
1: Phoenix. Yeah, turn me up. My voice. Yeah. Turn me up a little bit more. Yeah.

0: zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonics 5. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: It's complicated met Jay.

0: ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
1: Kan het ook sneller?
0: Ondernemers pakken meteen door...
1: Ik voel dat doorpakken niet.
0: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Mamacitas y papacitos, póngase lindos, que pa'l mundo está de vuelta.
4: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Palmundo Latin and Caribbean Heat naar het Almere Strand. 5 stages, de best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop sabor. Tickets via palmundofestival.com.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Dat betekent dat mensen die pech krijgen met hun auto zo snel mogelijk naar een tankstation of parkeerplaats worden toegebracht. Want op het asfalt kan de temperatuur flink oplopen. Rond 12 uur vanmiddag was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het hitteprotocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. En er zijn nu Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. Bij de Tweede Kamer komt vandaag een enorme lading post aan. Het gaat om een actie van Kerkasiel Kampen, die zo aandacht wil vragen voor meer dan 400 kinderen die in Nederland zijn geworteld, maar nog geen verblijfsvergunning hebben. Bijna 60 postzakken worden vandaag in Den Haag bezorgd, zegt de initiatiefnemer bij Hart van Nederland.
1: In totaal zijn het 120.000 kaarten. Ik kwam een tekst tegen van een mevrouw, denk van 96 jaar, die de oorlog heeft meegemaakt. En die daarin schrijft, ik ben er met de 96 en we hebben gezegd van dit nooit meer, dat we mensen uitzetten. Dus laat alsjeblieft die kinderen hier blijven. Ja, dat zijn natuurlijk hele bijzondere kaarten.
0: En het plan was om die brieven per postkoets met paarden naar Den Haag toe te brengen, maar door de hitte is besloten ze in een oud Volkswagenbusje nu te vervoeren. En voor wie de hitte al flink zat is, in Amsterdam kun je nu in een soort van diepvrieskamer stappen. Ja, voor zo'n 29 euro kom je dan terecht in een ruimte waar het min 114 is. En daar mag je dan maximaal 3 minuten in blijven. Deze verslaggever van NH Nieuws moest nodig afkoelen, maar zijn apparatuur moest wel buiten blijven.
2: Ik moet in ieder geval, ik heb nu slofjes aan en ik heb sokken aan. Ik moet ook handschoenen aan, want de puntjes van je lichaam...
3: Ja, die moet je natuurlijk beschermen. Je oren en je krijgt ook een mondkapje op.
2: Ja, precies. Ja. Bril af.
3: Bril af.
0: Ja. De reporter hield het een minuut vol in dat freeze lab en kwam met witte wimpers en wenkbrauwen weer naar buiten.
3: En hoe gaat het?
2: Oh, wat is dat koud. Ik heb gewoon ijs om mijn armen.
0: Nou, het weer, dat is geen verrassing meer. Het is overal zonnig en droog. Heet wel te verstaan. 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen hetzelfde recept, maar dan nog warmer dan vandaag.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

interessant. Meer dan de helft van Nederland ziet een siesta wel zitten. Dus gewoon een middagdutje. Ik zou zeggen, laat het gewoon doen. Let's go. Heerlijk. Goedemiddag trouwens, je hoort het.

natuurlijk. En even iets anders. Als er één Amsterdammer is met de beste one-liners, geloof me, een Amsterdammer met de beste one-liners, ja, dan is hij dat wel. En wie hij is, vertel ik je zo meteen.

les gaan parfum met je zijn touchet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met andere soorten drukte.

0: Voor Lil Kleine. Hij is gewoon een levende meme. Ik heb even mijn favoriete one-liners voor Lil Kleine op een rijtje gezet. Dan ga je gelijk begrijpen wat ik bedoel.
1: Je kan toch je collega of zo bellen? Je bent toch geen mogol? Je kan toch iemand informeren? Iemand bellen, mafkees?
2: Ga iemand vinden dan die doet wat ik moet bij je, snap je? En ook nog eens is wie, wat hij is. Dat kan niet zomaar. Ik maak me niet druk omdat ik heb geen concurrentie, snap je? Dat is wel gewoon zo, meen ik echt.
3: Papi, je hebt een slippertje gemaakt. Ik was lam in de stad en eentje liep achter me aan. En we zien om de hoek en ik stond zo voor mijn deur. En ze liep gewoon zo met me mee. Ze was al te gretig. Toen ging ze het volgende dag zo tegen haar vertellen. Ik heb je vriend gepijpt. Dan zeg ik, samen slecht die wijf.
0: Oh, wat een levende meme-icoon, die Lil Kleine. En als ik TikTok moet geloven, is dit echt wel zijn bekendste lijn, hoor.
1: Is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen.
2: Hey, waar ben je? Je laat mij alleen. Kont. Ik mis je. Ik haat je, ik hou van je, ik mis je, k***hond, waar ben je?

is eigenlijk best gek, toch? Sommige mensen zijn maar heel even onderdeel van je leven. Maar ze laten wel echt een spoor achter dat jarenlang blijft hangen. Mic check, 1, 2. Is this thing on? Mic check. Het moment dat we de vergrootglas even uit de verhuisdoos gaan halen. De line check. We checken even de lines van onze favoriete Phonics tracks en de bekende artiesten. En op deze mooie zonnige dinsdag gaan we even op een serieuze takje met elkaar. Dat moet af en toe ook even gebeuren. We doen het met de lines van Kevin en S10. De leven.

elke dag. Je weet niet hoe lang het duurt en zolang het er nog even is, geniet ik ervan. Dat is sowieso een quote die jij en ik gewoon altijd in ons hoofd moeten houden. Toch geniet van het leven. Je weet nooit wanneer het je laatste dag kan zijn. Ik vind dat echt heel mooi advies. En het beste advies wat ik ooit heb gekregen, komt van mijn vroegere basketbaltrainer. Ik was toen denk ik een jaar of 10 toen dit gebeurde. En ik kan wel voor mezelf zeggen, ik was best goed. Ik was voor mij een van de betere van het team. Ik kon schieten als de malle. Ik was voor die leeftijd ook echt een goede point guard. Weet je wel, degene die de bal naar voren brengt. Het was echt wel overduidelijk dat mijn niveau lag hoger dan de rest. Maar ik kreeg dus nooit complimenten van mijn trainer. Hoe hard ik ook mijn best deed, ik ging harder rennen, ik ging shooten alsof mijn leven ervan afhing. Ik kreeg geen blik, ik kreeg geen schouderklopje, niks. En ik werd daar zo gefrustreerd en onzeker van, zeker als jongetje van 10, dat ik gewoon na maanden dacht, ik heb gewoon geen plezier meer in de sport. En ik wilde eigenlijk stoppen, dus ik had de moed bij elkaar verzameld om het tegen de basketbaltrainer te zeggen. En toen zei hij, en dat ga ik nooit vergeten, klopt, ik heb je bewust een beetje links laten liggen. Omdat het voor mij heel snel duidelijk was dat je de betere van het team bent. Maar vaak zijn dat ook de mensen die het allersnelst lui worden. En om jou dus te triggeren gaf ik je geen complimenten, niks. Het heeft je echt geholpen, want je bent ook gewoon echt beter geworden die afgelopen maanden. En dat is mij zo bijgebleven. Basically zei die man gewoon, wees nooit te comfortabel in de situatie en blijf altijd in ontwikkeling. En tot op de dag van vandaag, hè, 19 jaar later, zit dat nog steeds in mijn achterhoofd. En hoe zit het bij jou eigenlijk? Wat is het beste advies wat jij ooit hebt gekregen?

0: elke dag. De track die je ook zometeen gaat horen. En ik weet dat dit een leven is en ik weet niet of het nog lang duurt. Maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan elke dag. Kijk, dat is advies wat jij en ik gewoon elke dag kunnen meenemen. Maar wat is nou het beste advies wat jij dus ooit hebt gekregen? Ik zie Dominique in de NPO Luisterapp sliden met het beste advies wat ik heb gekregen. Altijd doen wat je zelf leuk vindt. Als ik links wil, maar de rest zegt dat het rechts leuker is. Alsnog links gaan, wel open blijven staan voor nieuwe dingen en andere dingen. Maar uiteindelijk toch die keuze maken wat mijzelf gelukkig maakt. Dominique, 100.000%. Zo moet je het altijd aanpakken. Doe gewoon waar je hart ligt. Mirjam die zegt, mijn moeder zei vroeger altijd, ga nooit boos slapen als je iemand lief hebt. Vond ik vroeger overdreven. Totdat ik mijn vader onverwachts verloor. Sindsdien bel ik gewoon mensen op als er iets tussen ons zit. Dat advies draag ik gewoon elke dag met me mee. Heel mooi advies trouwens. Noor, wat heb jij?
1: Het advies wat ik ooit heb gekregen is van mijn opa. Die is 2 jaar terug overleden. Nou, hij was echt mijn mattie ouwe. Maar mijn opa die heeft 3 dochters en 2 zoons. Eigenlijk meer, maar die zijn op jonge leeftijd overleden. En mijn moeder en haar zussen die zijn naar Nederland meegegaan. En zijn zoons die zijn daar gebleven. En de dochters hebben hem altijd eigenlijk gedragen tot zijn sterfbed. En hij heeft mij altijd het advies gegeven van zorg voor je dochters. Ik heb zelf ook 2 meiden. En zijn advies was zorg voor je dochters, want zij gaan je dragen als je oud bent, weet je. Ja man, rest in peace grandpa.
0: Sowieso rest in peace naar jouw grandpa, rest in power. Heel mooi levensadvies man op deze dinsdagmiddag. Ik loof het. Door met de muziek, Line Check dus, Kevin en S10. Dit is de Leef Hierophonics.

En zometeen ook naar de headlines. 5 tracks van 1 artiest, a.k.a. de Beeplander. En gisteren zat hij erin. De artiest die in de winter het extra koud heeft. En in de zomer denk heel snel verbrand. Beeplander. Ik heb dan over Pitbull, de kale man natuurlijk. En zometeen naar de headlines. Dus een nieuwe artiest in de Beeplander.

0: Zin in sushi? Bestel snel haiijsushi.nl. Profiteer nu van de Haiijai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiijsushi.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiijsushi.nl.
2: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
6: It's complicated met Jay
7: en Mahi.

0: nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonics.nl.
2: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. ¿Qué más pues mi gente? Palmundo está de vuelta.
7: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerderstrand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh, Salsa Madhouse y muchos más. Tickets verkrijgbaar via palmundofestival.com.
6: Ay, qué chimba.
8: Palmundo. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Hermanos! Ja, dat dacht je.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Ook gemeentes nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo kun je nu in Amsterdam op 12 plekken verkoeling zoeken. Zoals in een theater of een kerk, zegt de GGD.
1: We hebben inderdaad die locaties benaderd van de buurt wil heel graag bij jou verkoeling vinden. Zou je extra maatregelen willen nemen bij zo'n hittegolf? Zoals water neerzetten, stoelen, zodat mensen echt even kunnen uitrusten. En ik hoop inderdaad dat mensen hier gebruik van gaan maken.
0: En het gaat om een proef van de gemeente. Die hoopt dat meer organisaties mee willen doen. Op zeker 20 websites en chatgroepen worden stiekem gemaakte naaktfoto's van vrouwen gedeeld. Die beelden worden door hun vriend of partner gemaakt tijdens het omkleden of het douchen, ontdekte de VRT. Mannen zouden onderling afspreken om die beelden uit te wisselen. En daar zitten ook Nederlanders bij.
2: Ja, we zien dat die groepen en fora, dat die wel echt een internationaal gegeven zijn. Dus we zien daar Belgen, maar we zien ook Nederlanders, Amerikanen, Italianen. Soms zie je dat mensen van dezelfde nationaliteit in kleinere chatgroepen verder zullen praten. Maar in het algemeen zijn die groepen wel heel internationaal. En kunnen we wel zeggen dat dat een wereldwijd fenomeen is.
0: De VRT sprak onder meer met een slachtoffer die er na 20 jaar huwelijk achterkwam dat haar man meer dan 1000 stiekem gemaakte foto's van haar had gedeeld. En dan moeten we het nog even hebben over de winterspelen. Ik weet het is een beetje gek met deze temperaturen. Maar de kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie nu goedgekeurd. En nu gaat het Franse organisatiecomité zich er nog over buigen. De winterspelen zijn in 2030 in de Franse Alpen. Maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. En daarom wordt er uitgeweken naar Tialf. Dat volgens commentator Jan-Kees van der Kun wel zo'n 800 kilometer verderop ligt.
3: Dan krijg je toch een apart schaatstoernooi. Terwijl de rest van de Spelen een eigen feestje heeft in die Franse Alpen. En de ijsonderdelen in Lyon, toch ook een beetje buiten de Alpen. Maar dat is nog te rijden. Dat is het jammere. Maar het zou prachtig zijn als dan weer eens Olympische wedstrijden gaan plaatsvinden in Nederland. Dat was voor het laatst bij de zomerspelen van 1928. Dus dat is ruim 100 jaar geleden dan.
0: En het Franse Olympisch Comité gaat er volgende week maandag verder over vergaderen. Hebben we nog weer voor je? Nou, dat is geen verrassing. Hè? Overal is het zonnig en droog, ook wel heet genoemd. 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden nu. Morgen hetzelfde recept, maar het wordt nog iets warmer dan vandaag.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: In dat building met Dave samen met Tems Raindance.

0: En elke keer mislukt hij weer en komt er een B-plender uit. Eén artiest stop ik erin, zelfde formule, met 5 tracks. Alleen wat er uit die B-plender komt is genadeloos snel. Hij gaat zo snel dat het echt lastig is om te herkennen welke artiest er vandaag in verstopt zit. Dus heb ik jouw hulp nodig. Wie hoor je zometeen in de B-plender? Heb je het juiste antwoord? Laat dan vooral even weten in de NPO Luisterapp. Als je dat ook heel snel doet, dan ga ik de keuze bij jou neerleggen als je allereerst in de NPO Luisterapp komt. Want dan mag je of Fanny sokken hebben, of een mini voetbal, helemaal de WK-stijl, customized bij Fanny. Maar dan moet je wel de allersnelste zijn, hè, in de NPO Luisterapp. Dus luister goed, wie hoor je hier?
1: B-Blender.
0: Ja, ja. In een hele snelle round-up heb je dus 5 tracks gehoord van 1 artiest. Maar wie is het? Laat het vooral even weten.

0: De nummer 1 uit de Phonix X-Chart, Fresh in KM, bare minimum op Phonix. Beat Blender. Ik ga toch even een rondje langs de velden maken in de NPO Luisterapp. Want we spelen de Beat Blender, 5 tracks voor 1 artiest. En er druppelen even wat de antwoorden binnen die ik toch even met je wil bespreken. Want ik zie Kevin voorbij komen met SBMG.
1: Ik doe niet meer mee.
0: Nee, Danny gaat voor Jonna Fraser.
2: Everybody's so creative.
0: Ty Vieni denkt dat het Frenna is. Nope. En Jonathan, wat zeg jij?
3: TSB man, zoek je Chris. Easy SB.
0: Nope. Easy SB is het ook niet. Nee, niet de artiest die zit in de B-blender van vandaag. 5 tracks heel snel achter elkaar en aan jou de opdracht. Welke artiest hoor je? Ik ga hem nog een keer laten horen, want ik kan me voorstellen dat hij net even te snel voor je ging. En je krijgt een extra hint van me mee. En die hint is dat 1 van de 5 tracks gebruikt een sample. En die sample komt dus van deze track. Eiffel 65, daarbij Deep Blue. Oh ja, en heel misschien zijn er ook meerdere mensen in de Beat Blender. Wie hoor je hier?

0: het liedje natuurlijk al horen. En de namen die voorbij kwamen in de NPO Luisterapp, die waren bijzonder. Bijzonder. SBMG, Jonna Fraser, Frenna, ICSB. Allemaal niet antwoorden. Dik zoek. Niet de artiest. Mocht je hem gemist hebben, zo klonk hij vandaag. Beatblender. Ik heb je misschien een beetje opgelicht, een heel klein beetje. 5 tracks van 1 artiest is natuurlijk de tagline van de Beatblender. Maar vandaag waren het er meerdere artiesten in 1 formatie. En dat waren...
1: Broederlie.

0: en Mino Dansie. Deze vijf tracks kon je dan horen. Ik ben benieuwd of jij de snelste was trouwens in de NPO-luisterapp. En die eer gaat vandaag naar... Sherwin! Gefeliciteerd, man.
1: Ja, thanks, man. Fucking grappig. Fucking grappig.
0: Jij was er overtuigd van dat je de snelste was, toch?
1: Ja, ja, 100%. Ik zat klaar met telefoon. Ik had mijn maatje in mijn oor. Hij zei ook, het is BL, het is broederliefde, het is broederliefde. Stuur gelijk, hè. Niemand maakt de kans.
0: Lekker, man. Ja, het heeft in ieder geval een prijs opgeleverd die jij mag kiezen. Ga je voor de Fanix sokken of wil je minivoetbal?
1: Sowieso die sokken, man. Die sokken wil ik al lang.
0: En die sokken zijn limited edition, hè.
1: Daarom.
0: Oké, die komen zo jouw kant op. En je mag het zeggen, man. Welke track van BL wil je horen?
1: Lost and Found.

Frenna door je speakers met Star Life. En ik kreeg net een bericht binnen in de NPO Luisterapp. Met echt een hele aparte vraag. Zo'n vraag waarvan ik denk, weet je, ik moet dit zometeen gewoon met jou op de radio gaan delen. Want deze persoon is van A tot Z helemaal de weg kwijt. Zometeen ga ik vertellen wat die vraag is naar Jade Lauren met Wacht Niet. Je voelt die...

krijg net een heel serieus appje in de NPO Luisterapp van Susanna met de tekst: Chris, zou ik mijn ex appen? Nou, ik heb daar een heel simpel antwoord op. Stel hè, als jij een vuilniszak hebt weggegooid en een vuilnisman heeft jouw vuilnis opgehaald, heeft hem naar de stortplaats gebracht en je moet al die moeite doen om naar de stort te gaan, om daar jouw ex terug te vinden, om tussen die kapotte matrassen vol met vlekken, beschimmelde pizza's en ratten die gewoon sprekend op je ex lijken, jouw eigen afval weer terug te zoeken. Met je nagels trouwens, hè, waar hij overigens nooit voor heeft betaald. Helemaal kapot graven. Die geur van rotzooi die meteen je neus inslaat. Kijk, misschien ben je het al wel gewend, want je bent toch al een keer met hem geweest. Dus op je vraag, Susanna, of je ex zou appen. Zou je dat doen? Ja, dan stel ik even deze vraag aan jou. Kan jij die stank weer aan? Die poepgeur. Gaat jou dat lukken, ja? Als je antwoord ja is, weet je, geen stress. Veel succes, veel plezier. Vergeet je neusgaten niet dicht te zetten.

0: kan dat ook.
1: Ja, dat kan. Je kan, echt alles laten doen. Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Ik kan het veranderen en dan kan ik straks zingen. Kan dat?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

De man die vanavond en morgenavond optreedt in de Gelderdome. Bad Bunny met Jonah Gooney hier op Phonix. Zometeen ook Issyus B, Dequenza, Henky T en Dopeboy met Festival. Na deze van Pop Smoke. This is what you know about love op Phonix. Een hele goede middag.

0: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.fanix.nl/vacatures.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check fanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: It's complicated met Jay en Mahi. We bespreken

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Mamacitas y papacitos, póngase lindos, que pa'l mundo está de vuelta.
6: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Pa'l Mundo Latin and Caribbean heat naar het Almere Strand. 5 stages, de best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop sabor. Tickets via palmundofestival.com.
7: Pa'l Mundo.
8: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
9: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
10: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Domino's.
13: De DJ's.
14: En de DJ Fernando.
15: Number love and number respect.
16: Yeah. Ben je op zoek naar de

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De lucht kan er de komende dagen wel eens een beetje viezig uit gaan zien. Want het RIVM waarschuwt voor smog. In het midden en zuiden van het land is de luchtkwaliteit morgen en donderdag slecht vanwege de hoge zon. Dat stofje ontstaat op zonnige dagen met weinig wind door een ophoping van luchtvervuiling. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. En morgen is volgens het RIVM de smog het ergst in delen van Flevoland, Utrecht en Brabant. Donderdag heeft de hele zuidelijke helft van Nederland er last van. Ouders van superzieke en gehandicapte kinderen stonden vanochtend voor de rechter. Ze willen namelijk voorkomen dat twee villa's met gespecialiseerde zorg hun deuren binnenkort sluiten. Ze willen dat eigenaar Villa Expert Care de zorg blijft aanbieden zolang er nog geen alternatief is. En zei ze dat de inspectie ingrijpt en daar zit wel haast bij, zegt onze verslaggever Mark Hamer.
1: Het was een zitting bij de kortgedingrechter met een spoedeisend karakter, want je zei, ja, ze moeten binnenkort sluiten. Dat is al 1 juli, dat is volgende week woensdag. Maar de rechter in kortgeding komt pas 2 juli met een uitspraak. De ouders en de advocaat die ik net sprak zijn bang dat het eigenlijk te laat is.
0: En dus zitten de ouders nog met veel vragen en onzekerheden.
1: Ze waren eigenlijk in verbazing, bleven ze achter. Ja, want ze willen inloggen op het rooster, kijken wie gaan mijn kinderen vanaf volgende week woensdag behandelen. Ja, en die roosters zijn voor ons nog leeg.
0: En volgende week donderdag is dus de uitspraak. Ja, en dan nog een oproep aan kateigenaren in Amsterdam. Steriliseren kun je leren, zeggen de dierenasiels daar. Want het aantal zwerfkatten in Amsterdam is hoog en de opvangen zitten allemaal overvol. Zo vol dat ook de kantoren van die asiels nu worden ingericht om de dieren op te kunnen vangen. Ja, het kan echt niet langer zo, zegt deze opvangmedewerker.
2: Ja, je denkt heel snel van, nou, eindelijk, we hebben wat katten verplaatst naar de kennels. Het is achterweer een beetje leeg. Kom de volgende dag binnen, zit weer bomvol. Heel soms voelt het een beetje als dweilen met de kraan open, weet je wel. Dus je doet wat je kan doen, maar soms is het wel een beetje te veel. Ja.
3: Dus we zijn dringend op zoek naar zowel vrijwilligers die ons komen helpen als pleeggezinnen die katten kunnen opvangen. Ja.
0: Heb je nog weer voor je. Na een hete dag volgt ook een hete avond. Komende nacht daalt de temperatuur tot een graad of 14 in het noordoosten, tot nog steeds een graad of 24 in de grotere steden in het zuiden en westen. Een plaknacht dus. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag.
4: Oh, wat een blessing.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Chris, Idali, Ronnie.

0: Je kent vast nog wel de eerste keer, hè? De spanning die je toen voelde. Die eerste schooldag. Je eerste werkdag. Of nee, nog mooier. Je allereerste paycheck. Hoe voelde dat? Die salaris werd gestort. En vervolgens ging het op aan nonsens. Nou, Idalie heeft al jarenlang moeten strijden voor zijn succes. Heel veel twijfels gehad. Ook had hij zelf niet echt geloofd dat hij next best zou worden in de scene. Maar kijk hem nu gewoon. Keihard werken wordt gewoon beloond. En zelfs Atje weet dit.
1: Idalie heeft, denk ik, voordat het voor hem ging lopen, heeft hij misschien 4 projecten uitgebracht. Hele projecten. Die over het hoofd zijn gegaan van heel veel mensen. Ja. Dat is wel wat je moet hebben. Want het lukt niet voor iedereen in één keer.
0: En nu heeft hij dus de allereerste nummer 1 hit te pakken. Idalie, je hoorde hem net met Ronnie Flex en Frenna met Populair of Phonics. Zometeen ook Molly featuring Beast en Honey met Party Girl. En deze track die volgens Drake net even te hard is voor de radio.
2: Ja. Hey, wow, yeah, hey.

0: must-haves.
1: Ja toch!
0: Jij hebt de festivalzomer van je leven. Samen met je bestie of mattie. Ga naar phonix.nl/festival en fix je FOMO met de Phonix Festipass.
2: Ik heb trouble met meerdere nippels en ik heb geen liefde voor.

aankomende maandag gaan Quincy en ik echt de hele week lang los met de Funnic Zomertop 500. Het is echt een lijst met de 500 allerheetste, allerlekkerste zomerse partytunes. En om alvast in die stemming te komen, wil ik eigenlijk wel van jou weten, welke track wordt onze powerpokkel? Welke zomerse track wordt onze powerpokkel vandaag? Laat het dan even doorkomen in de NPO Luisterapp. Ga ik alvast een plekje voor je vrijmaken in de playlist. Dan ga ik hem zometeen ook nog voor je draaien.

Nuf, Young Felix, Kleine John. Zeg het meteen hier op Phonix. Waar ik op zoek ben naar de Power Pokoe Summer Edition. Die ene track waar zoveel hype en energie in zit. Dat we gewoon sneller door het dak schieten dan Brobby volgens mij. You get me? En vandaag komt die van zowel Dennis als Blanche Noir. Want zij gaan allebei voor Busy. Kraantje Papi en Rolf Sanchez met Zin in de Zomer, man.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: This DJ and this DJ Fernando. Number love and number respect.
3: Yeah. Ben je op zoek naar de

0: sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Pas je eindelijk.

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi.

0: op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: ¿Qué más pues mi gente? Palmundo está de vuelta.
7: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerde Strand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh, Salsa Madhouse y Muchos Más. Tickets verkrijgbaar via palmundofestival.com.

0: Goedemiddag, ik ben Stef met het nieuws van NOS op 3 met zometeen Jozef.
1: Ho yeah! Ho yeah! Ho yeah! My lords, my ladies and gentlemen!
0: Ja, zometeen vertel ik je wat deze man in vredesnaam aan het doen is. Ik begin met ander nieuws, want het is bloedheet in delen van Europa. Vooral in Frankrijk en Spanje sneuvelen de temperatuurrecords. Hier in Nederland geldt vanaf morgenmiddag 12 uur code oranje voor 9 provincies vanwege de hitte. En onze weerman Peter Kuipers-Murke heeft de cijfers.
2: In het noorden van het land morgenmiddag temperaturen van 2 of 33 graden. In het midden wordt het 34 en in het zuiden van het land 36 graden. Voor de vrijdag zien we op dit moment in de verwachtingen 38 graden voor het midden van het land. En dan komen we in het zuiden van het land wel echt heel dicht tegen die eigenlijk bijna ondenkbaar gedachte 40 graden uit in juni.
0: En andere hitte-nieuws is er ook nog, want het RIVM waarschuwt voor smog. In het midden en zuiden van het land is de luchtkwaliteit morgen en donderdag slecht. Omdat het weinig waait, hoopt de luchtvervuiling op. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen daar last van krijgen. In de Jordaanse hoofdstad Amman is iemand om het leven gekomen bij gedrang onder voetbalfans. Gebeurde op een plein in het centrum van de stad. Veel mensen kwamen daar vannacht samen om de WK-wedstrijd tussen Jordanië en Algerije op grote schermen te volgen. In de menigte raakten mensen in de verdrukking. 9 mensen daar in de Jordaanse hoofdstad Amman werden gewond geraakt en naar het ziekenhuis toegebracht, van wie er eentje later overleed. Ja, en het zal je buurman maar zijn. Jozef uit Canberra, Australië, is nu officieel de luidste man ter wereld.
1: Ho yeah! Ho yeah!
0: Ja, hij zette een wereldrecord neer door superhard het woordje nauw te schreeuwen. 122,4 decibel haalde hij. Ja, ter vergelijking, de muziek in een club moet rond de 100 decibel zijn. En daar kun je eigenlijk niet voor oefenen, zoiets, zegt hij.
3: Nou, you can't really practice for it, but it's a lot of fun when you're doing it.
0: Ja, Jozef deed eerder mee aan dorp-omroeperwedstrijden en begon daarna groter te dromen. Hij belde dus het Guinness World Records, deed auditie en haalde dus een wereldrecord met zijn luidste schreeuw. Het weer, ja, het wordt zo'n nacht waarvan je denkt...
1: Oh yeah! Oh yeah!
0: Ja, oh jee, inderdaad. Een plaknacht komt eraan. 14 graden in het noordoosten tot nog steeds 24 graden in de grotere steden in het zuiden en westen. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Win deze week Vunstige Deuntjes Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
6: Youssef en Wes.
7: Goedemiddag met zometeen muziek van Gims en Distinct Spider. Is het eerst tijd voor een legend? Dit is Kizo met Jij Snapt Niet.

0: Gims, daarvoor bekend als Met Gims Distinct Spider.
1: Youssef en Wef.
2: Phonix.
3: Ja, ze zeggen Hot Girl Summer, maar niet voor Drake. Hij is voor het eerst een beetje gevoelig naar buiten gekomen. Hij heeft dus een lijst gedeeld waarin...
0: Drake?
3: Ja, hij heeft dus een lijst gedeeld met redenen waarom hij dus single is.
0: Oh, hij is nu op dit moment weer single, dus Drake.
3: Hij heeft volgens mij nog nooit in een relatie gezeten. Hij heeft nog nooit een huwelijk. Hij heeft één kind, maar dat is dan niet uit een relatie of huwelijk ontstaan.
0: Ja.
3: Maar ik vond het wel zoiets van, oh, dit betekent dat hij er misschien open voor staat. Maar wil je even die redenen horen?
0: Ja, wat zijn de redenen van Drake waarom hij single
3: zegt,
0: is?
3: Hij zegt, ik ben een overdenker. Ik ben heel zorgzaam. Ik ben heel energiek. En ik heb constant bevestiging nodig. Wat vind je dat raar?
0: Ja. Hij complimenteert zichzelf hier gewoon in dit lijstje. Nee,
3: maar,
0: is toch raar?
3: Nee, maar sommige mensen die hebben continu de bevestiging nodig dat er van hun gehouden wordt. En als zij dat niet voelen, ja, dan willen zij niet verder met wat ze dan aan het doen zijn.
0: Maar Drake, met alle respect, hoeft niet single te zijn.
3: Omdat?
0: Die man kan iedereen krijgen wie hij wilt. Ja, maar, niet iedereen, maar... veel.
3: Nee, van hij denkt dat dat dus de reden is waarom hij single is. Misschien wil hij wel een liefde, maar is het gewoon lastig?
0: Dan heeft hij iemand nodig die net zo succesvol is als hij.
3: Ja, ik denk niet dat het...
0: Dat niet boeit.
3: Ik denk dat dit misschien wel echt wel goed is. Zelfbewustzijn van jouw doen en laten. Ja, inderdaad. Misschien is dat wel goed om ook aan elkaar te stellen. Want is er ooit een reden voor jou geweest voordat je zeg maar getrouwd was, dat je single was? Of was het gelijk de eerste relatie, daar trouw je mee?
0: Dat is een goede vraag. Ik heb eigenlijk geen reden. Ik had altijd vriendinnetjes vroeger.
3: Oh, wat erg. Wat erg.
0: Ja, vroeger, vroeger.
3: Ik niet hoor. Ik kan wel één reden bedenken bij mij. Ik denk omdat ik echt heel koppig ben. Dat mensen, zeg maar, vooral mannen dat best wel lastig vinden.
0: Eerlijk.
3: Om met mij te zijn. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd waarom jij denkt dat je single bent. Laat het ons even weten in de NPO Luisterapp. En dan,
0: misschien ben je lelijk.
3: Nou, wat is dit nou weer?
0: Iedere mens is mooi.
3: Waarom zeg je nou zoiets?
0: Ik weet het niet.
3: Waarom ben je single? Laat het weten in NPO Luisterapp.

0: Ja, Roxy Dekker en...
1: Kevin altijd, toch?
0: En Kevin inderdaad met Jij hebt mij. Waarom ben jij single?
1: Ja,
0: Drake is single.
1: Ja, dat wisten we allemaal. Maar nu heeft hij een lijstje gedeeld met waarom hij denkt dat hij single is. En ik vond dat echt wel goed. Ik denk dat we dat allemaal wel een keer moeten gaan doen. Een lijstje maken met waarom wij denken dat we single zijn. En dat vraag ik dus eigenlijk ook aan jou. Waarom denk jij dat jij single bent?
0: Ja.
1: Bas die zegt, vrouwen tegenwoordig zijn bizar, man. Geen zin meer in. Ja, maar Bas, het gaat om jou. Het gaat niet om de vrouwen. Okay. Alex die zegt eerlijk, samen met één persoon komt later wel. Nu kan je nog proeven van het leven. Bruh.
0: Dat is zo iemand die zegt van ik wil eerst even losgaan en dan pas ga ik settelen. Ja. Maar dan, bro, dan ben je oud en lelijk, man. Dan niemand wil je meer. Sorry.
1: Ja, maar ik bedoel, je gaat het alleen maar moeilijker vinden om een relatie aan te gaan hoe lang je ermee wacht.
0: Dat
1: net
0: ook.
1: Zoals Drake.
0: Ja, want je hebt zo... Zeg maar, je bent zo gewend geraakt aan
1: alleen
0: zijn.
1: Precies.
0: Juist, ja, juist.
1: Dat je niet eens weet hoe je rekening moet houden met een ander.
0: Ja.
1: Bilo die zegt eerlijk, ik werk zoveel dat ik nauwelijks tijd heb om iemand te leren kennen. Oh my god. Ik heb exact hetzelfde gewoon.
0: Je krijgt
1: als je alleen maar aan het werken bent, ja, zeg maar, waar zou je moeten kijken? Je bent te moe om naar buiten te gaan.
0: Toevallig in de supermarkt een keertje.
1: Ja, is goed.
0: Ja, ja. Dennis die zegt, ik ben een levensgenieter en vind dat je toekomstige vrouw een aanvulling moet zijn op je leven. Dus nog niet gevonden.
1: Oh, goeie Dennis. Asheraf zegt, waarschijnlijk ben ik single omdat ik soms van die dagen heb dat ik niet wil praten met mensen. Dus als je een vrouw vriendin hebt, wordt dat wel een beetje een dingetje.
0: Ja,
1: ik ben een rare guy.
0: Een dingetje, Asheraf, bro. Ze stoppen
1: je
0: niet
1: kan
0: met
1: ook
0: praten.
1: Gewoon knikken en
0: ja,
1: zeggen. Ik hoor je, Toch?
0: Je bent geen rare guy, Asheraf. Is een goede overweging, man.
1: Ja, maar even serieus. Jij hebt een vrouw. De dagen dat jij niet wil praten met je vrouw, dan knik je toch gewoon ja. Je luistert toch gewoon met 1,5 oor.
0: Ja, maar dan heb je een chagrijnige vrouw.
1: Je moet actief luisteren.
0: Nee, maar je moet je vrouw trainen, zeg maar. Mijn vrouw weet nu inmiddels van wanneer wel praten, wanneer niet.
1: Oké. Elise zegt, ik ga geen stress...
0: Zou iedereen moeten krijgen, zeg maar.
1: Wat? Les? Training? Nou, misschien moet je het aanbieden, hè? Dat is de e-commerce
0: guys. Ja, dat zou wat zijn, ja.
1: Elise die zegt, ik ga geen stress hebben over een man, single life, happy life. Don't let your boyfriend stress you this summer.
0: Zo staat Elise er echt in, hè?
1: Ja, echt.
0: Ja. Wat is de conclusie?
1: De conclusie is echt, sorry jullie.
0: Maak een lijstje net als Drake.
1: Jullie allemaal hebben nog nooit een lijstje gemaakt, dat is wat ik hoor. Misschien een goeie.
0: En misschien is het ook een gebrek aan zelfreflectie.
1: Heb jij die dan?
0: Nee, nul, daarom. Oh, wat een sensatie hier op Phonics. Net zoals deze volgende tune van Chris Brown, Davido en Lo J. Dit is Sensational.

0: in tijd voor het middagtentamen, Wef? Oh ja, je mic moet wel openstaan.
1: Ja. Middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen. En wij hebben een teamgenoot nodig, maar volgens
0: mij... Jij?
1: Ik heb een teamgenoot nodig. Denk je mij te kunnen helpen? Dan kun je je team even een NPO-luisterapp sturen.
0: Want ik heb al iemand.
1: Ja.
0: Cindy? Cindy?
1: Je weet niet eens.
0: Ja, maar dat is van Noordin toch?
1: Ja, is goed. Maakt niet uit. Cindy, ik ga je wel onthouden als je bij mij in het team komt. Team even in de NPO luisteren.

0: YouTube-kanaal van Phonics en onze socials. Kijk nu naar het pleintje van.
1: Ja, je kan in WEF haar team gaan als je team WEF doorstuurt in de NPO-luisterapp. Zometeen meer, eerst Jonna Frezen, dit is Panna.

0: Key Black.
1: Huh? Hebben ze tentamen?
0: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Nee, ik heb niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Je gaat verliezen.
1: Kennisquiz van 5 vragen tussen mij en Youssef. Maar ik heb jou nodig om mij te helpen. Oh, want alleen gaat het me echt niet lukken. Vorige week ging ik echt wel lekker. Ik denk zo'n 3 dagen van de 4 dagen gewonnen. Dus het kan zomaar zijn dat het
3: ons gaat
1: lukken.
3: Oh, jij had alleen de laatste dag niet gewonnen.
1: Ja, en
3: toen kwam de eindbaas, zeg maar.
1: Ja, toen kwam Youssef. Dus ik wil Youssef gewoon een keer verslaan. Ik kan niet herinneren wanneer dat de laatste keer was.
3: Ja, je hebt wel eens gewonnen. Je hebt wel eens gewonnen.
1: Zou het?
3: Ja, je hebt wel eens gewonnen.
1: Nou, denk je dat je algemene kennis hebt en mij kan helpen? Dan kan je Timo even in de NPO Luisterapp sturen.
3: Ja, en ik heb zometeen Cindy. No diddy.
1: Ik ga je kapot maken. Maakt niet uit. Ik ga een sterspeler in mijn team krijgen. Ik ga straks flexen
3: op jou. Net zoals die tune die je zometeen hoort van Boef.
1: Oh,

0: Hoeveel hoeken heeft een
1: hek?
0: Wef.
1: Vijf!
0: Nee.
2: Wil je hem afmaken?
0: Goed. Ja, heel graag. Hoeveel hoeken heeft een hexagon?
2: Octagon. 8, hexagon.
0: 2,
2: 6.
0: 1-0 voor Youssef.
2: Hey. Nice. Ik denk, ik ken dit alleen vanwege de UFC. Daar heb je een octagon, zeg maar, die ring.
0: Oh, wauw.
2: Heeft 8.
0: Ja, zo dan.
2: Leuk.
3: Het middagtentamen.
2: Middagtentamen time!
1: Kennisquiz van 5 vragen tussen mij en Youssef. Het gaat weer helemaal nergens over. Zie je, hexagon, het had blijkbaar iets met mannen te maken. En dat weet ik natuurlijk weer niet.
0: Mannen?
1: Maar maak je, ik heb een man in mijn team die mij gaat ondersteunen. Hallo, Xavier.
4: Hi, goeiedag.
1: Hallo.
4: Hallo.
2: Ben je slim, Xavier?
4: Ik ben er klaar voor.
2: Oké, je bent er klaar voor.
1: Dat is
2: geen antwoord op de vraag, maar oké. In mijn team heb ik Cindy. Cindy, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Ja, of Noordin ik er ben, dat maakt niet uit. We gaan gewoon
5: maakt
2: winnen.
5: Niet uit. Nee, zeker niet.
2: Ja. Sander is de quizmaster. Yes, mag nog even een keertje de regels vertellen.
0: Ja, we hebben nog 4 kennisvragen over. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet die het niet, dan gaan we naar of Cindy of Xavier. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt hij niet afgemaakt. Degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we die ene bonusvraag.
2: Mm-hmm.
1: Oké. Okay.
2: You ready, Wef?
1: Ja.
2: Oké. Okay. Mensen aan de lijn, ready?
5: Zeker.
4: Ja, zeker. Okay.
2: Sander ready?
0: Altijd. Jij, Joes?
2: Ready? Iedereen ready.
3: Het middagtentamen.
0: We gaan verder waar het 1-0 staat voor Youssef. Vraag 2. Wat is de Engelse naam voor een ijsbeer?
2: Joes. 5. Polar bear.
0: Ja, dat is een polar bear. 2-0.
2: Shout-out naar Skyrim.
0: Vraag 3. Welke artiest staat in het dikste duizend?
2: Joes. Ik ben zijn naam. Die neefje van Quincy. Topperig.
0: Nee.
2: Hij is toch de dikste?
0: Ik zeg de dikste duizend.
2: Oh.
0: Wef, ik maak hem af voor je. Welke artiest staat in de dikste duizend met de tunes Love and Cardio?
1: Idali.
0: Ja. Dat is Idali inderdaad. Vraag 4. Een Engelse actrice, haar achternaam, is ooit gebruikt voor een dure tas van Hermès. Hoe heet die tas? Ja.
2: Joes?
0: 5.
2: Birkenbeck?
0: Ja.
1: Hè?
0: Birkenbeck.
2: Ja!
1: Hè?
2: Ja!
0: Jane Birkin. Ja.
2: Wat dik!
0: Ja.
2: Wat dik! Ik weet meer over tassen dan jou!
0: En dan heb ik nog de laatste.
1: Wat gebeurt hier, bro?
0: Voor de vorm. Vraag 5. Hoe heet het debuutalbum van 50 Cent?
2: Joes.
0: 5.
2: Ah, dit moet ik weten.
0: 3. 2.
2: Get Rich or Die Trying.
0: 4-1 voor Youssef.
2: Je mag eerst wat zeggen, Wef. Je mag eerst wat zeggen. Zeg eerst wat.
1: Het is gewoon, ik had echt het idee.
2: Maakt niet uit wat jij zegt, want ik heb gewonnen! Dat doe je helemaal niet, man!
1: Er komt ooit een dag dat ik jou ga verslaan, Joes.
2: Jij hebt me wel eens verslagen. Jij hebt me wel eens verslagen. Maar ik ben deze dag scherp.
1: Ik merk het, ja.
0: Oeh, maar die Birkenbeck was wel pijnlijk.
1: Ja, die deed echt wel pijn, hè. Een tas die ik misschien nooit ga kopen. En zelfs jij weet het antwoord.
2: Cindy, morgen weer?
5: Ja. Sowieso.
2: Je hebt het druk gehad, hè?
5: Heel erg, ja.
2: Wil je nog wat tegen Xavier zeggen, Wef?
1: Sorry, man. Volgende keer beter.
4: Volgende keer beter, sowieso. Komt goed.
2: En zo niet, ook goed. That's life.
4: Kom goed.
2: Broederliefde, maak me niet heet, die hoor je nu.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads, your city, your sound.
1: Zaterdag 4 juli in Imperial Venue. Ski Summer. Met natuurlijk Update. De Marui and the Love Messenger. Ever Under. New Stars. La Rouge. This Summer. Imperial Venue. Floraweg 198.032 ZG Amsterdam Noord. Haal de tickets online via yourtickets.nl. This Summer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Lijkt het jou tof om bij Funnix te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check funnix.nl/vacatures. En wie weet spreken we jou snel.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
7: Kan het ook sneller?
6: Ondernemers pakken meteen door.
7: Ik voel dat doorpakken niet.
6: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
7: Sneller!
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
8: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
11: It's Complicated met Jay
12: en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/news.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Na de zomer gaat het openbaar vervoer vaker en langer plat, dat zegt vakbond FNV. Zij organiseren een week lang vol acties tegen de plannen van het kabinet. Morgenochtend rijdt er 4 uur lang geen OV en op dit moment is er een demonstratie aan de gang in Amsterdam. En onze economie-reporter Roelof Müller is erbij.
1: Het staat hier best wel vol op het Beursplein. We hebben net de speech van FNV-voorman Hans Spekman achter de rug. Er zijn door het hele land demonstraties of werkonderbrekingen. Ja, morgen hebben we dan die OV-actie. Zeker heel vervelend, maar je merkt ook wel, ze zijn nog niet vol op het orgel. Ze houden echt nog wat middelen achter de hand. En vandaar dat we vandaag ook hoorden dat we na de zomer meer acties kunnen verwachten op het moment dat het kabinet die bezuinigingen in de sociale zekerheid, op de sociale zekerheid, niet van tafel haalt.
0: Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran gaan er steeds weer iets meer schepen door de straat van Hormuz. Gisteren ging het om 36 schepen, afgelopen weekend waren het er ruim 60. Het zal nog wel even duren voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, want op de hoofdroute liggen nog steeds mijnen op de grond. Voor de oorlog tussen de VS en Iran voeren er dagelijks meer dan 100 schepen door de straat van Hormuz. De Formule E komt naar Zandvoort. Dat is de volledig elektrische variant van de Formule 1. In juni volgend jaar worden op een circuit 2 Grand Prix verreden. Het is volgens het circuit een goede opvolger van de Formule 1 die deze zomer voor het laatst op Zandvoort wordt gereden. De enige Nederlander in de Formule E is Nick de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Ja, het is warm, hè? En het wordt nog steeds warmer. Veel gemeenten stellen daarom speciale ruimtes open waar mensen eventjes lekker kunnen afkoelen van de hitte. Onze verslaggever Onno Beukers was in Amsterdam bij zo'n koelteruimte.
2: In een supermarkt in Amsterdam-West. En daar zitten mensen eigenlijk tussen de koelschappen in om bij te komen van de warmte.
3: Ja.
2: U komt hier even de koelte opzoeken?
3: Nou, zeker weten. En de gezelligheid. Ik wist dat er hier koelte was, dat we wat konden drinken. Ik moest een paar boodschappen doen. En dan val ik met mijn neus in de boter.
0: Heb ik nog de rest van het weer voor je. Er komt een plaknacht aan, 14 graden in het noordoosten tot nog steeds 24 graden vannacht in de grotere steden in het zuiden en westen. Morgen wordt het nog een paar graden warmer dan vandaag.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
6: Youssef en Wes. Ja, zometeen tijd voor muziek van Jay Controlando. Eerst tijd voor Joe, Zoe Tauran. Dit is te laat.

0: Onyx.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
3: Het is weer tijd voor dat ene spel waar jij weer gaat moeten raden wie van ons twee aan het cappen is en wie de waarheid spreekt. Want de vraag is, Wef...
4: Who did it? En Sander, de producer, heeft een verhaal van één van ons twee eruit gepikt. En jij mag gaan raden van wie dat verhaal is. Hij gaat ons allebei één vraag stellen om erachter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
5: Vandaag weer iets bizars. Want het verhaal van vandaag is... Ik heb een naakte man gezien in het Kralingse Bos. Voor degenen die het niet weten, Kralingse Bos in Rotterdam dus. Joes,
3: ja.
5: Kan je even kort de situatie omschrijven voor me?
3: Dat kan ik zeker, Sanderinho. Even kijken. Er was een man daar in het bos toen we aan het barbecue waren met vrienden. Mm. En die was, ja, zijn behoefte aan het doen. Maar shit. Dan niet nummer 1, maar nummer 2.
5: Oh shit.
3: Dus ja, hij was helemaal naakt en er kwam iets tussen zijn benen vandaan.
5: Oké.
3: Ja.
5: Oké, TMI.
3: Je
5: toch,
3: snap je wat ik bedoel of niet?
4: Ja, het is een beetje te, veel info. Is goed, klaar.
5: Ja, mooi. Wef, hoe ben je omgegaan met die situatie?
4: Ik moet eerlijk toegeven, ik zag het en ik dacht, what the hell? En toen dacht ik, oh, misschien is dit een naakte gedeelte van het bos of zo. En toen ben ik gewoon verder gaan rennen.
5: Oh, ik ben benieuwd naar deze.
3: Hoe did it?
4: Ik heb een naakte man gezien in het Kralingse Bos. Was ik het of was Joost het? Laat het even weten in de NPR Luister-app.
3: En een spraakmemo, dat vinden we natuurlijk altijd extra gezellig. Dus doe dat vooral.

0: days of Fashion Week.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
0: Ja, ik heb een naakte man gezien in het Kralingse bos. Was het ik? Of was ik het of was het Wef? Je kon het laten weten via de NPO Luisterapp en dat hebben mensen ook echt gedaan, hè Wef?
3: Klopt inderdaad. Gino die zei het volgende.
4: Joes, goedemiddag jongens. Joes, je hoeft niet te verzinnen. Wef, dit was jij. Jij. Wef, dit was jij. Jij hebt het per ongeluk gezien. Ja, je hebt het gezegd. Een keertje heb je het verteld, Wef. Ja, je hebt het verteld.
0: Mannen, oké. Ik denk dat jij het hebt gedaan. Noer kwam ook met een spraakmemo.
5: Youssef, brother, you, TMI, too much informaciones. Please, don't do it. Don't say boobies. Niet goed. Ik denk dat het weg was, man. Lekker aan het hardlopen, ze is de wacht naakt, de man daar zo rustig. Hij kijkt haar aan, oogcontact, zij denkt, what the fuck? En hij denkt ook, what the fuck? En weg rent gewoon door. Waarschijnlijk tempo versnellend. Maar ja, dit is sowieso weg, man.
0: Oké, zo, heel uitgebreide memo was dat.
3: Ik ga stuk. Wow. We hebben ook een poll geplaatst op onze Instagram. @NoordenNWeb. En 25% die denkt dat Yous het is. En 75% die denkt dat ik het ben.
0: Mm-hmm.
3: Maar wie was het?
0: Daar komen we nu achter.
1: Who did it?
2: Het was Wef.
3: Luister, dit is gewoon afgelopen zondag gebeurd, hè? Ik bedoel, 2 dagen geleden. Ik ga voor het eerst in mijn leven, anders dan met de marathon, rennen in het Kralingse Bos. Ik ren, ik denk, nou gezellig. Ik zie 4 mensen liggen. Ik denk, nou gezellig, lekker, weet je, het is lekker weer.
0: Zonde.
3: Daarna, ik kijk goed. Ik begin wat langzaam te rennen. Ik denk, hey, is die man nou naakt? En hij ligt zeg maar echt met zijn benen als een vlinder naar buiten. Dus zeg maar echt vrij naar de zon toe, zeg maar. Ik zo, en ik zo om me heen kijken en ik zie mensen er gewoon langs rennen. Ik zo, is dit normaal?
0: In het openbaar, gewoon in het park.
3: Is dit normaal? Dit is toch niet normaal? Ja, ik vraag me dit af. Kijk, ik weet vroeger uit mijn jeugd dat je nog wel naaktgedeeltes had op het strand. Nu niet meer.
0: Ja, je hebt ze nog wel, naaktstranden.
3: Ja?
0: Ja, je hebt wel bepaalde plekken waar je naakt kan gaan en nudiste plekken en zo.
3: Ja, maar ik vind eigenlijk dat het gewoon helemaal niet meer kan. Ook die nudiste plekken, man. Maar ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. Denk jij of vind jij dat je gewoon naakt mag zonnen in het park of in het strand? Laat het even weten in de NPO Luisterapp, want ik ben echt geschrokken.
0: Ik ben bang voor de reacties in de NPO Luisterapp. Oké, laat maar doorkomen.

0: حرام برور، حرام حرام. يوسف
1: اوف فانيك. Ja, vind jij dat je gewoon naakt mag zonnen in het openbaar? Dat mag volgens mij ook niet zomaar, hè?
2: Ja, je hebt volgens mij plekken waar je gewoon naakt kan liggen. Maar ja, ik ben gewoon benieuwd of jij die luistert, denkt dat dit nog kan. Ik vind echt dat dit per direct overal moet stoppen. Samira zegt op een naaktstrand prima, maar midden in het park hoeft van mij niet. Er zijn ook kinderen bij.
1: Alia zegt, mensen maken vaak een groter probleem dan nodig is.
2: Ja.
1: Oh, dit lijkt me iemand die...
2: Mike die zegt, gewoon op een aangewezen strand doen, dan heeft niemand er last van.
1: En ook een spraakmemo van Toto.
3: Tegenwoordig kan die shit toch niet meer. Dan heb je naaktstrand en dan heb je drie borsten naast. Een hele filmploeg tegenwoordig, al die perverts hier. 24/7 cameraploeg ernaast.
2: Oh, Gianni die zegt, Kralingse Bos heeft al jaren een nudistenstukje. Daar was ik gewoon langs aan
1: het rennen. Oh, daar ben jij gerend.
2: Crazy. Luister, ik zeg je eerlijk, dat vind ik dus ook heel erg irritant als ik naar bijvoorbeeld een spa wil. Heel veel spa's in Nederland, daar moet je gewoon naakt naar binnen.
1: Wat?
2: Ja, wist je dat niet?
1: Nee.
2: Je hebt maar één badkledingdag per maand. Ja, het is echt, misschien is dit een soort Nederlands ding of zo.
1: Wat is het met die... Ze hadden ook in Duinruil hadden ze een soort van wekelijkse... Ja, in het zwembad bij Duinruil hadden ze een wekelijkse activiteit dat nudisten daar naakt gingen zwemmen.
2: Wat is dit, jongens? Ja. Ik ga nooit meer daar naartoe. Dankjewel, je hebt voor mij verpest en voor mijn kinderen. Nu ga ik nooit meer daar naartoe, Youssef. Dankjewel.
1: Ja, zeg maar.
2: Ja, bedankt. Je hebt helemaal voor me verpest, man. Mijn jeugd, alles.
1: Beter, joh. Wil je zwemmen daar waar al die naakte mensen zitten te pissen?
2: Nee,
1: daar,
2: niet meer.
1: Iedereen pist sowieso daar in die zwembad. Dus ik zou er sowieso niet zwemmen.

0: party. En ja, stel Wef, je bent als voetballer mee naar het WK, maar je vrouw gaat elk moment bevallen. Wat zou je doen?
1: Ja, je vrouw heeft toch al gezegd dat je moet gaan? Ja, ik ben echt wat makkelijker.
0: Ja, het overkwam dus de Belgische voetballer Doku. Die gaat mogelijk het WK tijdelijk verlaten omdat zijn vrouw elk moment kan bevallen van hun eerste kindje.
1: Oh.
0: En de Franse presentatrice die deelde haar mening dat ze vindt dat een vader een figurant is tijdens een bevalling. En je kind nog je hele leven hebt, dus ja, hij hoeft eigenlijk niet te gaan die kant op. Dat is wat zij zegt.
1: Kijk, weet je wat het is? Ja, het is wel je allereerste kindje, dus ik denk dat je zoiets wil meemaken. Maar zelf zou ik als vrouw zijn het niet erg vinden. Als mijn partner, dit maakt hij misschien maar één keer mee of zo in zijn leven.
0: Ja, maar die eerste keer wat jij zegt, je moet erbij toch zijn. Ook al wil je, kijk, want het ligt aan de vrouw, hè?
1: Ja.
0: Want je hebt van die vrouwen die willen juist heel graag dat de partner erbij is.
1: Ja.
0: Maar je hebt ook van die vrouwen die, die willen.
1: Ja, ik heb echt liever niet dat je me aanraakt of tegen me praat, hoor. Kijk, ik vind het wel fijn dat je erbij bent voor de andere randzaken. Zoals toen met mijn ex-man dat hij echt mijn andere dochter bij zich kon houden. Maar ik heb niet van dat je me duwt of zegt dat ik het goed doe of aan mijn haar zit of zo. Dat zou ik echt helemaal wild worden gewoon.
0: Maar je zou niet van je man eisen, hij is profvoetballer, hij speelt WK.
1: Ik zou niks eisen. Maar ja, het is je eerste kindje, daar wil je denk ik zelf bij zijn. Hm. Ik denk ook niet dat de vrouw dit heeft geëist, hoor.
0: Nee, maar er is dus heel veel commotie hierom ontstaan, zeg maar, online. Mensen die zeggen van ja, nee, hij hoeft niet per se daarbij te zijn inderdaad. Maar sommigen die zeggen van nee, laat die man zo snel mogelijk naar zijn kindje gaan.
1: Ja, het is wel je allereerste. Het is een lastig, hoor.
0: Nou, als jij in deze situatie zou zitten, zou jij blijven bij het WK? Of zou je je partner steunen bij de bevalling?
1: Ja, deel jouw keuze in de NPO Luister-app en vertel ons ook waarom.
0: Ja, dat is heel belangrijk, hè? Waarom?

0: kleine. En ja, het overkwam de voetballer van België, topspeler Doku, die... ja, zijn vrouw die is aan het bevallen. En die man gaat waarschijnlijk ervandoor om erbij te zijn bij zijn eerste kindje. De bevalling.
1: Nou, ze is al bevallen.
0: Is ze al bevallen?
1: Ja.
0: Wat?
1: Ja, dat zegt iemand. Emin zegt dat namelijk. Het is inmiddels achter de rug. Hij is vader geworden en hij was erbij. Hij heeft niets gemist. Ze speelde immers gelijk tegen Iran. Maar iedereen moet het lekker zelf weten. Zijn vrouw vond het prettig en hij achtte het waardevol. Ik kon het missen als kiespijn. Niks voor mannen. Dus in zin van, hij had het liever gemist.
0: Ja. Oké, okay, ja. Okay, wat hebben we nog meer? We hebben ook nog Trinity aan de telefoon. Trinity, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Hoe kijk jij hiernaar?
2: Ja, nou, ik vind dus, als ik mijn moeder en schoonmoeder bij de bevalling heb, dan is het voor mij al prima en dan mag hij gewoon daar blijven. Het WK is 1 keer in de 4 jaar, het is niet zomaar een wedstrijd. Dus ik zou zeggen, ja, blijf daar lekker. En doe je werk.
0: Knap. Ik vind het knap dat zij dat gewoon zo zegt. Ja, toch? Ja. Ik bedoel, er zijn weinig vrouwen die dat begrijpen hoe belangrijk een WK is.
1: Ja, ja, maar nou, Kelly die denkt er echt anders over, hoor. Die zegt werk is werk. Ook voetballen, dat is gewoon werk. Bij je gezin kunnen zijn op zo'n cruciaal moment.
0: Dat moet wel.
1: Ja, dat moet op nummer 1 staan.
2: Ik denk dat ik me zou irriteren aan mijn vriend. Ik denk echt dat het me zou irriteren als hij bij mijn bevalling is. Dus ik denk dan, ik heb liever gewoon iemand bij me die het begrijpt. Gewoon mijn moeder of mijn schoonmoeder in plaats van mijn
1: eigen. Want jij hebt nu geen kinderen?
2: Nee, nog niet.
1: Maar jij hebt dus al, zeg maar, in je toekomstige bevalplan, mijn vriend mag er niet bij staan.
2: Nou, hij mag erbij staan, maar als hij dan iets belangrijkers te doen heeft, zoals dat WK, dan zal hij niet doen, want hij is geen voetballer. Maar dan mag hij gewoon gaan.
0: Ja?
1: Ja, het verschilt echt per vrouw.
0: Ja, je mist misschien ook niet echt iets. Je mist dit bijvoorbeeld.
1: Dat helemaal niet.
0: Echt wel.
1: Niet elke vrouw moet poepen tijdens de bevalling. Ik weet niet wat je zegt.
0: Die baby poept toch?
1: Nee.
0: Die baby moet toch poepen?
1: Youssef, je hebt letterlijk 1 kind en je hebt volgens mij geen idee hoe een bevalling gaat. Maar maakt niet uit.
0: Oké, okay, nou Trinity, dankjewel voor het delen van je mening.
2: Ja, dankjewel.
0: Oh, ja, ik was erbij hoor, bij die bevalling.
1: Ja, blijkbaar heb je niet gekeken, want je snapt geen
0: sowieso
1: kind.
0: Niet, sowieso niet.
1: Letterlijk.
0: Nee. Maar goed. Night Away, die hoor je nu hier op Phonics van A1 en J1, Tion Wayne.

effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds, your city, your sound.

0: online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
6: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
7: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
8: Kan het ook sneller?
7: Ondernemers pakken meteen door.
8: Ik voel dat doorpakken niet.
7: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
9: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popcaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
10: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Domino's.
10: Nu ook in Gouda. The best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
14: It's complicated met Jay
15: en Mahi.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Afslankmiddelen zoals Ozempic en Mounjaro hebben naast de aanpak van obesitas ook andere positieve effecten. Vooral bij aandoeningen die juist niet te maken hebben met overgewicht. Deze verslaggever van Nieuwsuur dook in de onderzoeken.
1: Ik denk dat het meest aansprekende voorbeeld gaat over hart- en vaatziekten. Daarbij hebben ze in een studie gezien, mensen die hebben ze deze middelen gegeven. Nog voordat er gewichtsverlies optrad, na 3 weken, was er al een verbetering te zien van de vaatkwaliteit, van de vaatgezondheid.
0: En ook zijn er studies die positieve effecten laten zien bij verschillende vormen van kanker, slaapapneu en zelfs HIV. In Leeuwarden hebben honderden mensen afscheid genomen van Jelte de Haan. Hij overleed een week geleden. Het jongetje van 5 groeide uit tot het gezicht in de strijd tegen metabole ziekte. Onder meer tijdens Serious Request van 3FM. Deze mensen kwamen Jelte een laatste groet brengen.
2: Hij heeft wel wat losgemaakt in Nederland, maar ook bij mij. En om hem de laatste eer te bewijzen, ben ik langs de stoet gestaan en heb ik een stukje meegelopen.
3: Volgens mij heeft zijn leven heel veel betekend. Voor heel veel mensen die het optimisme van het jochie zagen. De kracht van de familie. Maar ook de zekerheid van dit verdriet wat zou komen. En ik denk dat heel veel mensen dat gevoel ook meegemaakt hebben.
0: En als laatste hoorde je burgemeester Buma van Leeuwarden. Jeltes familie had laten weten dat iedereen die het wilde een laatste groet mocht brengen vanochtend langs de route in Leeuwarden. En die uitvaart was ook live te volgen via een website. En Staatsbosbeheer wordt helemaal plat gebeld door mensen met ideeën over hoe een gestrande camper kan worden weggehaald. Ja, hoe zat het ook alweer? Afgelopen week zakte een camper door een houten vlonderpad in een natuurgebied in Drenthe. Deze bestuurder had waarschijnlijk een verkeerde afslag genomen. En mensen keken donderdag raar op toen het gebeurd was.
4: Ik werd gebeld door een omstander, een recreant, die had gezien dat er een camper door onze fietsbrug is gezakt.
5: Oké, ik zie dus dat er een camper...
6: Dat is inderdaad een camper die door de brug is gezakt.
5: Juist.
7: Vervelend voor hun.
0: Ja, die gestrande camper staat er nog steeds. Er mogen geen zware machines worden ingezet, omdat het een beschermd natuurgebied is. Staatsbosbeheer zegt dat mensen bellen met de tip om een Chinook-helikopter in te zetten. Heel lief, al dat meedenken, zeggen ze. Maar het is broedseizoen en ook dat is geen optie. Gaan we naar het weer toe. Vannacht is het nog steeds warm, vooral in de grotere steden. Morgen wordt het pas echt heet. Heel veel zon en temperaturen tussen de 32 en 36 graden.
8: Festival FOMO.
9: Hell no.
8: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
9: Oh my god.
8: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
10: Yeah. Ja, ik zal maar blijven luisteren, want zometeen gaan we kaartjes weggeven voor Funstige Deuntjes. Eerst tijd voor Russian. Dit is Pongo.

0: lucky one.
1: Funzige kreuntjes.
0: Ja, we gaan dus kaartjes weggeven voor funzige deuntjes. Zaterdag 4 juli in Amsterdam met optredens van Wef.
1: Frenna, broederliefde, Ronnie Flex. En ik ben er ook bij.
0: Ik ook.
1: Jij bent er ook bij. Crazy. Ja, mogen we dat toch zeggen? Dat mag toch niet?
0: We hebben het nu bij deze gezegd.
1: Ja, als je het al hebt gezegd, dan mogen we zeggen dat we daar...
0: We gaan naar de radioshow doen.
1: We gaan naar een radioshow maken.
0: Ja, gezelligheid met allemaal artiesten die gezellig langs gaan komen. Dus dat wordt superleuk. Maar wat nog leuker is, is...
1: Dat jij kaartjes kan winnen, maar niet zomaar door funzige kreuntjes te spelen. We laten je een tune horen en een woord is weggekreund en jij moet... Jij moet gaan raden welk woord dat is. Wil jij dit wil jij gaan spelen voor die kaarten? Stuur dan nu funzige in de NPO Luisterapp.
0: Oh, we gaan het nog niet laten horen.
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, is wel heel makkelijk dan, hè?
0: Ja, gewoon alleen funzige dus.
1: Ja, funzige.
0: Oké, nou, telefoon bij de hand houden, ook heel belangrijk voor als we je bellen.

0: Live.
1: Funzige kreuntjes.
2: We gaan kaarten weggeven voor funzige deuntjes zaterdag 4 juli in Amsterdam. En ja, dan moeten we het natuurlijk spelen zoals altijd. Door één woord weg te kreunen van een tune. En jij moet gaan raden welk woord dat is en wie dat gaat spelen is Shalina. Hallo.
3: Hoi.
4: Ja, Shalina, 28 jaar uit Rijswijk.
3: Ja, klopt.
4: En wie zou je graag willen meenemen mocht je die kaartjes winnen?
3: Dan zou ik met mijn vriend gaan.
2: Is dit de eerste keer dat je naar funzige deuntjes gaat?
3: Nee, toevallig niet.
2: Oké, dus je bent wel echt een funzige fan?
3: Ja, feestje is altijd leuk.
2: Oké, dan. Nou, het is heel simpel.
4: Ja, wij laten je een tune horen waarvan een woord dus is weggefeund, gekreund. En jou de taak om te horen welke tune het is.
2: Nee, welk woord dat is.
4: Oh, welk woord het is. Sorry, ik moet het wel goed zeggen inderdaad. Dus welk woord is dus weg?
3: Oké. Goed.
4: Heb je het niet goed? Dan kan iemand die kaartjes kapen. Dat kan via 09093869. Maar daar gaan we niet van uit.
3: Nee, gaan we niet.
4: Oké. Shalina, ben je ready?
3: Yes, I'm ready.
4: Dan komt-ie.

0: Weet je het al?
1: Ja, ik ben blind op zoek naar Do.
2: Maar is dat het wel?
0: Naar wat?
1: Naar Do.
0: Naar Do?
1: Naar Do.
0: Dat is helemaal goed!
2: Nou, Youssef. Nou, je wint twee kaarten. Je wint twee kaarten naar Vestige Deur, dus we zien je daar.
1: Super, hartstikke leuk. Dank jullie wel.
0: We zien je daar, Shalina.
2: Heel veel plezier, Shalina.
1: Dank je.
0: Ik moet even wat concentratie op gaan doen en zo. Net zoals deze volgende tune van Ronnie Flex en Jonna Frezen. Je hoort hem nu.

0: Ça sert à rien.
1: Misschien is hetgeen wat je elke dag eet en elke dag doet, zelfs zo ongezond dat het elkaar gewoon versterkt. Want okay. Is een portie varkensvlees eten nou even slecht als het roken van één sigaret?
2: Hada!
1: Vandaag gaan we samen het verder onderzoeken. En je hoort het straks in Hoe Heft de Wilde Weetjes.
0: Ja, echt varkensvlees gewoon?
1: Ja, of het eten...
0: Je weet toch dat dat slecht is?
1: Ja, maar is een
0: sowieso
1: portie...
0: Sowieso slechter, sowieso.
1: Is het eten van een portie hetzelfde als het roken van één sigaret?
0: Je gaat gelijk dood.
1: Nou, dat gaan we straks even onderzoeken.
0: Oké. Okay. Eerst muziek van Dave & Thames. Dit is Raindance.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
1: Ja, is varkensvlees ongezonder dan een sigaret? We gaan het onderzoeken. Eerst tijd voor Ida.

0: Het eten van een portie varkensvlees is even slecht als het roken van één sigaret. Jeetje, doe even normaal, Peppa Pig.
1: Wilde weetjes.
2: Peppa Pig, die is nice.
0: Dit is iets wat we deze week gaan onderzoeken.
2: Dat ik ook roze aan heb.
0: Dat je op Peppa Pig lijkt.
2: Oh, je ziet het.
0: Sorry, dat mag
2: echt richting het
0: dat
2: einde van de
0: show. Dat is niet aardig.
2: Nee?
0: Nee, dat is niet aardig om elkaar te vetshamen.
2: Is goed.
0: Maar goed, het eten van een portie varkensvlees kan even slecht zijn als het roken van één sigaret. Ik heb een artikel gelezen op Instagram en ik ben hiervan geschrokken. Mij is altijd verteld dat varkensvlees super slecht voor je is. Mm-hmm. Maar ja, roken is ook super slecht. Kan je überhaupt die vergelijking maken? Hoe slecht is varkensvlees? Want ja, ik eet het niet, dus ik heb geen idee. Dus we gaan even met Marije bellen van het voedingscentrum en zij kan ons meer over varkensvlees vertellen, want ja, ik ben niet echt een deskundige wat dat betreft.
2: Ja, maar kijk, als jij zeg maar, stel voor je rookt,
0: ja,
2: dan is dat, als je dat langdurig doet inderdaad, dan heb je kans dat je ziektes en die dingen krijgt. Ja. Maar als jij bijvoorbeeld varkensvlees één keer eet,
0: ja,
2: je kan gelijk die bacterie krijgen.
0: Jij weet
2: want
0: dat
2: want die man
0: niet
2: eet zijn eigen poep.
0: Nou, weet je, we gaan
2: als
0: gewoon
2: jij bacon en zo eet, allemaal varkens. Je eet gewoon poep.
0: Nou, Peppa, laten we even met de deskundige bellen vandaag, ja? En Marije gaat ons even vertellen hoe we wat.

je gaat een parfum met je zijn touchet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met andere soorten druk.

0: Varkensvlees is even slecht als het roken van één sigaret.
1: Wilde weetjes.
0: Dat is wat we deze week gaan onderzoeken. Je zou het misschien niet denken, maar als ik Instagram moet geloven, dan zou dit gewoon zomaar waar kunnen zijn. Een portie varkensvlees dat gelijk staat aan het roken van één sigaret. Er is één duidelijk antwoord die we willen krijgen. Maar we moeten natuurlijk eerst gaan onderzoeken wat varkensvlees precies inhoudt en hoe ongezond het kan zijn. En daarvoor spreken we met Marije van Voedingscentrum. Goedenavond, Marije.
2: Hoi.
3: Ja, hoi. Ja, waarom horen we dat varkensvlees zo ongezond is eigenlijk?
2: Ja, er is onlangs een onderzoek over uitgekomen. En ik denk dat het hierbij goed is om te bekijken welk vlees er precies bedoeld wordt. Want een deel is inderdaad varkensvlees, maar het gaat vooral over bewerkt vlees. En een groot deel van het bewerkte vlees is natuurlijk varkensvlees. Denk bijvoorbeeld aan spek, worst of vleeswaren. Maar het kunnen daarbij ook vleeswaren zijn van ander rood vlees, zoals rundvlees.
0: Oké, maar ik heb dus begrepen dat het wel gedeeltelijk in de schijf van 5 staat.
2: Ja, dus als je kijkt naar varkensvlees, dan kun je onbewerkte, magere soorten varkensvlees terugvinden in de schijf van 5. Denk bijvoorbeeld aan een varkenshaasje of een varkensfiletlampje. Maar zoals bij zoveel zaken in het leven is te veel geen goed idee, ook niet van dit soort vlees. Want ja, daar kun je ook beter niet te veel van eten.
0: Ja, want wat zou er dan kunnen gebeuren? Zou je dan een ziekte kunnen krijgen?
2: Ja, er is inmiddels best wel voldoende wetenschappelijk bewijs voor de relatie tussen het eten van veel rood vlees en vooral van dus bewerkt vlees en de kans op ziekte. Ja, dus uiteindelijk als je kijkt naar het bewijs wat er is, dat kijkt natuurlijk naar grote groepen mensen, dan zien we dat als je over de langere termijn veel rood vlees en bewerkt vlees eet, dat je een grotere kans hebt bijvoorbeeld op bepaalde hartziekten.
0: Oké.
2: Ja.
0: Mijn collega Youssef en ik, wij eten geen varkensvlees. Dus
3: nee.
0: Ik zou ook niet eens weten wat er met je lichaam zou gebeuren als je wekelijks een grote portie zou eten. Want ik ken echt bijna niemand die varkensvlees eet. Dus wat gebeurt er met je als je gewoon een persoon bent die gewoon elke week gewoon
3: van
0: houdt om varkensvlees te eten?
2: Ja, nou, het is niet heel waarschijnlijk dat je gelijk verschillen gaat merken. Sowieso kunnen de effecten van voeding op je gezondheid echt per persoon verschillen. Maar kijk je naar het onderzoek in grote groepen, dan zie je dat je een hogere kans hebt op bepaalde ziekten als je langdurig veel varkensvlees bijvoorbeeld eet. En als je het dus eet in die vorm van bewerkte soorten, krijg je daarnaast ook veel zout binnen en veel verzadigd vet. En daarvan weten we ook weer dat je daar niet te veel van binnen wil krijgen.
0: Ja, want wij onderzoeken dus of het eten van een portie varkensvlees even slecht is als het roken van een sigaret. Hoe kijk jij hiernaar?
2: Ja, ik denk niet dat je dat zo zwart-wit kunt stellen. Voor beide is wetenschappelijk bewijs dat ze niet goed zijn voor je gezondheid. Maar je ziet toch wel dat het effect van roken op je gezondheid vaak ingrijpender is.
0: Okay.
2: Sowieso is het moeilijk om onderzoek dat is gedaan in grote groepen op lange termijn terug te brengen naar echt één sigaret of één keer vlees eten. Het gaat natuurlijk vooral over je gewoonte op de langere termijn en het effect op je gezondheid.
0: Nou, Marije van Voedingscentrum, dankjewel voor je uitleg. Nu weten we tenminste wat varkensvlees is. En,
3: stoppen met roken en beginnen met varken eten.
0: Nou ja, dat dus niet. Maar morgen wil ik even verder gaan onderzoeken hoe slecht sigaretten nou zijn.
3: Oké, nou zometeen de blok dus nergens naartoe gaan. Vooral blijven luisteren.

Hey, je kan niet fronten, ben de grootste in mijn city, yeah. Ze vragen hoe ben je zo lit dan, where is city, man. Ik wil mijn rust, ik leg mijn hoofd neer op de titties, yeah. Bunch of Instagram, hoes hier in mijn

0: tijd via phonics.nl/nieuws.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door...
5: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
5: Sneller!
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
7: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
9: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
10: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
9: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.

0: Phonics.
1: Yeah.
2: It's Complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
2: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
3: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
4: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
1: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
0: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen, tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Annelijn. De man die vanavond in Gelderdoom staat.

0: met Annelijn.
1: Shout out naar jou, Annelijn.
2: On the Block
3: met Annelijn.
4: Klein beetje warm hier, hè? Ja, dat is het zeker. Maar het is ook officieel zomer, dus het mag. Ja, en zomer betekent maar één ding voor heel veel mensen. Misschien ook wel voor jou. Lekker vakantie vieren binnenkort. Misschien wel gewoon lekker op vakantie met je familie, met je ouders. Misschien ga je wel op een girls- of een boys trip. Of, ja, wat ook altijd leuk is, een vacation. Vakantie met je geliefde. Ja, en een vacation is natuurlijk vaak best wel romantisch. Maar niet in alle gevallen. Ik las namelijk vandaag dus een verhaal van een dame online. Zij was 2 weken met haar vriend op vakantie. En op dag 3 besloot hij om het uit te maken. Ja, let that sink in, oké? Okay? 2 weken vakantie, op dag 3 het uitmaken met je vriendin. De logica is echt heel ver te zoeken. Hij was blijkbaar gewoon op een dag wakker geworden. Hij dacht van, I'm done. Ja, en dan moet je dus nog 11 dagen met elkaar door. Of niet? Ja, wat hebben ze nou uiteindelijk gedaan? Ze besloten wel gewoon samen nog verder de vakantie verder te vieren. Het werd natuurlijk wel echt een ontzettende mega awkward trip. Ik kan me ook echt helemaal niks bij voorstellen hoe je dan als een net nieuwe exen eigenlijk verder gaat op zo'n vakantie. En dus waren ook heel veel mensen in de comments van, nou ja, als ik gedumpt zou worden op vakantie, zou ik nooit met diegene nog verblijven. Maar ja, ik begrijp die dame en haar vriend dus wel. Want ja, wat ga je anders doen? Ik bedoel, dan moet je ineens een solotrip gaan maken van je vakantie op Zakynthos. Daar word je misschien ook niet vrolijk van. Het is een beetje een dilemma en ik ben ook wel benieuwd. Stel je nou voor, jij wordt gedumpt op je aankomende vacation. Op je vakantie met je partner. Blijf je dan die vakantie samen uitzitten of ga jij gewoon alleen verder? Drop het in de NPO Luister app. Ik ben heel erg benieuwd. Ben jij toch die savage die alleen verder gaat? Of zeg je, nee man, we gaan het gewoon samen uitzitten. Ik ga niet extra betalen voor jou.

0: Yves Laurent Brasco en Blow hoorde je met de highest flex. Ja, en wat nou echt niet de highest flex is, is dat je op vakantie bent, op vacation, en op dag 3 wordt het met je uitgemaakt. Stel je nou voor, jij wordt gedumpt op vakantie. Blijf jij dan de vakantie samen uitzitten of ga je alleen verder? Drop het in de NPO Luister app. Oh, you wanna know where I'm at?
1: Wil jij deze zomer naar alle

0: je wordt gedumpt op vakantie, want ja, vakantieseason komt eraan. En je gaat op vacation en je partner zegt ineens tegen je op dag 3 van jullie 2-weekse trip: het is uit, ik wil niet meer met jou verder. Maar je hebt nog wel de optie om samen verder te gaan op die vakantie. Waar ga jij dan voor? Ga je alleen verder? Ga je gelijk terug naar huis? Of blijf je gewoon met je ex gewoon daar een beetje vakantie vieren? Je kan het erop in de NPO Luister-app. Dialle zegt: goedenavond Annelijn, wat een gek verhaal. Als ik zoiets meemaak, dan ga ik alleen verder of pak ik het vliegtuig. Ik ga meteen terug naar huis, maar dan ga ik zeker niet die vakantie met die persoon doorbrengen. Ja, Dialle is niet de enige man die zo denkt. Want ook Suleiman die zegt het volgende.
1: Hé, hey, goedenavond Annelijn. Nee man, kom op man. Hé, hey, ik ga ook niet meteen terug hoor. Nee, ik zou gewoon feesten gaan. Hé, hey, feesten. Vraag zelf. Ik zou gewoon echt iedereen daar ook bom bom dingen doen.
0: Wat is dat met mannen dat jullie dan gelijk, zeg maar, hoppa, weer op een andere punani willen springen? Ja, want Dokla zegt eigenlijk ook gelijk hetzelfde.
2: Ja, dit is een hele makkelijke man. Ik ga gewoon alleen verder. Maar die hele vakantie, Sani, die komt ook uit mijn zak. Begrijp je? Dus ik ga gewoon lekker verder. Die money is er toch. Zij zoekt het maar uit hoe of wat. Dat interesseert mij niet, want zij heeft het uitgemaakt. Toch? Easy peasy, man. Lemon squeezy. Ik zeg er gewoon seks, hè, van bam.
0: Ja, sorry. Ik wil jullie mannen echt zo graag niet meer bashen deze dagen, maar het is gewoon moeilijk. Hoezo? Hoezo, wanneer het net wordt uitgemaakt, Max, gaan jullie dan gelijk denken van, nou, we gaan los?
3: Ja, je hoeft even nergens berekening mee te houden, toch? En als je dan toch al op vakantie bent, ja, waarom dan niet?
0: Ja? Had jij hetzelfde gedaan?
3: Ja. Als het gebeurt, gebeurt het, ja.
0: Oké, dus de vraag, stel je voor, jij gaat met je vriendin, niet deze, hè, we doen even een andere hypothetische vriendin op vakantie. Mm-hmm. En zij zegt inderdaad van, nou, het is uit vanaf vandaag.
3: Ja.
0: Dan, en je hebt nog 11 dagen over.
3: Dan wordt het groot feest. Als het inderdaad niet deze vriendin was geweest, ja, dan klopt, ja. Nee, ja, dan, ik denk dat ik inderdaad nog wel even zou genieten op vakantie. Ik laat mijn vakantie niet verpesten. Toch dan maar een solotrip en dan zie ik daar inderdaad wel wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, ik denk dus dat heel veel mensen ook wel zoiets hebben van, nou, we kunnen nog steeds ook een soort van toch wel samen nog even genieten van die vakantie. Ik begrijp dat dus wel.
3: Ja, het ligt er inderdaad ook een beetje op welke manier, hoe jullie uit elkaar zijn gegaan.
0: Dan. Ja, klopt.
3: Maar het is toch een beetje awkward of zo.
0: Oh my god, ik zou er ook heel slecht op gaan dat je dan uitmaakt met iemand en dat diegene zegt, nou, bedankt voor de holiday. Ik ga nu alleen verder en dan kom je diegene tegen ergens in de club, staat hij met een ander te zoenen. Ja, is ook niet goed, hè? Ja, allemaal toxic. Nou ja, het merendeel van de mannen in ieder geval, die zou sowieso niet met hun partner verder gaan als zij het uit zou maken op vakantie. Ben je nou een vrouw, dan mag je nog altijd even zeggen, hè? Wat zou jij doen?

0: Bakker met Jij hebt mij. Ja, en een grote droom van mij zou zijn om in het buitenland te trouwen. Ik bedoel, in Nederland trouwen ook leuk, maar niks is mooier dan zo'n heerlijke destination wedding. In de zon, al je gasten daar naartoe. Maar ja, één ding, een buitenlandse bruiloft is gewoon hartstikke duur. Nou, ondanks dat kiezen dus steeds meer stellen ervoor om een destination wedding te houden. Maar ja, moet het bruidspaar dan overal voor betalen? Of ligt er ook verantwoordelijkheid bij de gasten? Nou, onze reporter Camille die vroeg het in Utrecht. De meningen daarover hoor je zo meteen. En die zijn natuurlijk weer zoals altijd uitgesproken.
1: Ik vind dat als jij in het buitenland gaat trouwen, dat je dan niet van je gasten kan verwachten dat zij alles zelf betalen.
0: Nou, meer hoor je zo meteen naar Punta Cana.

0: met Camille.
1: Steeds meer stellen kiezen voor een destination wedding en het klinkt natuurlijk als een droom, maar daar hangt vaak ook nog een hoog prijskaartje aan voor de gasten. Ik ben daarom in Utrecht met de stelling: je moet als bruidspaar alles vergoeden voor je gasten. Eens of oneens?
2: Nou, tot een zekere zin misschien wel, maar ik vind ook dat als gast is het je eigen keuze dan om te gaan of niet. Vliegtickets of zo ligt eraan hoe ver weg het is, zou ik dan zeggen van dat moet je wel zelf betalen, maar bijvoorbeeld waar je verblijft, zou ik dan wel zeggen van dat is op ons als jij ver weg trouwt.
3: Ik ben het niet mee eens. Ik vind dat als jij in het buitenland gaat trouwen, dat je dan niet van je gasten kan verwachten dat zij alles zelf betalen.
4: Dus hotel, vlucht.
5: Moeilijk. Zie ik niet echt reden om het te doen, man. Of je bent erbij of niet.
6: Ik zou dat niet doen omdat ik geen financiële druk wil leggen op de mensen die ik er graag bij wil hebben. En ik zou het zonde vinden als door financiële druk mijn vaste kring of familie er niet bij kan zijn. Dus ik zou dat er zelf niet voor over hebben. Maar als ik het zou doen, dan is mijn portemonnee ook diep genoeg dat ik voor iedereen alles kan vergoeden, denk ik. En als je dat niet kan, dan moet je voorbereid zijn op dat sommige mensen dat zich niet kunnen veroorloven. Of het er niet voor over hebben. En daar moet je dan ook oké mee zijn, toch?
1: Want hoeveel zouden jullie bereid zijn om uit te geven om iemands bruiloft bij te wonen?
3: Ja, echt niet zoveel. Tenzij het echt mijn broer of zo is, dan zou ik er wel naartoe gaan natuurlijk.
1: Want wat is je max? Even geschat?
3: Ik denk 400-500 euro.
4: Ik weet niet. Ik denk als je een ticket over de 1000 voor een retourtje, zou ik denk ik wel passen. Of het ook een land is waar je dan zelf interesse in hebt. Stel jij gaat trouwen in IJsland en ik heb daar niks te zoeken, dan denk ik ja, ik hou mijn ticket wel.
2: Nou, op deze leeftijd zou ik sowieso niet heel snel heen gaan, denk ik, met hoe ik er financieel voor sta. Maar op zich, als je er financieel goed voor staat en het is iemand waarmee je, die heel dichtbij je staat, dan, ja, dan zou ik denk ik wel bereid zijn om het geld eraan uit te geven.
1: Want hoe ver van tevoren vind je dat mensen dan een destination wedding moeten aangeven?
7: Ja, minimaal. En sowieso, het is inderdaad wel een investering om daarheen te gaan. Dus dat moet je echt ruim op tijd aangeven. Minimaal een jaar, vind ik persoonlijk.
3: Sowieso een half jaar. En ik denk misschien al wel een jaar van tevoren. Dat mensen ook gewoon vrij kunnen plannen en er misschien een vakantie omheen kunnen boeken. Of dan zou ik er wel eerder naartoe gaan.
2: Ja, ik denk ook wel zeker 9 maanden. Want met vliegtickets meestal, hoe dichter het bij de datum komt, hoe duurder het wordt. Dus het is ook belangrijk dat mensen ver van tevoren dan kunnen beslissen van zijn we bereid om er zoveel geld aan uit te geven of niet. Funding.

je met Pile, hier nog steeds on the block. En een oude opa die op date gaat met een heel bepaald type vrouw. Ja, hoe dat zit, we gaan het er zo meteen over hebben. Dan hoor je meer. Maar eerst de muziek van Kevin en Jade Lauren. Je hoort Samen door je speakers.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beter.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
6: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
7: Waka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via fawakafest.com.
8: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
9: It's complicated met Jay
10: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
9: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
10: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
11: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
12: Hey, Phonics!
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
1: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
0: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij een asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
2: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
0: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Annelijn.
6: Move. En de Poort. Hoor je naar Dior met Bo Mama.

0: On the block met Annelijn.
1: Een oude opa die op date gaat met een wel heel bijzonder type vrouw. Dat is onder andere wat je ziet in het tweede seizoen van de Tata's, de serie. En laat ik zijn date nou net aan de telefoon hebben. Roxanne Kwant, goedenavond.
2: Goedenavond, hallo.
1: Ja, we kennen jou natuurlijk voornamelijk van online. TikToker, influencer, maar tegenwoordig ook gewoon actrice.
2: Ja, nou ja. Ja, zo kan je het wel noemen, ja.
1: Ja, toch. Ik bedoel, als je in een serie speelt, dan mag je jezelf wel zo noemen. Het lijkt me ook wel weer een hele andere manier van jezelf terugzien in zo'n serie. Hoe was dat voor jou?
2: Nou, het was wel een hele leuke rol natuurlijk. En gewoon op het lijf geschreven, dus het was goed te doen.
1: Ik vind het wel grappig dat je zegt op het lijf geschreven, want ik wil niet te veel weggeven over je rol. Maar we kunnen wel zeggen dat je een kleine golddigger speelt, toch?
2: Ja, precies. Maar ik moet ook wel zeggen dat in het echte leven ben ik niet zo'n goede golddigger, want ik check überhaupt niet van tevoren of er geld te halen valt.
1: Nee, jij gaat eerder voor de liefde dan voor de money.
2: Ja, is misschien niet handig.
1: Nou, maar dat maakt je dus wel een goede actrice, dat je alsnog zo'n rol goed kan omarmen. Hey, het is best een kleine rol in de serie, maar ik ben dan wel benieuwd van hoeveel minuten sta je dan ook op set? Gaat het dan om uren, om dagen?
2: Nou ja, toch wel. En dat is natuurlijk altijd wel met films. Maar zelfs voor zo'n kleine rol, dan sta je er echt wel zo'n uur of 6 of 8.
1: Weet je. En was dat een beetje te doen voor jou?
2: Ja, prima. Ja. Weet je, kijk, voor mij is het maar 1 dagje dan. Dus dat is goed te doen.
1: Ja. En nadat je deze rol hebt gehad, heb je zoiets van, nou, ik wil eigenlijk wel meer rollen op me nemen binnenkort?
2: Nou, ik heb wel een paar dingetjes al gedaan. En ik moet zeggen, ik vind het ook heel erg leuk. Dus, maar ja, dat is niet aan mij, hè. Dan moeten mensen mij natuurlijk vragen. Maar ik zou het heel leuk vinden, ja.
1: Nou, who knows. Hey, en de serie die is dus vanaf nu ook te zien op Prime Video, als ik het goed zeg.
2: Dat moet je niet aan mij vragen. Ja, volgens mij wel, ja.
1: Ja, je moet het wel een beetje verkopen, hè, Roxanne?
2: Ja, volgens mij wel.
1: Nee, ja, het is inderdaad te zien. Het tweede seizoen dus van de Tata's, de serie op Prime Video. En Roxanne speelt daar dus een heel leuk rolletje in. Ik zou zeggen, ga hem zeker checken. En Roxanne, hartstikke leuk dat we jou even konden spreken over deze nieuwe serie.
2: Ja, graag gedaan. Leuk.

voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar de plek waar het voor hen

0: Party Next Door hoorde je met For Certain.
1: Artist of the Month.
0: Heel lang hadden we Artist of the Week, maar tegenwoordig hebben we Artist of the Month. Ja, jij als opkomende artiest of misschien wel iemand die je kent, die kunt de kans krijgen om een maand lang gedraaid te worden op Phonix hier on the block. En het is heel simpel, je kunt je daarvoor aanmelden via de Phonix website phonix.nl/artist-of-the-month. Ja, en dat is natuurlijk de uitgewezen gelegenheid om je muziek onder de oren te brengen van de Phonix family. Want ik bedoel, dat wil je natuurlijk als opkomende artiest, toch? Je mag ook je creativiteit uiten, want we gaan je een challenge meegeven. Je komt langs hier in de studio aan het begin van de maand en ook aan het eind van de maand. En dan zijn we natuurlijk heel benieuwd hoe je die challenge hebt uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor onze Artist of the Month, KK, van deze maand. Ze is artiest, ze komt uit Almere. En ze is keihard aan het werken aan haar carrière als artiest, als muzikant. Ze is deze dagen op Summer Vibes. En ze is met haar track Summertime de Artist of the Month van deze maand.
1: Artist of the Month.
2: Yo guys, KK, die Bubble Speakers. Artist of the Month bij Phonix. En dit is mijn track, Summertime.

0: Trollando.
1: The Mystery Track.
0: Ja, dat sleutelgeluid, dat kan maar één ding betekenen. Dat is hetzelfde geluid wat ik straks wil horen van jou, wanneer jij de Mystery Track unlockt. Je kan een Phonics Goodie Bag winnen, een exclusieve nieuwe Phonics Goodie Bag. Geloof me, die wil je hebben. En 15 seconden shout-out tijd, maar je moet er natuurlijk wel wat voor doen. Want we spelen de Mystery Track. Jij kunt erachter komen welke Phonics track je vandaag moet raden. Door 5 vragen te beantwoorden binnen 30 seconden tijd. Elk goed antwoord op elke vraag is een hint naar de Phonics tune die ik zoek. Het is altijd een track die je vaak voorbij hoort komen op Phonics. Dus maak je niet druk. Als doorgewinterde Phonics luisteraar gaat het helemaal goed komen. Pak die NPO Luister app er alvast bij. Want om mee te doen moet jij dus wel eventjes de kwalificatievraag beantwoorden. Quizmaster Max, heb je weer een leuke bedacht vandaag?
2: Ik heb een hele goede bedacht.
0: Ah, ik ben heel benieuwd.
2: De kwalificatievraag voor vandaag is... Als je tijdens een spelletje niet eerlijk speelt, wat speel je dan?
0: Als je tijdens een spelletje niet eerlijk speelt, wat speel je dan? Denk het antwoord te weten, drop het in de NPO Luister app. Misschien heb jij zometeen die mini goodie bag te winnen van Phonics. En 15 seconden shout-out tijd.

0: Doja. Ja, en het is toch wel tijd. Tijd voor een heel spannend spelletje hier on the block. The Mystery Track. Het spel waarbij jij gewoon een exclusieve Phonics goodiebag kunt winnen. Waarbij je 15 seconden shout-out-tijd kunt winnen. En ook gewoon even kunt bewijzen dat jij een doorgewinterde Phonics-luisteraar bent. The Mystery Track. En dat ga ik spelen met niemand minder dan Jeroen. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond. Goedenavond.
0: Hey Jeroen, ben jij een beetje een doorgewinterde Phonics-luisteraar?
1: Jazeker.
0: Ja?
1: Het meeste, als ik het kan luisteren, dan probeer ik het meestal wel, ja.
0: Ah, wat leuk. Superleuk om te horen. Nou, dan heb ik er alle vertrouwen wel in. Wat is jouw favoriete genre qua muziek?
1: Ja, echt heel divers. Echt gewoon van Nederlandse rap tot aan hardstyle en van alles.
0: Oké. Dat is inderdaad erg uiteenlopend. Nou, we gaan het meemaken. Je krijgt zometeen dus 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. Elk antwoord dat je goed hebt is ook gelijk een hint naar de track, de Phonics tune die ik zoek. En denk dus ook aan je tijd. Weet je een antwoord niet, mag je gewoon passen. Ja, en toch wel het gouden advies bij dit spel is, Jeroen, denk niet te moeilijk.
1: Ja, we gaan het best doen.
0: We gaan beginnen met de kwalificatievraag. Als je tijdens een spel niet eerlijk speelt, wat speel je dan?
1: Dan speel je vals.
0: Dat is helemaal goed. Je tijd gaat nu in. Wat is het klassieke geluid van een deurbel?
1: Ding dong.
0: Wat betekent het Engelse woord busy?
1: Druk.
0: Niet bezig. Druk? Ja, bezig. Helemaal goed. Wat is de Engelse vertaling van het woord geluid?
1: Sound.
0: Wat is 5 keer 5 plus 2000?
1: 2025.
0: Dat is ook goed. Jezus, we hebben alleen maar sterspelers deze dagen. Want binnen de tijd heb je alle hints verzameld, Jeroen. Dat heb je heel goed gedaan. Daar alvast voor gefeliciteerd. Maar ik ga nog even je hints herhalen. En dan gaan we kijken of jij uiteindelijk die mystery track kan raden. Ja of nee. Jouw eerste hint is vals. Je tweede hint is ding dong. Je derde hint is bezig. Je vierde

0: vierde hint is sound en je vijfde hint is 2025. Heb je enig idee naar welke track ik op zoek ben?
1: Oh, sound.
0: Denk niet te moeilijk. Vals, ding dong, bezig, sound, 2025.
1: Ja, ik zit te denken met vals bezig.
0: Oké, okay, welk nummer dan? Ik wil er nu eentje van je horen. Denk niet te moeilijk.
1: Vals bezig, ding dong. Nee,
0: oh, wat maak je het spannend. Kan je nog één keer zeggen wat je net zei? Vals bezig?
1: Ja, vals bezig, ding dong, 2025, 25.
0: Ding dong?
1: Ja?
0: Vals bezig, ding dong?
1: Ja, ik denk het zoiets.
0: Nou, wat gaan we doen, Max? Kijk even naar jou.
2: Er moet nog een woord weg,
0: Er moet
2: zeg
0: nog
2: maar.
0: Een woord weg, hallo! Jeroen, denk nou niet zo moeilijk! Vals bezig, ding dong. Ja.
1: Vals bezig met ding.
0: Oh, hey. Zou je denken?
1: Hey. Deze ken ik stiekem niet, man.
0: Deze ken je stiekem niet. Je kent hem sowieso als je hem sowieso zo meteen voorbij hoort komen.
1: Maar ik zat eerst denken aan Dizzy of zo. Snap ik.
0: Ja, je dacht aan het tune van Busy. Ja, nee. Ja. Is heel begrijpelijk, maar zoals ik al zei, je moet niet te moeilijk denken. Maar goed, je hebt het goed geraden, want het woord wat er af moest was inderdaad dong. We waren op zoek naar vals bezig met dingen. Je had de hint zo goed verzameld. Je verdiende het wel om een kleine hint nog erbij te krijgen. Jeroen, gefeliciteerd. Je krijgt die Goofanix goodie bag opgestuurd. Ook 15 seconden shout-out-tijd. Dus je mag zeggen wat je wil. Nu.
1: Ik wil graag een shout-out doen aan mijn vriendin. Die is vannacht weer in de kliniek geweest. Dus die is een beetje pijn lijden. Voor de rest shout-out naar al mijn matties. En natuurlijk naar mezelf. Dat ik deze vraag allemaal weet.

0: Fucking breken dag en nacht weer, de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet meer mijn zaken, niet meer mijn fucken. Wat wil jij dit?
1: Een normaal leven.
0: Normaal leven moet je een of andere baan gaan opzoeken. Maar niet mij.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band ook en geen stop broer.

Double en Boef hoorde je met Andersom. Hier nog steeds on the block. En je weet het, hier on the block spreken we altijd hele interessante mensen. En zo staat er ook weer iemand klaar die zometeen bij mij aanschuift. Die gaat vertellen over haar werk als verloskundige. En believe me, dat werk is zo bijzonder. Veel bijzonderder dan dat jij nog denkt. Meer hoor je zometeen na Camila Cabello.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Funnix en Funnix Gemist. Zien we je daar?
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
5: Check Funnix ook op YouTube. Je vindt daar al onze series, reports, docu's en nog veel meer.
6: Abonneer je nu op ons YouTube-kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's.
7: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Fawaka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium Zoek Machine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via fawakafest.com.
7: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
9: Lijkt het jou tof om bij Funnix te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check funnix.nl/vacatures. En wie weet spreken we jou snel.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
11: Met Jay
12: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
11: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
12: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
6: Volg jij ons ook al?
13: Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunnixFM.
0: Your city, your sound.
14: Funnix!

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
1: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles nog gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
0: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
2: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
0: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Wacht niet, van Jade Lauren hoor je nu hier op Funx.

0: Fresh en KM hoorde je met de bare minimum.
1: On the block met Annelijn.
0: En het werk van verloskundigen is eigenlijk hartstikke bijzonder. 24 uur per dag moet je klaarstaan. Je bent ook wel een beetje verantwoordelijk eigenlijk voor nieuw leven. En zo kan ik natuurlijk nog wel doorgaan. En het nieuwe programma De Verloskundige is nu te zien. En een van de mensen die daarin wordt gevolgd is de 24-jarige Alaya uit Amsterdam. Alaya, goedenavond.
2: Goedenavond. Ja,
0: supergoed dat je hier bent. Is er iets wat mensen volgens jou echt moeten weten over het werk als verloskundige?
2: Verloskundigen doen het met passie. We houden van zwangere begeleiden. We zijn verantwoordelijke mensen. We doen het gewoon met heel veel liefde.
0: Ja, dat merk ik ook wel natuurlijk. Je als verloskundige heb je toch een soort warmte over je heen, voor
2: ja,
0: mijn gevoel.
2: Weten.
0: Ja. Hey, neem ons even mee. Hoe zit voor jou een gemiddelde werkdag eruit? Want ik benoemde het net al eventjes. Je kan zomaar 24 uur bereikbaar moeten zijn. Is dat ook echt zo?
2: Ja, het is ook echt zo. Bij mij ziet een dienst eruit dat wij dragen over 6 tot 6. Dus 6 avonds tot 6 avonds. Waarbij ik vaak in de avond 1 telefoontje krijg. En dan soms in de nacht eruit moet. Omdat er een bevalling is bijvoorbeeld. En dan in de ochtend doe ik mijn visites. Maar ik ben inderdaad constant oproepbaar. Dus het kan een spoedje zijn, denk aan minder leven voelen. Het kan aan bloedverlies zijn of een miskraam. Ik moet er constant eigenlijk aanstaan om er soms eruit te moeten, zeg maar.
0: Ja. Zijn er dan verhalen die je bijblijven of momenten waarvan je denkt, ja, daar doe ik het eigenlijk wel een beetje voor?
2: Ja, bij mij was het mijn eerste week ook als verloskundige. Aan het begin van de week moest ik met spoed naar een cliënte die echt erge buikpijn had. En heel veel bloedverlies had. En die ik dus ook moest verwijzen naar het ziekenhuis omdat ze een miskraam had. En aan het einde van die week was ik daar op hetzelfde adres voor de zus die moest bevallen. En dus waar de week begon, zeg maar, met een kindje die overleed, zeg maar, eindigde de week eigenlijk met iets heel moois. En ze was ook aanwezig bij haar zus. Dus dat was echt een hele bijzondere eerste week.
0: Jeetje. Dat lijkt me al super heftig als je dit zo vertelt. Je hebt ook wel eens een reanimatie meegemaakt bij een baby. Hoe blijf je dan kalm in zo'n situatie?
2: Om heel eerlijk te zijn, denk ik, omdat ik echt getraind ervoor ben. We hebben het zo heel vaak herhaald op de opleiding, dat het gewoon in mijn vingers zit. En ik denk, voor mezelf is het op het moment vechten. We gaan gewoon handelen. En dan als ik thuis ben en bij mijn gezin ben, dan denk ik, soms moet ik een traantje laten. En bij die specifieke situatie dacht ik ook echt, ja, dit was weer even heftig.
0: Ja.
2: Maar op het moment zelf is het gewoon handelen.
0: Ja, het is echt je werk. Je doet het super professioneel. En je zegt net ook al, ja, je houdt van zwangere mensen begeleiden en zo. Ja, je komt natuurlijk uit Amsterdam Zuidoost. Je zegt ook, nou, in mijn buurt zorgen mensen ook echt voor elkaar. Vertel.
2: Ja, we hebben een hele multiculturele populatie. Maar ook een populatie waarbij we bijvoorbeeld dames vanuit het AZC hebben. We hebben dames die het juist heel breed hebben. Maar ook dames die het niet zo breed hebben. En gewoon in mijn gezin en in mijn community. Denk aan dat ik naar de kerk ga. Zijn we gewoon gewend om voor elkaar te zorgen. En dat kan je bij ons zien doordat we bijvoorbeeld een hok hebben op onze locatie. Waarbij we spullen verzamelen voor dames die het minder hebben. Denk aan wagens, maxicozen, maar ook kleertjes. Kruiken, koffieapparaten, dat soort dingen.
0: Maar ik vind dat zo mooi om te horen. Dat jullie niet alleen in het werk, maar ook daarbuiten gewoon er ook voor vrouwen zijn die het nodig hebben. Ik wil je heel erg bedanken, Alaya, dat je hier was sowieso. Meer van dit kun je ook gewoon zien, hè, in De Verloskundige. Dus op NPO Start is het te streamen. Vanaf zondag 28 juni, ook wekelijks te zien om 8:30 bij KRO NCRV op NPO 3. Nou, Alaya, ik wens je nog heel veel plezier van het zien van jezelf ook. Want dat verdien je wel.
2: Dankjewel.

0: Samen met Phonix naar je favoriete festivals. De Phonix Festipass.
1: Ja, festivalkaartjes zijn duur deze dagen, maar dat hoeft dus deze zomer helemaal niet jouw probleem te zijn. Want we geven een van de grootste prijzen ooit weg hier op Phonix, de Phonix Festipass. Waarmee jij dus samen met een plus 1 naar alle festivals kunt waar Phonix staat. Dan heb ik het over funzige deuntjes, tot Latin Village, tot Palmundo. En je krijgt ook nog eens budget om te eten te halen, om drinken te halen. Maar ook om gewoon bij een paar festivals te overnachten. Hè? Dus ik bedoel, dit is echt niet een prijs voor de week. Wil je daar dus bij zijn? Kan ik me heel goed voorstellen. Dan moet je gewoon naar Phonix.nl. Je kunt je daar aanmelden en dan maak jij dus kans op die Phonix Festipass. Wie weet sta jij dan met je bestie deze zomer op elk festival waar wij met Phonix natuurlijk ook aanwezig zijn.
0: New music. New op Phonix.
2: Gem Z. Mona Lisa. Your city. Your

de dag. Of dat je lekker op de bank aan het hangen bent. Misschien ben je ook wel net als ik nog steeds aan het werk. Hoe dan ook. Drop even in die NPO Luister app. Welke track zou jij nou graag willen horen op dit moment? En waarom? En dan ben ik wel zo lief dat ik hem gewoon lekker voor je ga draaien. In de NPO Luister app dus. Mag via een appje of een voice memo. En wie weet hoor je jouw aanvraag zo meteen voorbij komen. Naar Stormzy en Odile met 24 Hours.

Radio Luister-app kon jij droppen. Welke track wil jij nu gewoon even lekker horen? Misschien wel omdat je even een oppepper nodig hebt. En Jamie die laat weten, ik lig heerlijk op de bank. Maar ik moet zeggen, het is zo heet. Ik zweet gewoon overal en op plekken waar ik niet eens wist dat het kon. Graag wil ik Nelly Hot in Here horen. En ik begrijp dat. Ja, ik zeg eerlijk. Dit is toch wel heel toepasselijk. Jamie, deze is voor jou. Nelly met Hot in Here. Euphonic's on the block, baby.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met lijfoptredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.

0: Volg jij ons ook al?
1: Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunnyXFM.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiaisushi.nl.
3: Mamacitas y papacitos, pónganse lindos, que pa'l mundo está de vuelta.
4: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Palmundo Latin and Caribbean heat naar het Almeerde strand. 5 stages, de best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop sabor. Tickets via palmundofestival.com. Palmundo.
2: Nu ook in Gouda, de best sushi deals in town. haiaisushi.nl.
0: Check FunnyX ook op YouTube.
1: Je vindt daar al onze series, reports, docu's en nog veel meer.
0: Abonneer je nu op ons YouTube-kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen FunnyX en FunnyX Gemist. Zien we je daar?
8: Met Jay
9: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
8: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
9: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle FunnyX kanalen.
7: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnyx.nl/news.
10: Your city, your sound.
7: FunnyX! Lijkt het jou tof om bij FunnyX te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check funnyx.nl/vacatures. En wie weet spreken we jou snel.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
1: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze het. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
0: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen een man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakt dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
2: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
3: Together you'll be doing it.
2: Of course, we are together all the time.
0: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
4: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: Annelijn. En moet je altijd eerder...

0: Eerst zij, Soleil en Victonie hoorde je met Millie.
1: I know when the hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing.
3: On the lines hotline.
0: Och, en het is weer zover. En vandaag is het hot, hot, hot.
4: Klein beetje warm hier, hey.
0: Ja, klein beetje warm hier. Het is echt hot vanavond. Want dit is het moment waarop jij je dilemma met mij kunt delen. Je probleem waarmee je zit. Een situatie waar je niet uitkomt. En we gaan het bespreken. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met de rest van de Phonix family. En ik bedoel, onze mening is altijd ongezouten. En ook jij, als je nu luistert, pak alvast die NPO luisterapp erbij. Want vandaag heeft Anoniempje ons nodig. En ik zeg je wel eerlijk, die dilemma's zijn altijd extra juicy als het van een anoniempje komt. Zeker als die persoon niet wil inspreken. Want dat is eigenlijk hoe het normaal gaat. Maar vandaag niet, want Anoniem vraagt zich af, moet je altijd eerlijk zijn over je bodycount? Ook als iemand er dus niet achter kan komen hoeveel die is. Ja, ze zegt, ik date al een tijdje met een jongen uit het zuiden van het land en ik kom zelf uit Amsterdam. Ik heb best wel veel jongens gedate in mijn single tijd. Ik zou eerlijk zeggen dat mijn bodycount zo'n 40 plus is. Laatst vroeg mijn date dus naar mijn verleden / bodycount. En daarbij vroeg ik me gelijk af, ja, moet ik nu eerlijk zijn? Hij kent toch niemand uit mijn stad. En ik heb gewoon zoiets van, wat kan het kwaad om er een paar, misschien wel tientallen, af te doen? Hij komt er waarschijnlijk toch nooit achter. Wat vind jij? Moet je dus altijd eerlijk zijn over je bodycount, ook als iemand er niet achter kan komen? Oeh, sticky situation. Ik bedoel, wie heeft er niet ooit gelogen over hun bodycount? Ik niet, maar ik ken heel veel mensen die dat wel doen. Liegen over je bodycount is één ding, maar er tientallen afdoen als je bodycount eigenlijk 40 plus is, is wel a bit crazy. Drop in de NPO Luister-app, wat vind jij dat Anoniempje moet doen? Moet ze eerlijk zijn over haar bodycount van 40 plus? Of kan ze er echt wel wat afhalen omdat die jongen toch niet

0: Rihanna, heerlijke compa beats hier on the block.
1: I know when the hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing. On the Lens Hotline.
0: En moet je altijd de waarheid vertellen als het gaat om je verleden? Om misschien wel je bodycount in het bijzonder? Of kan je af en toe ook gewoon denken, nee man, ik hou het lekker voor mezelf. Zeker als die persoon er toch niet achter gaat komen. Vandaag namelijk het dilemma van Anoniempje bij Annelijns Hotline. Ze zegt, ik date al een tijdje met een jongen uit het zuiden van het land. Ze komt zelf uit Amsterdam en ze heeft best wel veel jongens gedate in haar single tijd. Ze zegt, ik zou zeggen dat mijn bodycount 40 plus is. Nou, dat is een aardige bodycount. En ze zegt, laatst vroeg die date dus naar haar verleden slash haar bodycount en vroeg ze zich gelijk af, moet ze nu eerlijk zijn? Ja, hij komt toch niet uit mijn buurt, dus waarom zou ik eerlijk zijn? In de NPO Luister-app kan jij laten weten, wat vind jij dat Anoniempje moet doen? Er komen een heleboel verschillende reacties binnen. Kaylee Joy die zegt bijvoorbeeld van, wanneer je niks te verbergen hebt, kun je gewoon je bodycount zeggen. Zeg het met trots en zeg gewoon eerlijk, want de waarheid die gaat je zomaar inhalen. Tamara zegt, wat betreft de bodycount, waar is hun connectie en eventuele toekomst op gebaseerd? Als je de behoefte voelt om te liegen over iets wat je zelf bij was in het verleden, dat zijn gewoon consequenties. En ze zou het ook om kunnen draaien. Wat als hij tientallen van zijn bodycount af zou halen en daarover zou liegen? Oké, Tamara houdt Anoniempje even een spiegel voor. Maar er zijn ook dames die zeggen, girl, you better lie. Hey, you better lie good. Zo zegt Sharifa. Hey Annelijn, over je bodycount moet je nooit eerlijk zijn. Ook al deed je met je buurman en heeft hij ze allemaal geteld. Je bodycount is tussen jou, je verleden en je poes. Oké, Gina, goedenavond.
3: Hi, goedenavond.
0: Ja, Sharifa die is er heel uitgesproken over. Maar jij kunt je daar ook wel een beetje in vinden. Dat je niet per se verplicht bent om eerlijk te vertellen wat je bodycount is. Vertel.
3: Ja, nou vind ik niet. Ik bedoel, wij vragen toch ook niet aan de mannen wat is je bodycount.
0: Heb jij dat nog nooit aan iemand gevraagd?
3: Nou, eigenlijk niet.
0: Is dat dan omdat het je niet boeit?
3: Ja, ik weet niet. Ik heb altijd zoiets van, het maakt me allemaal niet zoveel uit. Ik bedoel, verleden is toch verleden.
0: Oké. Hey, ja, en even advocaat van de duivel. Stel je voor, jij date iemand en diegene komt inderdaad niet uit jouw stad, maar uit een andere stad. En je komt er ineens achter na een tijdje dat diegene, nou, een goede 100 dames in die stad heeft gehad.
3: Ja. Ja. Ja, ik weet het niet eigenlijk, hoe ik dan daarover zou denken.
0: Het klinkt alsof het je eigenlijk ook niet heel...
3: Ik ben een man eigenlijk, weet je wel?
0: Ja.
3: Dus dan denk ik, ja, je weet hoe mannen zijn, hè? Ik denk ook niet echt dat mannen daar ook heel eerlijk over zullen zijn. Tegen een vrouw.
0: Dat denk ik ook niet. Ik zeg je heel eerlijk, dat is wel echt waar. Ik denk dat mannen hier absoluut niet eerlijk over zijn. En ja, ik ben persoonlijk niet heel erg van kamp man en vrouw is anders als het gaat om bodycount. Maar ik kan me wel voorstellen, de ene boeit het meer dan de ander.
3: Ja,
0: als iemand ernaar vraagt, boeit het iemand dus misschien al meer. Wat had jij gedaan in de situatie van Anoniempje?
3: Ik zou zelf tegen diegene zeggen van, ja, dat... Ja, het gaat jou eigenlijk niks aan.
0: Period.
3: Ja, klaar gewoon, toch?
0: Het gaat je gewoon helemaal niks aan. Dan hoef je... Hé, maar dat is wel een oplossing. Dan hoef je ook niet te liegen.
3: Nee, inderdaad.
0: Ja, nee, ik vind dit wel eigenlijk een goeie.
3: Ja, nou, dat vond ik dus ook.
0: Gina, je hebt gesproken. Dank je wel voor je mening sowieso. Je hebt Anoniempje zeker geholpen. Hey, Anoniempje, je hoort het. Sommige mensen zeggen eerlijk zijn. Sommige mensen zeggen nooit eerlijk zijn. Ik denk dat misschien de slimste optie toch wel gewoon is zeggen, het gaat je geen ene reet aan.
4: Hey, yo, what up, schatje? Hier heb je mijn visitekaart.

0: luck nog steeds. En de gemeente Utrecht geeft miljoenen uit aan iets waarvan jij denkt, nou, dat zou toch misschien gratis kunnen. En je wordt binnenkort gecheckt op iets waarvan je het misschien helemaal niet verwacht. Een soort flitspaal, maar dan niet voor de weg. Hoe dat zit, dat vertel ik je zo meteen naar nieuwe muziek.
1: New music.
2: Nieuw op Buddies.
3: Hekje 3-1.

0: en Honey hoorde je met Party Girl.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: En woon jij in Utrecht, dan heb je er een handje van om als jouw container thuis misschien vol is, een keer je vuilniszak gewoon lekker naast de container te zetten. Nou, dan moet je goed opletten. Want vanaf 2027 wil Utrecht camera's gaan inzetten om mensen een beetje in de gaten te houden. Want er komt veel te veel afval buiten naast elkaar te liggen. Als het aan de gemeente Utrecht ligt, volgens hun komen er echt hele bergen aan afval. En dat kost de stad dus ook echt enorm veel geld. Want schrik niet, maar in 2020 waren de kosten voor de gemeente dus 1,5 miljoen euro bijna. Ja, en vorig jaar was dit 4 miljoen. Dat is dus gewoon, nee, nou wat is het, 5 jaar is dat gewoon 3 miljoen euro gestegen. En de gemeente heeft zoiets van, daar moeten we wat aan doen. Dus dacht jij dat flitspalen en de aankomende 30 rijden regeling al genoeg waren? Nou nee, want er komen ook een soort flitsers voor het buitenzetten van je vuilniszak op de verkeerde plek als het aan de gemeente Utrecht ligt. Ja, het is ook eigenlijk wel hartstikke slecht natuurlijk om heel veel afval buiten te leggen. Maar ik bedoel, ja, jij doet het 1 keer, je denkt kan geen kwaad, je buurman doet het ook en vervolgens doet de hele buurt het en heb je inderdaad zo'n afvalberg. Het begint natuurlijk bij jezelf. Fun.

0: Eco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popcaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
6: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
7: It's Complicated met Jay
8: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
7: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen... It's Complicated.
8: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix-kanalen.
9: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonix.nl/news.
10: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
11: Phonix.
12: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
3: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
5: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petal Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
4: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

Rood gelijk mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is

is dit dan? Ik denk afscheid. Zij zegt nu het al weg is, ik al klaar ben, heb je pastijd. Slikt je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Yo, ik was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, is geen wonder. Ze gooien deur in mijn bomberjack, ben 100, wel gedronken. Ik kom het denken vooruit dan.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Het wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: must-haves.
1: Ja, toch.
0: Jij hebt de festivalzomer van je leven. Samen met je bestie of mattie. Ga naar phonics.nl/festival en fix je FOMO met de Phonics Festipass.

Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten.